0: De minder gelovigen, gaat nu allen heen en vermenigvuldigt u. Maar denk, horen, zien en zwijgen.
1: Van gouden ouwe tot hit. Dit is de muziek voor Steenwijkerland.

0: Zometeen weer een vol uur met nieuws, weer, verkeer en de lekkerste muziek. De lekkerste muziek vanuit de kop van Overijssel. RTV Slos.
1: Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Zit van der Linde met het NOS-journaal. De Chinese overheid meldt inmiddels 31 doden door overstromingen in Tibet. Ook zijn er 531 vermisten in het gebied. Buurland Nepal meldt een veel hoger dodental van bijna 1300. Na de vloedgolf van bijna een week geleden worden nog altijd zeker 5000 mensen vermist, onder wie honderden buitenlanders. De Chinese cijfers zijn beduidend lager. Peking is zeer terughoudend met het verstrekken van informatie. Een van de twee agenten die begin deze week gewond raakte bij een schietpartij in Overasselt heeft het ziekenhuis verlaten. De andere agent ligt nog in het ziekenhuis, maar is wel van de intensive care af, zei de politie in de talkshow Renzen. De agenten werden in de nacht van maandag op dinsdag beschoten bij een huis in Overasselt. Een van hen raakte levensgevaarlijk gewond. Bij het huis werd een beveiliger uit Wijchen doodgeschoten. De Amerikaanse onderhandelaars Steve Witkoff en Jared Kushner reizen dit weekend naar Moskou en Kiev. Het is voor het eerst dat ze naar de Oekraïnse hoofdstad afreizen. In Moskou zijn ze wel al vaker geweest. De Oekraïnse president Zelensky zegt dat zijn land tijdens het bezoek van de Amerikanen geen aanvallen uitvoert op Rusland en roept Moskou op hetzelfde te doen. Witkoff en Kushner hebben al vaker geprobeerd te bemiddelen tussen Rusland en Oekraïne, maar dat leverde niets op. In Portugal, onder Rotterdam, heeft de politie duizenden flessen lachgas gevonden. Ze lagen opgeslagen bij een loods. De flessen werden gevonden na de arrestatie van twee mensen bij een drugsdeal in Ridderkerk. Het weer, vannacht in het noorden nog een bui. Het wordt niet kouder dan 13 graden. De komende dag zon en wolken, met ook in het noorden een bui. Er staat best wat wind, met maxima tussen de 18 en 21 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Zometeen weer een vol uur met nieuws, weer, verkeer en de lekkerste muziek. De lekkerste muziek vanuit de kop van Overijssel. RTV Slos.
1: Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Zit van der Linde met het NOS-journaal. Bij een explosie op een legerterrein in Bolivia zijn meerdere doden gevallen. Tientallen mensen zijn gewond geraakt. Volgens lokale media waren er 2 explosies op een legerbasis in het westen van het land. Er zou ook munitie opgeslagen liggen. Hoeveel mensen om het leven zijn gekomen is nog onduidelijk. Ook huizen in de omgeving liepen schade op. De Chinese overheid meldt inmiddels 31 doden door overstromingen in Tibet. Ook zijn er 531 vermisten in het gebied. Buurland Nepal meldt een veel hoger dodental van bijna 1300. Na de vloedgolf van bijna een week geleden worden nog altijd zeker 5000 mensen vermist, onder wie honderden buitenlanders. De Chinese cijfers zijn beduidend lager. Peking is zeer terughoudend met het verstrekken van informatie. Een moordzaak in de Verenigde Staten is nietig verklaard omdat de jury er na dagenlang beraad niet uit is gekomen. Een moeder uit Massachusetts staat terecht voor de moord op haar 3 kinderen in 2023. Tegelijk probeerde ze zichzelf om te brengen. Er is veel te doen om de zaak, omdat de vrouw volgens haar advocaten na een bevalling in een psychose was geraakt en zware medicijnen gebruikte. De zaak staat voor sommige Amerikanen symbool voor de slechte postnatale zorg in de VS. Nu deze jury er in het proces niet is uitgekomen, kan de zaak mogelijk worden overgedaan met een andere jury. In de Eredivisie is 1 wedstrijd gespeeld. Sparta speelde gisteravond thuis in Rotterdam tegen PEC Zwolle. Invaller Babadi leek Sparta aan een zege te helpen. Na een halve minuut scoorde hij al de 2-1. Maar Koen Kosters die bracht PEC weer op gelijke hoogte. Het duel eindigde in 2-2. Het weer in het noorden nog een bui. Het is niet kouder dan 13 graden. De komende dag zon en wolken met ook in het noorden een bui. Er staat best wat wind met maxima tussen de 18 en 21 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Libra, Leo, Cancer,
1: Ralph,
0: Charles.

0: Zometeen weer een vol uur met nieuws, weer, verkeer en de lekkerste muziek. De lekkerste muziek vanuit de kop van Overijssel. RTV Slos.
1: Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Zit van der Linde met het NOS-journaal. Bij explosies op een legerterrein in Bolivia zijn meerdere doden gevallen. Tientallen mensen zijn gewond geraakt. Volgens lokale media waren er twee explosies op een legerbasis in de stad Viacha, niet ver van de hoofdstad La Paz. Op de basis zou ook munitie opgeslagen liggen. Hoeveel mensen om het leven zijn gekomen is nog onduidelijk. Ook huizen in de omgeving liepen schade op. De president van Bolivia zegt dat er een grondig onderzoek naar de explosies moet komen. Een Amerikaanse rechter heeft opnieuw verboden de regels te veranderen rond het stemmen per post. President Trump wil strengere regels voor de tussentijdse verkiezingen in november. Maar volgens de rechtbank is er een te grote kans dat kiezers dan worden uitgesloten. De voorbereidingen voor het poststemmen zijn al begonnen en staten moeten binnen een bepaalde termijn stembiljetten versturen. Een van de twee agenten die begin deze week gewond raakte bij de schietpartij in Overasselt heeft het ziekenhuis verlaten. De andere agent ligt nog in het ziekenhuis, maar is wel van de intensive care. Hoe zijn herstel verder gaat is onzeker, zei de politie in talkshow Renze. De agenten werden in de nacht van maandag op dinsdag beschoten bij een huis in Overasselt. Een van hen raakte levensgevaarlijk gewond. Bij het huis werd een beveiliger uit Wijchen doodgeschoten. Voor het geweld zitten nog 32 mensen vast. Een Amerikaanse rechtszaak over een moeder die haar kinderen vermoordde loopt uit op een impasse. De jury kan het niet eens worden en de rechter heeft de zaak daarom nietig verklaard. De vrouw zou in een psychose zijn geraakt na een bevalling. De vraag is of ze ontoerekeningsvatbaar was. Het weer, de komende dag zon en wolken met ook in het noorden een bui. Er staat best wat wind met maxima tussen de 18 en 21 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Zometeen weer een vol uur met nieuws, weer, verkeer en de lekkerste muziek. De lekkerste muziek vanuit de kop van Overijssel. RTV Slos.
1: Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Bij explosies op een legerterrein in Bolivia zijn meerdere doden gevallen. Tientallen mensen zijn gewond geraakt. Volgens lokale media waren er twee explosies op een legerbasis in de stad Viacha, niet ver van de hoofdstad La Paz. Op de basis zou ook munitie opgeslagen liggen. Hoeveel mensen om het leven zijn gekomen is nog onduidelijk. Ook huizen in de omgeving liepen schade op. De president van Bolivia zegt dat er een grondig onderzoek naar de explosies moet komen. Een van de twee agenten die begin deze week gewond raakte bij de schietpartij in Overasselt heeft het ziekenhuis verlaten. De andere agent ligt nog in het ziekenhuis, maar is wel van de intensive care af. Hoe zijn herstel verder gaat is onzeker, zei de politie in de talkshow Renze. De agenten werden in de nacht van maandag op dinsdag beschoten bij een huis in Overasselt. Een van hen raakte levensgevaarlijk gewond. Bij het huis werd een beveiliger uit Wijchen doodgeschoten. Voor het geweld zitten nog 32 mensen vast. Zij blijven nog zeker 2 weken in de cel. De Chinese overheid meldt inmiddels 31 doden door overstromingen in Tibet. Ook zijn er 531 vermisten in het gebied. De Chinese cijfers zijn beduidend lager dan die van buurland Nepal, dat ook werd getroffen door de vloedgolf van bijna een week geleden. Peking is zeer terughoudend met het verstrekken van informatie. Nepal meldt bijna 1300 doden en zeker 5000 vermisten. Ook worden honderden buitenlanders vermist. Veel van hen waren op bedevaart. Jessica Schilder is bij het kogelstoten in de Diamond League 3e geworden. De Amerikaanse Chase Jackson stootte 57 centimeter verder en werd 1e. Jorinde van Klinken moest bij het discuswerpen ook genoegen nemen met een 3e plaats. Maureen Koster werd 7e op de 5000 meter. Het weer. Later vandaag wisselen zon en stapelwolken elkaar af. Vooral in het noorden is nog een bui mogelijk. Bij een stevige westenwind liggen de maxima tussen de 18 en 21 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: is RTV Slos met het nieuws.
1: Etje Verschuren met het NOS-journaal. In Bolivia zijn bij explosies op een legerterrein doden gevallen. Tientallen mensen raakten gewond. Volgens lokale media waren er twee explosies op een legerbasis in een stad, niet ver van de hoofdstad La Paz. Op de basis zou ook munitie opgeslagen liggen. Hoeveel mensen om het leven zijn gekomen is onduidelijk. Ook huizen in de omgeving liepen schade op. De president van Bolivia zegt dat er grondig onderzoek moet komen naar de explosies. Een van de twee agenten die begin deze week gewond raakte bij de schietpartij in Overasselt heeft het ziekenhuis verlaten. De andere agent ligt nog in het ziekenhuis, maar is wel van de intensive care af. Hoe zijn herstel verder gaat is onzeker, zei de politie in de talkshow Renze. De agenten werden in de nacht van maandag op dinsdag beschoten bij een huis in Overasselt. Een van hen raakte levensgevaarlijk gewond. Bij het huis werd een beveiliger uit Wijchen doodgeschoten. Voor het geweld zitten nog 32 mensen vast. Ze blijven zeker nog 2 weken in de cel. De Chinese overheid meldt inmiddels 31 doden door de overstromingen in Tibet. Ook zijn er 531 vermisten in het gebied. De Chinese cijfers zijn beduidend lager dan die van buurland Nepal. Dat werd ook getroffen door de vloedgolf van 1,5 week geleden. Peking is zeer terughoudend met het verstrekken van informatie. Nepal meldt bijna 1300 doden en zeker 5000 vermisten. Ook worden honderden buitenlanders vermist. Veel van hen waren op bedevaart. Een Amerikaanse rechter heeft opnieuw verboden de regels te veranderen rond het stemmen per post. President Trump wil strengere regels voor de tussentijdse verkiezingen in november. Maar volgens de rechtbank is er een te grote kans dat kiezers dan worden uitgesloten. In de VS zijn de voorbereidingen voor het poststemmen al begonnen en staten moeten binnen een bepaalde termijn stembiljetten versturen. Het weer, een afwisseling van zon en stapelwolken vandaag. Vooral in het noorden is nog een bui mogelijk. Bij een stevige westenwind liggen de minima tussen de 18 en 21 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: muziek. Jouw muziek en het actuele regionale nieuws. Hoor je en zie je dag in dag uit bij RTV Slos.
1: RTV Slos.
0: Op radio, tv en internet.

0: zoekt u een betrouwbaar en onafhankelijk kantoor dat u duidelijk en degelijk kan begeleiden en adviseren op het gebied van verzekeringen? Assurantiekantoor Strijker is niet voor niets al vele decennia een begrip in Steenwijk en omgeving met een breed verzekeringenpakket. Van aansprakelijkheid tot zorg, van de auto tot inboedel, opstal- en brandverzekering. Maar ook voor hypotheken en pensioenen levert Strijker maatwerk en zoekt voor u en met u naar de best passende oplossing. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook particulieren. Want Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden. Assurantiekantoor Strijker. Korte Wold Promenade 27, Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.assurantiekantoorstrijker.nl.
1: Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En Van Kerkvoorde en Hollander biedt zelfs service gewoon bij u thuis. Bij het oplossen van uw computerproblemen. Dat is nog een service. Net als het voor klanten vrij toegankelijke ruime parkeerterrein. Direct achter de winkel aan de Kornputsingel 25 in Steenwijk. Meer info? Zie www.kerkvoorde.nl. Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. Bewindslieden van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat hebben de eigen toezichthouder de afgelopen jaren herhaaldelijk gedwarsboomd bij het handhaven van de statiegeldwet. Dat blijkt uit onderzoek van de NOS. De inspectie Leefomgeving en Transport wilde maatregelen nemen om de inzameling van flesjes en blikjes te verbeteren. Maar tussen 2023 en 2025 floten drie achtereenvolgende VVD- en PVV-bewindslieden de inspectie terug. Volgens experts komt dat door de stevige lobby van drankenproducenten. In Bolivia zijn bij explosies op een legerterrein doden gevallen. Tientallen mensen raakten gewond. Volgens lokale media waren er twee explosies op een legerbasis in een stad, niet ver van de hoofdstad La Paz. Op de basis zou ook munitie opgeslagen liggen. Hoeveel mensen om het leven zijn gekomen is onduidelijk. Ook huizen in de omgeving liepen schade op. De president van Bolivia zegt dat er een grondig onderzoek naar de explosies moet komen. De Chinese overheid meldt inmiddels 31 doden door de overstromingen in Tibet. Ook zijn er 531 vermisten in het gebied. De Chinese cijfers zijn beduidend lager dan die van buurland Nepal, dat ook werd getroffen door de vloedgolf van anderhalve week geleden. Peking is zeer terughoudend met het verstrekken van informatie. Nepal meldt bijna 1300 doden en zeker 5000 vermisten. Ook worden honderden buitenlanders vermist. Veel van hen waren op bedevaart. Een Amerikaanse rechter heeft opnieuw verboden de regels te veranderen rond het stemmen per post. President Trump wil strengere regels voor de tussentijdse verkiezingen in november. Maar volgens de rechtbank is er een te grote kans dat kiezers dan worden uitgesloten. In de VS zijn de voorbereidingen voor het poststemmen al begonnen en staten moeten binnen een bepaalde termijn stembiljetten versturen. Het weer, een afwisseling van zon en stapelwolken vandaag. Vooral in het noorden nog een bui mogelijk. Bij een stevige westenwind liggen de maxima tussen de 18 en 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Zoekt u een betrouwbare partner die u de zorgen om uw administratie en belastingzaken betrokken en professioneel uit handen neemt? Strijker Administratie en Belastingadvies is niet voor niets al meer dan 80 jaar een begrip in Steenwijk en omgeving. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook voor particulieren. Bijvoorbeeld door het verzorgen van de volledige financiële administratie. Met gericht fiscaal advies volgens de laatste ontwikkelingen, online boekhouden en door u gewoon compleet te ontzorgen bij uw belastingaangifte. Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden en praktische oplossingen. Strijker Administratie en Belastingadvies. Korte Wold Promenade 27 Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.strijkersteenwijk.nl. Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En uw vakzaak biedt ook hulp aan huis. Van Kerkvoorde en Hollander. Notebooks, pc's, tablets, kassa's, kopieërs en printers. Ook de specialist in Apple-producten. Kom zelf langs in de ruime winkel in Steenwijk aan de Kornputsingel 25. Of zie www.kerkvoorde.nl.

0: is dit RTV Vos.
1: Ik zag jou lopen op het witte strand.

0: zoekt u een betrouwbaar en onafhankelijk kantoor dat u duidelijk en degelijk kan begeleiden en adviseren op het gebied van verzekeringen? Assurantiekantoor Strijker is niet voor niets al vele decennia een begrip in Steenwijk en omgeving met een breed verzekeringenpakket. Van aansprakelijkheid tot zorg, van de auto tot inboedel, opstal- en brandverzekering. Maar ook voor hypotheken en pensioenen levert Strijker maatwerk en zoekt voor u en met u naar de best passende oplossing. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook particulieren. Want Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden. Assurantiekantoor Strijker. Korte Woldpromenade 27, Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.assurantiekantoorstrijker.nl.
1: Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En Van Kerkvoorde en Hollander biedt zelfs service gewoon bij u thuis. Bij het oplossen van uw computerproblemen. Dat is nog een service. Net als het voor klanten vrij toegankelijke ruime parkeerterrein. Direct achter de winkel aan de Kornputsingel 25 in Steenwijk. Meer info? Zie www.kerkvoorde.nl. Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Bewindslieden van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat hebben de eigen toezichthouder de afgelopen jaren herhaaldelijk gedwarsboomd bij het handhaven van de statiegeldwet, blijkt uit onderzoek van de NOS. De inspectie Leefomgeving en Transport wilde maatregelen nemen om de inzameling van flesjes en blikjes te verbeteren, maar tussen 2023 en 2025 floten drie achtereenvolgende VVD- en PVV-bewindslieden de inspectie terug. Volgens experts komt dat door de stevige lobby van drankenproducenten. In Oekraïne zijn in een stad in het zuidoosten van het land 4 doden gevallen bij een Russische aanval, meldt het militaire bestuur van de regio Dnipropetrovsk. De aanval komt kort voor een bezoek, volgens president Zelensky morgen, van de Amerikaanse onderhandelaars Steve Witkoff en Jared Kushner aan Moskou en Kiev. Het zou voor het eerst zijn dat ze dan naar de Oekraïnse hoofdstad zouden afreizen. Een Amerikaanse rechter heeft opnieuw verboden de regels te veranderen rond het stemmen per post. President Trump wil strengere regels voor de tussentijdsverkiezingen in november. Maar volgens de rechtbank is er een te grote kans dat kiezers dan worden uitgesloten. In de VS zijn de voorbereidingen voor het poststemmen al begonnen en staten moeten binnen een bepaalde termijn stembiljetten versturen. In Bolivia zijn bij een explosie op een legerterrein doden gevallen. Tientallen mensen raakten gewond. Volgens lokale media waren er 2 explosies op een legerbasis in een stad niet ver van de hoofdstad La Paz. Op de basis zou ook munitie opgeslagen liggen. Hoeveel mensen om het leven zijn gekomen is onduidelijk. Ook huizen in de omgeving liepen schade op. De president van Bolivia zegt dat er een grondig onderzoek naar de explosies moet komen. Het weer. De zon schijnt geregeld, maar er zijn ook wolken. Het blijft droog op een enkel buitje in het noorden na. Er staat een stevige westenwind en het wordt tussen de 18 en 21 graden. Na een koude nacht is er morgen ook vrij veel zon en zo goed als droog. Het is dan iets warmer dan vandaag. Dit was het NOS-journaal.
1: Zoekt u een betrouwbare partner die u de zorgen om uw administratie en belastingzaken betrokken en professioneel uit handen neemt? Strijker Administratie en Belastingadvies is niet voor niets al meer dan 80 jaar een begrip in Steenwijk en omgeving. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook voor particulieren. Bijvoorbeeld door het verzorgen van de volledige financiële administratie. Met gericht fiscaal advies volgens de laatste ontwikkelingen, online boekhouden en door u gewoon compleet te ontzorgen bij uw belastingaangifte. Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden en praktische oplossingen. Strijker Administratie en Belastingadvies. Korte Woldpromenade 27 Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.strijkersteenwijk.nl. Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En uw vakzaak biedt ook hulp aan huis. Van Kerkvoorde en Hollander. Notebooks, pc's, tablets, kassa's, kopiërs en printers. Ook de specialist in Apple-producten. Kom zelf langs in de ruime winkel in Steenwijk aan de Kornputsingel 25. Of zie www.kerkvoorde.nl.

0: Wat hebben wij nog meer om mee te zingen? Go, go! Of gewoon om lekker naar te luisteren, dat moet je natuurlijk geheel en al zelf weten. De keuze is helemaal aan jou. Als je maar aan laat staan tenminste, dat is wel de voorwaarde natuurlijk. Want anders dan zit ik hier ook maar wat platen te draaien onder het motto van het luchtledig is mijn publiek. Dat is niet helemaal de bedoeling. Zometeen Face of Love uit 1977 van een meneer die eenmalig een hitje scoorde. DC LaRue heette de man. En wat hebben we daarna eigenlijk? Oh ja, ook nog wat leuke nederpop die je nergens meer hoort, maar hier wel. Maar voorlopig, eerst even disco dansen. Uit 1977. Doe maar mee.
1: It's here, the flashback party. Met Monday Night Movies Radio.
0: Och jee. Ik realiseer me zo ineens, ik laat je nou al mee dansen, daar straks al mee zingen. Het lijkt wel een dampende bejaardensaus hier. Dat is natuurlijk niet helemaal de bedoeling, want wij zijn jong van geest en jong van lijf en leden. Kijk in de spiegel en lach je helemaal kapot.

zeg maar de Engelse vertaling van het Nederlandse. Hier zit ik dan bij het kaarslicht. Here I'm sitting by the candlelight. Echt wel, het was Nederpop uit 1969. Het spulletje bij elkaar heette The Lights. Je vindt het nergens, je hoort het nergens, maar hier wel in deze show. Net als deze uit 1979 van Alain Souchon.

0: hypothetische geval kan zich voordoen natuurlijk. Ik zeg meteen ook hypothetisch geval dat je in slaap valt tijdens dit programma. Mocht dat zo zijn, dan hebben we net een aardige poging gedaan om je weer wakker te krijgen met The Who uit 1971. Won't get fooled again. Voor CSI-kijkers ook een bekend thema, zullen we maar zeggen. En over wakker worden gesproken. Je zult wel wakker worden naast deze meneer. Dan lig je ergens in een Vietnamese baaiers tegenwoordig. Daar ben je lekker mee. Paul Gett heet de man eigenlijk officieel. En wij kennen de viespeuk als Gary Glitter.
1: The Flashback Party. Waar de echte radio nog leeft.

denk toch dat het weer eens tijd wordt voor een paar muzikale hoogtepunten na deze hoogdravende info. Wat dacht je van zometeen? The Golden Earring en nu Crosby, Stills, Nash en Young uit 1970.

0: is de Flashback Party met Bert van der Laan.
1: Was ik laatst buiten aan het voetballen? Doe ik ook nog wel eens. Schopte dat ding een heel eind weg, vond hem nooit weer. Totdat ik dit plaatje hoorde. Well.

0: het mysterie van de voetbal ook weer opgelost. Die ligt al een paar jaar sinds 1976 bij Emmylou Harris in de achtertuin. Zometeen Rick James.
1: Zoals toen worden ze niet meer gemaakt. Daarom.

0: zoekt u een betrouwbaar en onafhankelijk kantoor dat u duidelijk en degelijk kan begeleiden en adviseren op het gebied van verzekeringen? Assurantiekantoor Strijker is niet voor niets al vele decennia een begrip in Steenwijk en omgeving met een breed verzekeringenpakket. Van aansprakelijkheid tot zorg, van de auto tot inboedel, opstal- en brandverzekering. Maar ook voor hypotheken en pensioenen levert Strijker maatwerk en zoekt voor u en met u naar de best passende oplossing. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook particulieren. Want Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden. Assurantiekantoor Strijker. Korte Woldpromenade 27, Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.assurantiekantoorstrijker.nl.
1: Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En Van Kerkvoorde en Hollander biedt zelfs service gewoon bij u thuis. Bij het oplossen van uw computerproblemen. Dat is nog een service. Net als het voor klanten vrij toegankelijke ruime parkeerterrein. Direct achter de winkel aan de Kornputsingel 25 in Steenwijk. Meer info? Zie www.kerkvoorde.nl. Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Katrien Straatman met het NOS-journaal. In het afgelopen muggenseizoen zijn in Europa 1086 besmettingen met het West Nile-virus geregistreerd. Dat blijkt uit cijfers van het Europees Centrum voor Ziektepreventie en Bestrijding. De infecties zijn vastgesteld in 15 landen, waaronder 9 in Nederland. Het gaat hierbij om besmettingen die mensen in Europa opliepen. Mensen die besmet raakten buiten Europa zijn niet in de cijfers van het centrum opgenomen. Bewindslieden van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat hebben de eigen toezichthouders de afgelopen jaren gedwarsboomd bij het handhaven van de statiegeldwet. De inspectie Leefomgeving en Transport wilde maatregelen nemen om de inzameling van flesjes en blikjes te verbeteren, want het wettelijke doel wordt al jaren niet gehaald. Maar steeds greep een bewindspersoon in, blijkt uit onderzoek van de NOS. De Amerikaanse onderhandelaars Steve Witkoff en Jared Kushner zijn dit weekende in Moskou en Kiev, zeggen de Amerikaanse functionarissen. Het zou de eerste keer zijn dat het tweetal de Oekraïnse hoofdstad bezoekt. Vannacht was er weer een Russische aanval op een stad in het zuidoosten van Oekraïne. Daarbij zouden 4 doden zijn gevallen. In een museum in de Canadese stad Quebec is vanaf dit weekende de wereldberoemde Florentiner diamant weer te zien. De 137 karaats diamant is honderden jaren oud en was zoek sinds de val van de monarchie in Oostenrijk-Hongarije in 1918. Vorig jaar bleek dat de voormalige keizerlijke familie hem al die tijd verborgen had gehouden in een Canadese kluis. Vlak daarna ontstond getouwtrek tussen Oostenrijk en Italië over de vraag aan wie de Florentiner diamant toebehoort. De regering van Quebec heeft de juwelen beschermd tegen inbeslagname, zolang de tentoonstelling loopt. Het weer, de zon schijnt geregeld, maar er zijn ook wolken. Het blijft droog op een enkel buitje in het noorden na. Er staat een stevige westenwind en het wordt tussen de 18 en 21 graden. Na een koude nacht is er morgen ook vrij veel zon en zo goed als droog. Het is dan iets warmer dan vandaag. Dit was het NOS-journaal.
1: Zoekt u een betrouwbare partner die u de zorgen om uw administratie en belastingzaken betrokken en professioneel uit handen neemt? Strijker Administratie en Belastingadvies is niet voor niets al meer dan 80 jaar een begrip in Steenwijk en omgeving. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook voor particulieren. Bijvoorbeeld door het verzorgen van de volledige financiële administratie. Met gericht fiscaal advies volgens de laatste ontwikkelingen, online boekhouden en door u gewoon compleet te ontzorgen bij uw belastingaangifte. Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden en praktische oplossingen. Strijker Administratie en Belastingadvies. Korte Woldpromenade 27 Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.strijkersteenwijk.nl. Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En uw vakzaak biedt ook hulp aan huis. Van Kerkvoorde en Hollander. Notebooks, pc's, tablets, kassa's, kopiërs en printers. Ook de specialist in Apple-producten. Kom zelf langs in de ruime winkel in Steenwijk aan de Kornputsingel 25. Of zie www.kerkvoorde.nl. We'll be right back.

0: Vijf minuten over tien. Van harte welkom bij Kopwijzer op zaterdag 5 september van het jaar 2026. We zijn bij u tot 12 uur. En ik geef de onderwerpen die wij gaan bespreken tot 11 uur. We gaan het hebben over verschillende tentoonstellingen die worden georganiseerd door Marcia Timmermans. Sjoukje Meijer komt langs om te praten over de week van het lezen en schrijven. En verder zitten hier al aan tafel mijn twee gasten van het eerste half uur, Jantina Drijfhout en Geert de Boer van de ChristenUnie. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: De een vertrekt en de ander is gekomen. In zoverre, Geert, gefeliciteerd.
2: Dankjewel.
0: Geert de Boer, geen onbekende, hier bij Lokale Omroep jaren hier ook actief geweest. Maar nu een totaal ander pad. Ander pad gekozen.
2: Ik zei het al, normaal gewend om aan de andere kant van de studio te zitten. En nu een keer op deze plek.
0: Ja, nou geweldig toch. Helemaal nieuw ben je niet. Want je draait al een tijdje mee bij de ChristenUnie Steenwijkerland. Jantina, ik heb al een keer afscheid van jou genomen. En we hebben je een keer weer welkom geheten. En nu gaan we weer afscheid nemen volgens mij. Hè?
1: Ja, dat klopt. Ja, vorig jaar, iets later dan vorig jaar deze tijd. Toen kondigde ik hier volgens mij aan als met de verkiezingen. Ik heb toen ook uitgelegd dat we toen bezig waren met een nieuw team neer te zetten voor de ChristenUnie. Want we waren eigenlijk al 8 jaar met het oude team aan de slag. En dat nieuwe team waar Geert dus onderdeel van uitmaakte, maar ook een aantal andere personen, die hebben mij toen wat later gevraagd van, ja, we zouden het toch wel heel fijn vinden dat je ons nog door die verkiezingen heen trekt. En dat we dan samen opstarten. En dan ergens in de periode dat we dus ook weer gaan afscheid gaan nemen. En dat we dan zo'n opvolgsysteem hebben, om het zo maar te zeggen. Mm-hmm. Ik heb daar toen over nagedacht. En ik dacht, ja, dat vind ik ook mooi om te doen. Want het voelt eigenlijk helemaal niet goed om het gewoon dan los te laten. En succes ermee. Want het was al een jaar lang waar ik heel erg mee worstelde. Dus ik dacht, ja, dat ga ik doen. Dat was ook wel vrij snel toen ze mij vroegen dat ik dat ook besloten had. Toen kreeg je de verkiezingen. En wat ik niet voorzien had, wat we graag gehoopt hadden, is dat Geert en ik met z'n tweeën zouden starten in de raad.
0: Twee zetels.
1: We hadden altijd twee zetels. Ja. Dat bleek na de verkiezingen dus niet het geval te zijn. En dan is het ook goed om... Je moet als nieuw team moet je het dan weer gaan opzetten. Ook richting de volgende verkiezingen. En ik denk dat het dan ook gewoon belangrijk is dat Geert zo snel mogelijk gewoon de raad ingaat. En het gezicht kan zijn en worden van de ChristenUnie. In combinatie dat ik ook nog in die periode een andere baan kreeg. Die gewoon meer van mij vraagt dan ik toen voorzien had. Mm. Dus ja, die combinatie samen maakt dat ik dit besluit heb genomen. Maar ik vind het vooral ook belangrijk voor de ChristenUnie dat ze nu gewoon het nieuwe gezicht worden. Hè? Het nieuwe team het nieuwe gezicht wordt. Ja. En een eenmansfractie werkt gewoon echt anders dan een tweemansfractie. Ik merkte het al een paar keer, ook in combinatie met mijn werk, dat ik een paar keer niet eigenlijk kon met een raadsvergadering. Maar dan is er helemaal niemand van de ChristenUnie. Want een raadsvergadering kun je niet laten vervangen. Politieke markt kun je nog laten vervangen. Nou, dat soort dingetjes komen dan allemaal naar voren.
0: Ja, maar zo'n burgerraadslid kan dan niet.
1: Nee, een burgerraadslid kan alleen in de politieke markt kan niet spreken. Mm-hmm. En Geert is natuurlijk ook burgerraadslid. Was burgerraadslid. Ja, dus sinds afgelopen dinsdag ook niet meer. En daar heb je dan die mogelijkheden wel. Want we hebben Geert en Leonard waren burgerraadslid. Dan ben je met z'n drieën. Maar in de raad, ja, dan is het wel. Dan ben je de eenmansfractie.
0: Ja. Ja, je kan er wel gezicht mee zitten, maar je mag niks zeggen, je mag niet meestemmen. Dus
1: nee,
0: ja, dat is natuurlijk dan ook. Want in principe zeg je dus nu eigenlijk, als jullie wel twee zetels hadden gekregen, dat je langer was gebleven.
1: Nou, we hadden alleen van tevoren bedacht, we gaan nadenken over hoe we dan uiteindelijk dat gaan afbouwen en dat anderen dan instromen, mm-hmm. zeg maar. Dus een soort opvolgsysteem.
0: Ja.
1: Welke periode dat was, hebben we van tevoren niet met elkaar besloten.
0: Nee. Maar nu is het best snel, Geert, of niet?
2: Dat is zeker waar.
0: Ja.
2: Absoluut.
0: Was jij er klaar voor?
2: Ja, wanneer kun je er klaar voor zijn? Ja. Op paal moet je het ook gewoon doen, denk ik.
0: Mm-hmm.
2: Wat is dan nog genoeg lengte om iets over te dragen? Het is ook niet dat Jantina helemaal weg is bij ons. En de steunfractie blijft ze aanwezig. Dat geldt voor Henk Boksem overigens ook. Die is ook in de steunfractie nog steeds betrokken.
0: Mm-hmm.
2: Dus het is ook niet dat het oude team in één keer nu alsnog zegt tegen het nieuwe team, zoek het maar uit.
0: Nee.
2: We blijven het samen doen. Alleen ja, de gezichten op de voorkant, die zijn veranderd.
0: Ja, het is het gezicht. Maar wat betekent het verder voor jou? Denk jij nu? Ik bedoel, het is nog maar net ingegaan. Ja.
2: Nou, ik heb natuurlijk één raadsvergadering gehad. Maar het is wel zo dat ik eigenlijk vanaf maart... elke raadsvergadering was ik er ook bij. Dat is voor deels voor mezelf om te kijken... hoe gaat het nu precies allemaal? Maar ook, wat kost het maar een tijd? Ja, het is prima te combineren. Dus daar maak ik me helemaal geen zorgen om.
0: Maar jij hebt ook wel avondwerk.
2: Ja, maar het is wel zo dat ik deels avondwerk, deels kantoorwerk heb. En het kantoorwerk bevindt zich allemaal het eerste deel van de week.
0: Zijn de vergaderingen. Ja, dat komt absoluut. Dan inderdaad perfect uit.
2: Klopt.
0: Ja. Ja, want mensen die jou nog niet kennen... zouden jou ook nog kunnen kennen van de gemeente.
2: Ja, klopt. Daar ben ik ook al ruim 19 jaar werkzaam inderdaad.
0: Ja, precies. Jij hebt uiteindelijk bedacht van... de tijd is er rijp voor.
2: Nou, Jantina die heeft aangegeven dat het inderdaad... zoals al aangaf met haar nieuwe baan, dat het...
0: te zwaar werd.
2: Nou ja, in ieder geval dat het wel wat zwaarder werd op die manier. In goed overleg met elkaar hebben we dit besloten inderdaad.
1: Dat is ook wat fijner dat we het afgelopen jaar zo met dat team hebben opgetrokken.
0: Ja.
1: We hebben dit ook allemaal in overleg gedaan. Dus niemand is ook overvallen door het een of het ander. Dus samen met elkaar afgestemd. Dit is nu het juiste moment.
0: Ja. Ja, klopt. En komt er nu nog een burgerraadslid weer bij?
2: Ja.
0: En dat wordt?
2: Dave Prins.
0: Oh, ja. Ook Noem geen onbekende bij de lokale omroep.
2: Niet onbekend.
0: Iedereen komt hier bij die lokale omroep. Ja.
1: Mooi, nee. Jullie zijn de mooie V5. En als ze dan stoppen met het raadswerk, dan willen ze de programma's presteren.
0: Ja, dan kunnen ze weer terug. Ja, precies, zo is dat. Als je kijkt naar het afgelopen... Nou ja, Jantine, voor jou is het helemaal een rollercoaster geweest... van elke keer wisselen, ook in je hoofd... van wat ga ik doen en hoe wordt het en hoe komt het allemaal... Als je daarop terugkijkt, dat laatste jaar... ben je dan eigenlijk nu wel blij dat over is... ondanks het feit dat je op de achtergrond natuurlijk nog mee blijft helpen... maar het is totaal anders.
1: Ja, dat is totaal anders. En ondertussen ben je ook, in je hoofd ben je er al wel wat mee bezig. Je had die keuze eerder ook al gemaakt. Maar zoals afgelopen dinsdag met het afscheid... dan merk je wel van, je hebt ook iets opgebouwd met mensen. Het is een periode van 12 jaar geweest.
0: Met mensen van de ChristenUnie.
1: Nee, met de hele raad en ook met precies. De samenleving. Hè? Mm-hmm. En met de ambtenaren, met de griffie. En mensen die je ontmoet hebt op de dossiers, zeg maar, inwoners. Dus je hebt het ook echt met elkaar gedaan. Dus als je dan met zo'n afscheidsspeech bezig bent... dan haal je ook even terug van... hey, wat hebben we nou allemaal meegemaakt? En welk gevoel komt dan bij mij boven? Nou, dat zit echt wel op een aantal dossiers... waar ik echt heel erg blij en tevreden op terugkijk. Maar het gaat ook om die mensen met wie je het samen hebt gedaan. Want als ChristenUnie alleen ben je een kleine partij. Waren we toen 2 van de 27, ja... En je moet het dus toch echt samen doen. Dus ik vond dat samen doen vond ik ook altijd heel erg mooi. En dan kun je mooi in de raadzaal op de inhoud... kun je met elkaar botsen hè, vanuit je partijprogramma. En dan na tijd sta je gewoon samen koffie te drinken. En dat is ook Steenwijkerland.
0: Ja, en dat moet zeker zo blijven.
1: Zeker.
0: Want dat is nog wel eens het probleem. Normaal is je landelijke politiek af en toe hoort langskomen... dat je denkt, ja ze zijn met de mond altijd aan het koffie drinken met elkaar... Maar dat heeft een andere betekenis.
1: Ja.
0: Ja. Ja. En is het ook zo dat jij zeker niet uitsluit... dat je ooit nog weer eens een keer terug gaat komen? Maar dat kan ik me zo voorstellen. In een andere periode van je leven.
1: Ja, dat kan. Ik sluit helemaal niets uit. Want ook daar heb ik wel even op teruggekeken. Ik vind gemeentelijke politiek vind ik echt prachtig. Je weet dat het gaat over iets wat hier in de buurt gebeurt... Dat kunnen wat grotere thema's zijn. Ook beleidsmatige thema's. Hè, als het gaat om armoede en minimabeleid bijvoorbeeld. Maar ook kleinere thema's. Als het gaat om speeltuintjes om de hoek bij wijze van. Of bouwprojecten of scholen bouwen. Afgelopen dinsdag refereerde ik nog even aan de bouw van de school in Tuk. Dat je daar dan langs rijdt en denkt... oh ja, daar hebben we het toen ook uitgebreid over gehad.
0: En dat je daar dan nu langs rijdt en denkt... oh, die had misschien wel groter gemoeten.
1: Ja, nee. Dat is achteraf kijken.
0: Ja, nee, tuurlijk.
1: Toen was nog zelfs de discussie of die er überhaupt kwam.
0: Ja.
1: Maar dat vind ik wel mooi. Want provinciale politiek, landelijke politiek... dat is allemaal iets verder weg. En dat vind ik wel ontzettend mooi aan de gemeentelijke politiek. Het gebeurt in je voortuin, in je achtertuin... En je ziet wat het effect is. En dat vind ik heel mooi. Dus ik sluit absoluut niet uit. Omdat ik er juist ook zo heel goed op terugkijk, dat ik nog een keer terugkom. Maar voorlopig niet.
0: Nee, voorlopig.
1: En voor hetzelfde geld komen weer heel veel andere dingen op mijn pad. Dus ja.
0: Dat gaan we sowieso in de peiling houden. Wij gaan even onderbreken met een stukje muziek van...

0: tot op de laatste, tot het gaatje, zeg maar, direct. Wij zitten aan tafel met Jantina Drijfhouder en Geert de Boer van de ChristenUnie. Het stokje is overgedragen door Jantina aan Geert. Leiderschap van ChristenUnie Steenwijkerland. Hoe heb jij je voorbereid op deze taak, Geert? Los van het feit dat je al een jaar met elkaar meeloopt. En ja, ik bedoel, ga je overal stukken over lezen? Of is het wat op dat moment actueel is? Heb je daar een plan voor gemaakt?
1: Nou, het is natuurlijk sowieso, de stukken die besproken worden, die worden natuurlijk uiteraard allemaal gelezen.
0: Die moet je sowieso lezen, ja.
1: Maar ook daarnaast zijn er ook diverse mogelijkheden binnen de landelijke partij, waar onder andere fractievoorzitter cursus.
0: Oh ja.
1: Dus die ga ik binnenkort doen. Mm-hmm. Zo zijn er meerdere dingen hoe je daar ook in ondersteund kunt worden.
0: Ja. Ja,
1: en sowieso landelijke politiek volg ik eigenlijk altijd al wel. Dat doe ik denk al een jaar of 4, 5, dat ik het überhaupt wel interessant vond. Toen kwam deze kans voorbij. Met de vraag, als ik iets voor de ChristenUnie Steenwijkerland zou willen doen. Dat is gelukt, want nu zit ik hier als fractievoorzitter.
0: Ja. Welke onderwerpen gaat jouw hart naar uit? Waar zou je het meest, los van het leiderschap van het team?
1: Nou, sowieso het omzien naar elkaar is een thema wat me bezighoudt. Verkeersveiligheid, daar vind ik ook wel iets van. Dat komt eigenlijk voort uit dat mijn dochter is een keer aangereden geweest op de middenweg. Auto van links die aat te hard, maar ook probeerde te ontwijken om door te kunnen rijden in plaats van te stoppen. Dat is iets wat me persoonlijk gewoon heel erg raakt.
0: En dan ga je daar helemaal, dat is wel logisch. Ja,
1: ja, absoluut. Ja. Dat zijn toch wel echt focuspunten die voor mij wel heel belangrijk zijn. Mm-hmm. Ja, en voor de rest zijn natuurlijk de thema's als wonen, duurzaamheid. Ja, dat zijn de thema's die, die zullen bij de meeste partijen, hè, zeker wonen, speelt bij iedereen wel zo'n beetje. Maar goed, we moeten gewoon zorgen dat ook mijn kinderen straks kunnen wonen in Steenwijkerland.
0: Jij bent geboren en getogen Steenwijkstad.
1: Ja, klopt inderdaad.
0: Ja.
1: Oh. Ja.
0: En jij dan trouwens, Jantina?
2: Nee,
0: zeker niet.
2: Nee.
0: Maar ik weet zo niet meer waar dan wel.
2: Noord-Groningen.
0: Oh ja, Noord-Groningen.
2: Ja, Noord-Groningen. Geert is echt geboren en getogen hier in Steenwijkstad. Ja. En dan hoor ik wel eens hoe hij ook met zijn familie hier in de buurt. En wat jij net zei, zijn bekendheid. Bekendheid, dat klinkt ook weer groots. Maar van zijn werk, hoe hij dan makkelijk zo erin rolt. Iedereen zo, oh ja, die kennen we.
0: Ja.
2: Dat ik dacht, oh ja, dat is wel een...
0: Ja, en dan zit er tussen kennen en kennen nog een...
2: Ja, tuurlijk.
0: Maar goed, ja. Ja,
2: dus wat dat betreft, als het gaat om het netwerk, zeg maar, dan heeft Geert heel veel kennis van ook op heel veel plekken waar hij natuurlijk voor zijn werk ook
0: komt. Ja, en als je hier geboren en getogen bent, dan is het ook zo dat je van bepaalde zaken gewoon al die hele historie, in ieder geval langs de zijlijn, al kent. Terwijl als je hier niet geboren bent, dan heb je ook een heleboel dingen. Bijvoorbeeld de kamp, ik noem maar wat. Hè. Daar gaan we verder niet op in. Maar ik bedoel, dat een heet hangijzer is en altijd daar geweest is. Ja, dat weet je dan. Ja. Maar als je hier niet vandaan komt, denk je, de kamp, waar ligt dat eigenlijk, toch? Ik kan me de mensen zo voorstellen. Maar Jantina, jij zei net dat je over een aantal dossiers met een heel goed gevoel terugdenkt aan een aantal dossiers. Waar hebben we het dan over?
2: De dossiers rondom scholen. Ik noemde net al de school in Tuk. Hè?
0: Uh-huh.
2: Dat was echt een van de eerste dingen 12 jaar geleden waar we toen voor zijn gaan staan. Maar het gaat over eigenlijk ook wel alle scholen. Dus het integraal huisvestingsplan voor scholen vind ik echt ontzettend belangrijk. Daar hebben we echt werk van gemaakt. Nou ja, en er worden nu ook heel wat, of in de afgelopen jaren zijn ook heel wat basisscholen herbouwd of nieuwbouw. Het armoede-minimabeleid, ja, daar hebben we zoveel voor gestreden. En alles wat er ook bij hoort. Hè. Het is niet alleen armoede-minimabeleid, maar ook schuldhulpverlening. Ik zat nog in mijn stukken terug te kijken. En denk, oh ja, jaren geleden hebben wij een motie ingediend om de rente op het sociaal krediet te verlagen. Dat was echt schrikbarend hoog. Nou, dat is dan ook zo'n dossier dat je denkt, oh ja, dat hebben we ook bereikt. Ik heb jaren geleden gepleit voor de totstandkoming van een kerkenvisie. Dat was eigenlijk bedoeld om, want daar heb ik wel heel wat discussie over gehad, over hoe ga je om met de stenen, dus met de gebouwen van de kerk.
0: Ja.
2: Want het zijn beeldbepalende gebouwen in dorpen, in kernen. Dus hoe ga je daarmee om? Maar het is uiteindelijk, het heeft al wat jaren geduurd, maar er ligt nu een start van een visie. En dan gaat het ook heel erg over hoe kun je de kerkgemeenschappen ook betrekken bij een aantal maatschappelijke opgaven. En dat vind ik eigenlijk wel dan weer zo'n plus die erbij is gekomen. Nou ja, en fietsen. Maar daar pleiten wij allebei ook heel erg voor. Ja, ik vind echt dat wij hier echt moeten insteken op fietsen. En daar hebben we ook heel veel op ingezet. Maar met name het hele sociale domein, dus ook de schuldhulpverlening wat erbij hoort. Ja, dat zijn die dossiers waar ik echt warm voor liep.
0: Ja, ja. En kun jij in het meeste meegaan dat daar jouw hart ook ligt? Of heb je nog een aantal zaken die anders zijn, Geert?
1: Nee, ik denk dat we daar wel aardig over eens zijn.
0: Mm-hmm.
1: Goed, ik heb natuurlijk zelf dat net al niet benoemd. En daar heb ik ook een van de burgerraadsleden gaat die portefeuille doen. Omdat het zelf heel dicht bij me zit. Maar cultuur is natuurlijk ook iets wat waar we als ChristenUnie ook altijd ons hart voor gemaakt hebben. Dat is ook een item wat mij erg aan het hart ligt.
0: Mm-hmm.
1: Maar waar ik wel bewust iets afstand van neem. Omdat ik zelf gewoon heel dicht in mijn werkveld natuurlijk op zit.
0: Vandaag is er heel veel cultuur in kerken. Ja, nee, absoluut. Daar komt het absoluut. Dan leuk
1: zeker.
0: Bij elkaar, toch?
1: Zeker.
0: Ja, ja, ja, er is sowieso heel veel cultuur. Kopje cultuur is vandaag nog een kijkje gaan nemen.
1: Wij doen ook genoeg technische faciliteren tijdens kopje cultuur. Dus, dus ik ben er zeker bij.
0: Dus eigenlijk moet je gewoon aan het werk, wou je zeggen.
1: Dat is inderdaad, daar komt het wel op neer.
0: Dat is wel jammer, maar dan zie je alleen dat waar jij mee aan het werk bent. En de rest,
1: ja, maar toch zie je elk jaar genoeg, hoor.
0: Ja, hè?
1: Absoluut.
0: Ja, leuk. Nou, wat ga je doen de komende periode, buiten het feit omdat je heel druk bent met je nieuwe werk?
2: Nou, dat heb ik zelf ook wel even bedacht. Maar ik laat het gewoon op me afkomen. En ik ga kijken of ik me ga vervelen 's avonds. Dat is iets wat ik wel...
0: Ja, maar je bent... Nou, ik hoorde net in de koffiepauze dat je dochter graag spelletjes doet. Dus
2: ja,
0: nou, vervelen gaat niet lukken.
2: Maar het is natuurlijk wel... Ja, je bent er niet gewend dat je dan die avonden opeens voor jezelf hebt. Maar wij zijn sinds afgelopen zomervakantie meer gaan sporten, mijn man en ik. En dat is gewoon echt iets wat wij al gewoon jaren niet gedaan hebben. Dus mm-hmm. Dat is wel dat we nu dan 's avonds na het eten elkaar aankijken en zeggen... Oh, zullen we weer naar de sportschool? Nou, dat is uniek, zeg maar. Dus er zal meer gesport worden. Maar ongetwijfeld gaat mijn vrije tijd ook nog op een andere manier weer ingevuld worden. Maar daar ga ik gewoon rustig over nadenken. Ik ben daar nu niet mee bezig. En ik ga gewoon kijken wat er op mijn pad komt. En als ik dat leuk vind, dan neem ik daar een beslissing over.
0: Ja, en voorlopig is het ook wel even goed, toch zo? Hè? Want ik bedoelde inderdaad gewoon leuke dingen. Niet zozeer nuttige dingen. Gewoon leuke dingen voor jezelf.
2: Ja, maar ja, goed. Aan de andere kant,
0: zo zit jij niet in elkaar.
2: Ik wil ook niet mij vervelen. Dus dan zit ik op de bank en dan denk ik, ja, en nu dan? Dat, ja. Om nou de hele avond vanaf 7 uur televisie te gaan kijken is ook... boeken lezen. Ik heb nog niet zoveel boeken gelezen als de afgelopen weken. Dus dat is ook nog
0: wel
2: iets wat ik aan het doen ben.
0: Ja, lekker. Nou, dat zit er voor jou allemaal voorlopig niet meer in, Geert.
1: Nee, ja, dat heb ik net gehoord inderdaad. Dat komt wel goed.
0: Ja, hè?
1: Ja, hoor.
0: Ja, ik bedoel, het thuisfront moet wel achter je staan,
1: ja, zeker,
0: hè?
1: Absoluut.
0: Want ik bedoel, die moeten dan wel alleen sporten. Nee, grapje. Maar dat is wel zo. Het vergt gewoon enorm veel tijd.
1: Absoluut.
0: Ja, maar dat gaat goed komen?
1: Jawel. Jawel. Nou, dat wat ik al zei, het afgelopen... in ieder geval vanaf na de zomer heb ik daar vol in meegelopen. En zeker vanaf de verkiezing eigenlijk al. Vlak daarna heb ik gewoon het hele traject zoveel mogelijk proberen mee te krijgen.
0: Mm-hmm.
1: Dus ja, ik heb wel een idee wat dat aan tijd kost. Het kost zeker tijd, absoluut.
0: Ja.
1: Maar dat komt goed.
0: Wat is het eerste onderwerp waar je vast gaat bijten?
1: Poeh, dat is een hele goeie. Durf ik zo op de manier niet geen antwoord op te geven. Maar die gaat er wel komen.
0: Komen we de volgende keer op.
1: Zeker.
0: Dank jullie wel. Bedankt voor de komst. Heel fijn weekend. Geniet van... We gaan weer afscheid nemen. Ja, Ria breekt even in.
3: Vooral voor iemand die 12 jaar in de raad heeft gezeten. Haar gezin toch wel achtergelaten heeft... tussen aanhalingstekentjes bij haar geliefde man... Ja, dan kunnen wij toch niet achterblijven door een prachtige bos bloemen aan te bieden.
2: Nou,
3: met alle dank voor alles wat je voor iedereen hier in Steenwijkerland gedaan hebt. Vooral het laatste, de bibliotheek. Dat vind ik heel mooi dat je dat geregeld hebt voor jongens, voor jongeren onder de 25, 26, het leeftijd weet ik niet meer. Maar...
2: Mogen ze zelf bedenken, okay. 27 of 29.
3: Kijk, die pakken we nog even mee. Dus dat vind ik sowieso een heel goed ding. Nog meer goede dingen natuurlijk die je gedaan hebt. Heel veel dank daarvoor. En ook dat je altijd bereid was om hiervoor RTV Slos vrolijk gezicht en dan serieus hier te zijn om ons jouw dingen mee te delen.
2: Ja, super dankjewel. Bedankt. Dit had ik niet verwacht. Even knuffel.
0: Nou, dankjewel, Jantina.

0: Sjoukje Meijer, van harte welkom.
1: Ja, dankjewel.
0: Betrokken bij het taalpunt Steenweigerland.
1: Klopt, ja.
0: Week van het lezen en schrijven. Wanneer is die week?
1: Die is begint volgende week, 8 september. En die duurt tot 15 september.
0: Oh, het is ook echt een week.
1: Dat is echt een week, ja.

0: soms dan heb je de week van en dan duurt die 3 weken.
1: Wij beginnen ook al wat eerder, hoor. We zijn gisteren al een beetje begonnen en we gebruiken deze weken daarvoor.
0: Ja. Je gebruikt deze weken daarvoor. Wat kunnen wij doen, zien, beleven?
1: Gisteren zijn we begonnen om bij de voedselbank. Hebben we de mensen aangesproken en verteld over het taalpunt. Ons gezicht ook laten zien. Dat was gisteren al, dus we zijn al gisteren begonnen.
0: En waarom die locatie?
1: Omdat we daar denken mensen te zien en te ontmoeten die misschien wel bij het taalpunt zich aan kunnen sluiten. Mm-hmm. Omdat het lezen en schrijven en rekenen en mogelijk ook computervaardigheden best wel lastig zijn bij sommige mensen.
0: Ja. En als je er zelf met ze over in gesprek gaat, dan precies, gaat dat vlot. En dan dat je zegt van kom bij ons langs, dan komen ze niet.
1: Nee, en het is denk ik ook goed om je gezicht te laten zien. Mm-hmm. En te vertellen wat je doet en wat de bibliotheek ook kan betekenen. Dat is voor veel mensen ook nog onbekend.
0: Ja. En je hebt heel veel mensen gesproken?
1: We hebben veel mensen gesproken, ja.
0: En dan ook nog mensen die zeiden van ik ga een keertje langskomen.
1: Ja, dat werd wel gezegd. We hebben wel een afspraak ook kunnen maken met mensen. En dat is mooi.
0: Jazeker.
1: Ja.
0: Dus dat was een mooie aftrap.
1: Ja.
0: En toen?
1: Nou, een maandagavond is er in de gemeente hebben we een voorstelling. En die wordt laaggeletterdheid genoemd. En dat is voor professionals. En daarin zijn er acteurs die verschillende scènes uitbeelden. En daarin ook laaggeletterden spelen om te laten zien van wat komen deze mensen tegen in het dagelijks leven, bij de huisarts, in het onderwijs, bij de zorg. En dat wordt uitgespeeld.
0: En bij de supermarkt.
1: Ja. En de professionals die krijgen daarin handvaten om laaggeletterdheid te signaleren en te herkennen. En ook ze leren ook in gesprek te gaan met mensen en ook weer door te verwijzen naar bepaalde instanties, als bijvoorbeeld de taalpunt.
0: Ja. Wat voor professionals hebben we het dan over?
1: We hebben diverse professionals uitgenodigd uit het bedrijfsleven, uit de zorg, huisartsen, praktijkondersteuners, diëtisten, maar ook het onderwijs, kinderopvang. Heel breed hebben we uitnodigingen gestuurd. Ook naar het sociaal domein, gemeente. Ja, dus heel breed.
0: Heb jij zelf die voorstelling al gezien?
1: Ik heb hem vorig jaar gezien in de gemeente Westerveld. Ja.
0: Kwam er toen nog iets langs? Want jij bent gespecialiseerd. Maar kwam er toen nog iets langs dat je dacht, oh, dat heb ik helemaal nooit benagedacht?
1: Dat het best wel lastig is om iemand te herkennen.
0: Oh ja.
1: Want het is, zijn mensen zoals jij en ik. Hè? Ze zien eruit zoals jij en ik. Dat is het, Je verwacht het soms niet.
0: Ja, logisch. Logisch dat ze eruit zien als jij en ik.
1: Ja, dat is zo. Ja, klopt.
0: Ja. Maar ja, dan moet er net iets gebeuren waardoor het opvalt. Maar ik bedoel, 9 van 10 keer gebeurt dat gewoon niet.
1: Nee, dat is het vooral.
0: Nee. Ja. Als je naar een theater gaat of in de supermarkt loopt of in de bibliotheek. Nee. Nou, in de bibliotheek kom je misschien sowieso minder tegen. Maar ik bedoel, dan, je ziet het niet aan mensen. Nee. Ja, dat is wel lastig, hè?
1: Ja, het is een, het is een mooie voorstelling ook om dit ook even bewust van te zijn dat het zo is.
0: Ja.
1: En ook voor werkgevers ook, dat is ook belangrijk.
0: Ja. En je verwacht en hoopt op een volle zaal, neem ik aan.
1: Ja, tot nu toe zijn er 112 mensen die zich hebben aangemeld. Mm-hmm. En er is nog plek voor een paar mensen. Ja, het is bijna vol.
0: Ja, nou leuk. Ja. Heel mooi. Ja, mooi dat die voorstelling er sowieso is.
1: Ja, zeker. Ja. En de wethouder die opent de voorstelling. En we hebben achteraf is er een interview. Ook met de mensen die te maken hebben met laaggeletterdheid.
0: Ja.
1: En daarna is er nog een soort infomarkt.
0: Ja. Ja. Nou ja, dat is voor de professionals. Gisteren zijn jullie begonnen met mensen waar het eigenlijk om draait. Hè?
1: Ja,
0: die wilt helpen, begeleiden.
1: Ja.
0: Zijn er nog meer plannen deze periode om in contact te komen met
1: We hebben een heel mooi bijzonder iets, vind ik. We hebben in de bibliotheek volgende week een kleine tentoonstelling. We hebben posters. Eigenlijk mag ik geen poster zeggen, want het zijn echt mooie portretten geworden. Mm-hmm. Van deelnemers. Die hebben we gefotografeerd. En er is een interview mee geweest. En daar hebben we een grote poster van gemaakt. En die laten we zien in de bibliotheek. En dat zijn dus mensen die deelnemer zijn van het taalpunt. Dus die of de taal leren en toch wel weer stapjes vooruit zijn gegaan in hun werk. Zich beter voelen, zelfverzekerd voelen. En zo krijg je eigenlijk een beetje een verhaal achter een gezicht. En ja, dat staat in de bibliotheek volgende week in Steenwijk.
0: Ja, en niet dat je het ook kunt afluisteren. Want ik kan...
1: Wij hebben het interview hebben we klein in kort hebben we op de poster gezet. Uh-huh. En met een QR-code kun je het hele...
0: Afluisteren.
1: Lezen.
0: Ja.
1: Lezen.
0: Oh, lezen.
1: Ja, lezen,
0: ja.
1: Dat wel, ja.
0: Ja, ja. Nee, ik dacht
1: op de poster
0: misschien...
1: staat het heel kort.
0: Ja, ja. Ja. Ja. Nee, want ik dacht misschien voor de doelgroep is het ook handig om te luisteren.
1: Dat,
0: maar...
1: dat kan misschien alsnog. Ja. Ja. Ja.
0: Nou ja, een volgende keer. Ja, een volgende. Je kan ook niet alles tegelijk.
1: Nee, precies.
0: Die hebben al begeleiding van jullie gehad. Ja. En dan met name op het... punt van lezen of schrijven of computer?
1: Computerzaken. Hoe stuur je e-mails? Hoe geef je een goed antwoord? Maar ook over gezondheid. Hè. Voel je goed? Cursussen hebben we al een paar keer gedaan. En er is ook een dame die op de poster staat. Die heeft die cursus gedaan.
0: Uh-huh.
1: En die zegt, ja, ik pak alle cursussen aan die mij helpen om zelfverzekerder te worden. Maar ook helpen om beter in mijn vel te voelen. Ja.
0: Ja. Ja, ik kan me voorstellen dat die zelfverzekerheid sowieso een iets is wat de meeste mensen die niet heel goed kunnen lezen en schrijven. Nou, en computeren. Maar computer vind ik dan nog weer een andere stap. Ja, kun je tegenwoordig ook niet meer zonder. Daar gaat het niet om. Maar ja, het begint eigenlijk al met lezen en schrijven. Anders dan wordt het computeren sowieso al lastig.
1: Wordt het ook lastig.
0: Ja, ja. Ja. Dat je je inderdaad zelfverzekerder gaat voelen.
1: Ja.
0: Van ik kan dit best wel.
1: Ja, precies. Ja. En ook dat je dan ook meer mensen om je heen hebt. Hè. Het sociale, dat is ook heel belangrijk. Dat je uit je eenzaamheid kunt stappen. Omdat je je beter voelt.
0: Ja. Ja. En dat je geen tijd kwijt hoeft te zijn in het verzinnen van... excuses waarom je bepaalde dingen
1: precies,
0: niet doet. Want dat lijkt me wel zo vervelend.
1: Ja, de eigenwaarde gaat ook weer omhoog. Ja,
0: ja.
1: Ja, dat is mooi. Dat is een hele stap die mensen ondernemen, maar wel belangrijk is.
0: Ja.
1: Ja. En je moet ook weten, van in de Week van Lezen en Schrijven wordt ook vaak verteld, ja, er zijn 3 miljoen mensen in Nederland die moeite hebben met lezen, schrijven, rekenen, maar dus ook met computervaardigheden. En dat je weet dat je niet alleen staat.
0: Nou, ik wil net zeggen, daar moet het al van beter worden met je. Ja. Dat je denkt van, ik ben helemaal
1: precies,
0: niet de enige.
1: Niet de
0: sterker
1: enige,
0: nog, er zijn er heel veel.
1: Juist, ja. Ja. Ja. In meer of mindere mate natuurlijk, maar je bent er niet de enige in.
0: Nee, nee. Ja, goed. Jullie proberen mensen te helpen. Cursussen, die bieden jullie allemaal aan.
1: Ja.
0: Hoe kunnen mensen het beste in contact met jullie komen?
1: Ze kunnen naar de bibliotheek gaan om gewoon in gesprek met ons te gaan. Dus hier in de
0: Heel laagdrempelig.
1: Er is een website. Daarop kun je ook zien hoe je contact kunt opnemen, telefoonnummer. Ja, en we staan vandaag bij de vrijwilligersmarkt ook.
0: Ik heb hem hier liggen, de poster van de vrijwilligersmarkt. Ja. Ik dacht van, dat is ook net iets voor jullie.
1: Ja.
0: En daar staan jullie
1: daar
0: dus
1: ook. Daar staan wij ook om vrijwilligers weer te werven. Maar iedereen is welkom ook om informatie te winnen.
0: Ja, die vrijwilligersactiviteitenmarkt, daar komen wij dadelijk in dit programma ook nog live vandaan. Dirk Brandsteen gaat daar straks naartoe. Ik heb met hem een interview om 11:45. Maar daar kunt u van 12 tot 16:30 terecht. En dat is op het plein voor de Grote Kerk in Steenwijk. En daar hebben jullie dus ook een stand.
1: Ja, daar ga ik zo meteen naartoe.
0: Ja, leuk. Ja. Dus je hebt een drukke dag.
1: Een drukke dag,
0: en je kan zelf niks meekrijgen van Kopje Cultuur daardoor.
1: Dat is wel een beetje jammer.
0: Ah, morgen is er ook nog weer een dag.
1: Is ook zo.
0: Is het ook weer mooi weer, dus gaat helemaal goed komen. Nou, succes daarmee.
1: Ja, dankjewel.
0: Bedankt voor je toelichting.
1: Ja, ook bedankt.
0: En dat jullie sowieso, maar met name de komende week, met heel veel mensen mogen bereiken.
1: Ja, en kom eens langs in de bibliotheek om deze portretten te bekijken.
0: Ja,
1: dat is echt de moeite waard.
0: Ja, mooi. Hoe lang hangen die er? Wel langer dan die week, neem ik aan.
1: Ja, iets langer. Okay. Ja, want ze staan op schildersezels en die hebben we beperkt in gebruik.
0: Oh
1: dus,
0: ja.
1: Ja,
0: hartstikke mooi.
1: Oké.
0: Dankjewel.
1: Dank.

0: Aan tafel geschoven Marcia Timmermans. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: We gaan het hebben over kunst. Want ja, daar ben jij misschien wel 100% van je tijd mee bezig.
1: Ja, nou ja, goed. Ik werk niet 7 dagen in de week, gelukkig. Maar wel overdag in de studio en 's avonds op de bank. Dat is wel...
0: En in je hoofd gaat het gewoon door. En,
1: ja, nou, dat, precies. Dan snap je wat ik bedoel. Het stopt nooit. Als je creatief hoofd hebt, dan blijf je mogelijkheden zien en ideeën bedenken. En eigenlijk heb ik gewoon een team van een stuk of 10 Marcia's nodig. En dat is wel eens balanceren. Ja. Dus ja.
0: Nou ja, vandaag sowieso 2.
1: Ja.
0: Want jij exposeert op 2 grootse plekken eigenlijk dit weekend.
1: Hè? Ja.
0: Laten we eerst in de kleine beginnen.
1: Ja.
0: De kleine kerk.
1: De kleine kerk. Daar hangt die opening is heeft plaatsgevonden afgelopen week op zaterdag. En in de kleine kerk hangt werk van 3 kunstenaars, waaronder van mij. En waar ik zelf wel heel trots op ben, is het grote wandkleed van 2x330. En dat is uiteindelijk bestemd voor jullie studio. Hè? Ja,
0: ik ga eens even kijken straks.
1: Ja, en ja. Dat is een wandkleed helemaal in sepia en aardtonen opgebouwd. Een beetje oker, echt een beetje gedempte tonen. Maar het is een soort mega puzzel van allerlei bekende plekjes en dieren uit Steenwijkerland. En die heb ik zogenaamd logisch in elkaar over laten lopen. Ja, het klinkt misschien een beetje raar, maar het klopt natuurlijk niet dat je en naast de Steenwijker Toren kunt staan en het haventje van Blokzijl kunt zien. En daar komt er ook nog in de verte het Corso langs. Kijk, dat klopt niet. Maar het lijkt te kloppen. En dat hangt daar pontificaal achter in het koor van de kerk. Mooi in het midden. En mensen kunnen daar gaan kijken. Het is op, dit weekend is het geopend. Volgens mij tot 4 of 5 uur. Maar dan kunnen ze op de website van de kerk zien. En de komende 2 weken ook nog op donderdag, vrijdag, zaterdag.
0: Ja, leuk joh. Ja. Hartstikke mooi. Ja. En wie zijn die andere 2 kunstenaars? Of weet je het zo niet uit je hoofd? Nee, hoef je niet op te zoeken.
1: Ja,
0: maakt niet
1: ik
0: uit.
1: Heb het staan. Nou.
0: Oh, mensen die moeten maar gewoon
1: ik
0: gaan
1: weet
0: kijken.
1: In ieder geval Perla Schippers. Mm-hmm. Nou moet ik mijn agenda erbij halen. Wacht. Ja, je mag je stilte laten vallen.
0: Ja, zeker. Stress. Oh, jawel, joh.
1: Ik heb het hier niet in staan.
0: Nee, nou, we gaan gewoon kijken in de kleine kerk.
1: Ja.
0: En dat zit aan de Onze Lieve Vrouwstraat.
1: Onze Lieve Vrouwstraat, ja. Ik zeg altijd tegenover Woody's, sorry, reclame.
0: Ja, maakt niet uit. Maar je kan ook de andere kant insteken.
1: Ja, want je kunt ook vanuit de Winkelstraat. Ja. Ja.
0: Wat jij benoemt is weer een andere straat waar ik de naam
1: heb. Ja, daar fiets ik altijd.
0: Ja, ja. Kunnen we, als we dat bekeken hebben, naar veel meer kunstenaars gaan kijken. Maar daar hang jij en sta jij ook weer bij. Ja. In de Grote Kerk.
1: In de Grote Kerk. En dat wordt nu al jaren georganiseerd door de Lions Club.
0: Tijdens Kopje Cultuur.
1: Tijdens Kopje Cultuur. En ja, Kopje Cultuur is natuurlijk sowieso een waanzinnig weekend. Lang weekend. Met uitschieters verderop. Deze tentoonstelling, of deze expositie moet ik zeggen, is er één van. Er zijn nu 15 kunstenaars in totaal te zien in de kerk. Allemaal met een aantal van hun mooiste werken. Mm-hmm. En ik vond het zelf al fantastisch om er tussendoor te mogen lopen. Want er hangt zo'n hoge kwaliteit. En ik heb zelf al een afspraak gemaakt met iemand om portretkoppen te gaan kleien. En een weekend. En zij komt bij mij airbrushen.
0: Oh, leuk.
1: En, maar er hangt echt ontzettend mooie kunst. En daar sta ik ook. En ik heb heel chic een plekje achter het koor. Dus als mensen mijn airbrush-portretten willen komen bekijken, dan loop je de kerk in, sla je rechtsaf. Dan zie je eerst heel veel waanzinnig gave kunst. Loop je gewoon rustig doorheen. En achteraan, links door het poortje, daar heb ik een hele wand mogen volzetten met mijn kunst.
0: Ja. Mooi.
1: Ja. Ja.
0: En daar staan allemaal kunstenaars uit Steenwijkerland?
1: Ja, dat durf ik niet te zeggen. Nee,
0: nou ja, uit de buurt.
1: Nou, ik weet in ieder geval, het zijn uitgenodigde kunstenaars. Mm-hmm. En één daarvan is bijvoorbeeld ook een kunstenaar uit Duitsland.
0: Oh ja, nee.
1: Ja, maar die heeft weer banden met zijn broer die hier in Steenwijk woont. Dus er zitten wel altijd banden.
0: Ja.
1: Maar ik kan niet garanderen dat iedereen uit Steenwijk komt.
0: Nee, nee, nee. Maar in ieder geval hebben ze iets met Steenwijkerland.
1: Ja.
0: En dat heb jij ook zeker.
1: Ja, zeker.
0: Ja, ja, ja, ja. Ja. En waarmee je exposeert in de Grote Kerk, kost dat je heel veel moeite om dan uit te zoeken van wat ga ik daar...
1: Ja, eigenlijk was dat wel zo. Maar gelukkig heb ik een hele lieve, rustige man. En dan zeg ik, mag ik je even lenen? Mm-hmm. En dan gaan we zitten. Hij zei, ja, nou, dan hebben we bedacht dat bij dat wandkleed... dat is vrij rustig. En daar moet je niet kleurrijke portretten naast hangen. Dat gaat niet met elkaar. Dus daar hangen nog 6 dierenportretten in dat koor. En ja, dan was de keuze snel gemaakt. Dan komen er dus vrouwenportretten of mensenportretten... in de grote kerk.
0: Ja.
1: En daar hangt ook een man bij, hoor, Sean Connery. Dus omdat ik dat gewoon leuk vond om te schilderen.
0: Ja. Leuk. Ja.
1: Dus daar hangen mijn portretten.
0: Ja. Het betekent niet dat jij daar ook de hele dag zelf bij moet zijn... maar jij bent daar wel regelmatig te vinden.
1: Dit weekend in ieder geval, want het is gewoon... ja, 2 dagen is dit geopend.
0: Mm-hmm.
1: En daar moet je gewoon zijn. Dus ik ben het grootste deel van de dag ben ik er... waarschijnlijk vanmiddag tot 1 uur of 4. Maar het is tot 5 uur geopend. Alleen mijn zoon komt eten, dus ja.
0: Ik denk, je gaat nog een voorstelling bekijken, maar nee, ja, je gaat eten koken.
1: Maar misschien blijft tot 4:30. We gaan het zien. En morgen zeker ook de hele dag.
0: Ja.
1: Ja. En ik zal er nog even bij vertellen, daar hebben jullie allemaal niks aan, luisteraars. Maar ze hebben dus ook de hele komende week activiteiten voor scholen in de kerk. En dan komen er klassen met hun docenten, kunst kijken, luisteren naar kunstenaars die daar dan vrijwillig ook zijn. Niet continu natuurlijk.
0: Nee, nee.
1: Ikzelf ben er 1 ochtend en dan ga ik demonstraties van airbrushen.
0: Oh, dus de kunst blijft daar ook...
1: De kunst blijft gewoon een week hangen. Mm-hmm. Is niet te bezoeken.
0: Nee.
1: Maar er komt bijna elke dag komen er wel klassen.
0: Oh, leuk.
1: En dat vind ik ontzettend leuk.
0: En welk onderwijs? Lager? Of,
1: volgens mij is het vooral hoger onderwijs.
0: Okay.
1: Maar ik ben daar niet helemaal van op de hoogte welke klassen dat precies zijn.
0: Nee.
1: Maar ik vind er komen scholen. Dat vond ik al een heel leuk bericht. Dus ik ben er vrijdagochtend gewoon de hele ochtend.
0: Ja. Je kan er maar druk mee wezen.
1: Ja, heel druk. Vorig jaar had ik 6 exposities. Dit jaar worden het er 5. Maar ik ben echt van plan om volgend jaar weer af te schalen naar, nou, max 4, maar hopelijk 3.
0: Nou, voorlopig kunnen we dit weekend in ieder geval nog van jou genieten. In de kleine en in de grote kerk. Gaan kijkje nemen. Het is allemaal vrij toegankelijk. Als bijna alles wat vandaag te zien en te horen is.
1: En om de kleine kerk heen, dat is ook wel leuk. Ze gaan gewoon eerst naar de kleine kerk. En daaromheen is een kunstmarkt.
0: Kunstmarkt, die is ook
1: altijd leuk.
0: En binnen
1: dus de expositie. Ja. En dan loop je door naar de grote kerk. En dan kun je daar de rest gaan maken.
0: Ja, dat is ook leuk. Ja, goede tip.
1: Ja, toch?
0: Zeker. Dankjewel en succes.
1: Jij heel erg bedankt.
0: Dit was het eerste uurtje Kopwijzer. We gaan er even uit voor het nieuws van 11 uur. En daarna aandacht voor het Cosmo in Frederiksoord, de bibliotheek Sint-Jansklooster, Roestvrij Theater met De Kloof. En zoals gezegd komt Dirk Brands live vanaf de vrijwilligersmarkt van Kopje Cultuur. Tot straks naar het nieuws.

0: zoekt u een betrouwbaar en onafhankelijk kantoor dat u duidelijk en degelijk kan begeleiden en adviseren op het gebied van verzekeringen? Assurantiekantoor Strijker is niet voor niets al vele decennia een begrip in Steenwijk en omgeving met een breed verzekeringenpakket. Van aansprakelijkheid tot zorg, van de auto tot inboedel, opstal- en brandverzekering. Maar ook voor hypotheken en pensioenen levert Strijker maatwerk en zoekt voor u en met u naar de best passende oplossing. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook particulieren. Want Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden. Assurantiekantoor Strijker. Korte Wold Promenade 27, Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.assurantiekantoorstrijker.nl.
1: Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En Van Kerkvoorde en Hollander biedt zelfs service gewoon bij u thuis. Bij het oplossen van uw computerproblemen. Dat is nog een service. Net als het voor klanten vrij toegankelijke ruime parkeerterrein. Direct achter de winkel aan de Kornputsingel 25 in Steenwijk. Meer info? Zie www.kerkvoorde.nl. Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Katrien Straatman met het NOS Journaal. In het afgelopen muggenseizoen zijn in Europa 1086 besmettingen met het Westnijlvirus geregistreerd. Blijkt uit cijfers van het Europees Centrum voor Ziektepreventie en Bestrijding. De infecties zijn vastgesteld in 15 landen, waaronder 9 in Nederland. Het gaat hierbij alleen om besmettingen die mensen in Europa opliepen. Het Westnijlvirus komt vooral voor bij vogels. Het kan bij de gewone huissteekmug belanden wanneer die zich voedt met het bloed van een besmette vogel. Een mug kan het vervolgens weer overdragen op mensen en andere dieren. Het Pentagon heeft geprobeerd met leugendetectors te achterhalen welke defensiemedewerker geheime informatie naar de pers heeft gelekt. Het gebeurde omdat president Trump furieus was dat iemand aan de pers had verklapt dat zijn Iran-oorlog tot grote munitietekorten leidt. De New York Times schrijft dat zo'n 50 medewerkers van het Pentagon een verhoor moesten ondergaan, zowel militairen als burgers die voor defensie werken. Een juridisch expert noemt de onderzoeken met de leugendetectors ongekend, zeker binnen de krijgsmacht. Bewindslieden van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat hebben de eigen toezichthouder de afgelopen jaren gedwarsboomd bij het handhaven van de statiegeldwet. De inspectie Leefomgeving en Transport wilde maatregelen nemen om de inzameling van flesjes en blikjes te verbeteren, want het wettelijke doel wordt al jaren niet gehaald. Maar steeds greep een bewindspersoon in, blijkt uit onderzoek van de NOS. Voor het eerst na ruim 100 jaar is de wereldberoemde Florentiner diamant weer te zien. De 137 karaat diamant is het pronkstuk van een tentoonstelling in een museum in de Canadese stad Quebec. De steen was kwijt sinds de val van de monarchie in Oostenrijk in 1918. Maar vorig jaar bleek dat de voormalige keizerlijke familie hem al die tijd verborgen had gehouden in een Canadese kluis. Het weer, de zon schijnt geregeld, maar er zijn ook wolken. Het blijft droog, op een enkel buitje na in het noorden. Er staat een stevige westenwind en het wordt tussen de 18 en 21 graden. Na een koude nacht is er morgen ook vrij veel zon en zo goed als droog. Het is dan iets warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
1: Zoekt u een betrouwbare partner die u de zorgen om uw administratie en belastingzaken betrokken en professioneel uit handen neemt? Strijker Administratie en Belastingadvies is niet voor niets al meer dan 80 jaar een begrip in Steenwijk en omgeving. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook voor particulieren. Bijvoorbeeld door het verzorgen van de volledige financiële administratie. Met gericht fiscaal advies volgens de laatste ontwikkelingen, online boekhouden en door u gewoon compleet te ontzorgen bij uw belastingaangifte. Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden en praktische oplossingen. Strijker Administratie en Belastingadvies. Korte Wold Promenade 27 Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.strijkersteenwijk.nl. Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En uw vakzaak biedt ook hulp aan huis. Van Kerkvoorde en Hollander. Notebooks, pc's, tablets, kassa's, kopiërs en printers. Ook de specialist in Apple-producten. Kom zelf langs in de ruime winkel in Steenwijk aan de Kornputsingel 25. Of zie www.kerkvoorde.nl.

0: De laatste politieke ontwikkelingen en de gebeurtenissen in de gemeente.
1: 10:55, het tweede deel van Kopwijzer. Tot 12:00 aandacht voor de vrijwilligersmarkt van Kopje Cultuur. Roestvrij Theater, heropening van de bibliotheek in Sint-Jansklooster. Maar we beginnen met het Corso in Frederiksoord. En daarvoor zijn aangeschoven Nathalie Storms en Marjolein Rink. Een goedemorgen. Volgende week, hè? Volgende week is het zover.
2: Ja, het schiet al hartstikke goed op.
1: Ja, want jullie hebben de posters en de banners en altijd al heel op tijd hangen. Dat je denkt, ach man, dat duurt nog zo lang. Maar nu is het al bijna zover.
2: Ja, dat heb je als je in een toeristische gemeente woont. Hè? Dan hoop je dat die toeristen van de zomer ook nog een keertje weer terugkomen in september om dan van ons corso te genieten.
1: Ja, precies. Ja, of een combi, want ik bedoel...
2: Zeker.
1: Frederiksoord is zo druk geworden sinds UNESCO Werelderfgoed... status hebben gekregen. Het was altijd al druk, maar het is nu nog echt veel drukker. Dus wie weet maken mensen er ook nog een combi van.
2: Ja, klopt. Nou ja, en dat is ook wel mooi, want wij zijn daar ook op aangehaakt dit jaar. Want inderdaad is 5 jaar UNESCO ook in Frederiksoord voor de kolonie van weldadigheid. Maar ook wij hebben een 5-jarig jubileum als Corso in het geheel in heel Nederland. En dan hebben wij ons 5-jarig immaterieel cultureel erfgoed.
1: Oh, ja, Corso. Ja, ik zie heel veel, ook van buitenland... filmpjes langskomen van Corso en dat inderdaad immateriële erfgoed is. En bla, ja, geweldig is dat.
3: En dat is voor ons dus helemaal speciaal. Ja. Omdat wij dus het enige, bijna, ik denk wel het enige Corso zijn... die ook op UNESCO Werelderfgoed rondgaan.
1: Ja,
3: dus dat maakt het speciaal.
1: Ja, dubbel feest dus. Doe je daar nog iets mee met het programma?
3: Nee, er is wel een speciaal logo ontworpen. En wij zijn ook opgenomen in het programma 5. Daar zijn verschillende evenementen, ook nieuwe evenementen. Maar wij zijn natuurlijk niet meer zo nieuw. Bij ons is het al de 64ste editie. Dus meer in die vorm.
1: Ja.
3: Voor de rest hebben we gewoon ons eigen corso met ons eigen thema.
1: Eigen corso, eigen thema, eigen omlijstend programma. Thema. Wat is het thema?
3: Ja, we moeten altijd even op de goede volgorde zeggen. Het is op het land, in de lucht en in de zee.
1: Aha. Ja. Nou, daar kun je heel veel kanten mee op.
3: Heel veel. En dat mag alle drie de elementen mogen gebruikt worden. Maar er zijn ook groepen die gewoon één element ervan hebben uitgekozen.
1: Ik zat net even snel door jullie theaterkrant heen te kijken. Daar worden alle groepen voorgesteld. En vertellen ze ook van wat ze gaan bouwen, waar ze mee bezig zijn. Dat is ook wel anders dan de andere corso's... die vaak er een geheim van maken van wat voor wagens aan het bouwen zijn. Daar hebben jullie niet voor gekozen, hè?
2: Nee, bij ons begint het altijd al bij de maquettepresentatie. En dat is eigenlijk nog wel achter gesloten deur. En misschien verandert dat nog in de toekomst. Dus het blijft in het begin wel even een geheim. Maar het is juist ook wel leuk om alvast wat teasers mee te geven. En de foto's die erbij staan, dat geeft soms ietsje weg. Maar nog niet hoe de wagen daadwerkelijk gaat zijn.
1: Nee, als er dan niemand op staat met de surfplank... dan heb je helemaal geen idee hoe de wagen eruit gaat zien natuurlijk.
2: Dus ik hoop dat we daarmee mensen wat nieuwsgierig maken. En dat ze dan gaan komen... om het daadwerkelijke resultaat te gaan bekijken.
3: Ja, het is echt warm maken voor het corso. Echt iedereen alvast een beetje dat gevoel met ons mee te nemen. Wij nemen echt de mensen mee. Van dit zijn de groepen. Je kunt een beetje achter de deuren kijken.
1: En als ik de groepen zo bekijk, veel jeugd.
3: Mm. Ja.
2: Ja, daar zijn we ook heel trots op. We hebben dit jaar ook nog weer 2 nieuwe junior groepen erbij. Dus dat is natuurlijk heel mooi, want die stromen soms ook door. Je ziet ook dat ze in grootte van wagens zich soms ook doorontwikkelen. Mm. En het is ook heel mooi, want in de middag hebben we altijd de kindercorso. En op dit moment hebben al meer dan 50 kinderen zich daar ook nog weer voor aangemeld.
1: Zo.
2: Dus die gaan voorafgaand op versierde skelters en stepjes en fietsen... en van alles moois wat ze bedenken. Dus dat is ook echt een aanwinst, want zo... doe je ook echt bij de jonge doelgroep ook echt al wat aanwakkeren... om later ook misschien nog meer actief te worden bij de corso.
1: Ja. Hoeveel wagens komen er?
3: We hebben 11 wagens, corso-wagens, maar we hebben ook 5 junior-wagens. En we hebben dit jaar een nieuwe veeënwagen. Er is heel hard aan gewerkt. Dus dat wordt een hele mooie wagen.
1: En wat is daar speciaal aan de veeënwagen?
3: De veeënwagen wordt altijd geprikt door een basisschool in de omgeving. Dat is dit jaar CBS De Bron, het Nijensleek. En op de veeënwagen staan dan de prins en prinsessen. Die zijn speciaal gekozen uit groep 8... om goed naar het publiek te zwaaien.
1: Oh ja, wat leuk. Ja. Oh, dat zal nog wel Of zou niet iedereen dat willen? Misschien wil ook wel niet iedereen dat.
2: Jij was volgens mij een beetje dringen wat ik zo...
3: Ja, oh, ja? Ja, het is wel altijd een soort loting wat er op de scholen gebeurt. Ja, nee, de kinderen mogen zich echt zelf opgeven of ze dat willen. En dan er is nog steeds een loting van wie het dan gaat worden. Ja,
2: maar de rest van de klas mag wel ook meelopen in de optocht. Alleen die zijn dan niet de prins en prinses.
1: Nee, die kunnen ook zwaaien, maar niet vanaf hoogte, zeg
3: Zeker.
1: Maar.
3: Precies, ja.
1: Hey, ja, leuk. Nou, het programma... natuurlijk sowieso de optocht. Dat is het allerbelangrijkste.
3: Ja, zeker. Die begint om 1:30 in de middag.
1: Volgende week zaterdag.
3: Ja, volgende week zaterdag.
1: 12 september.
3: En de middagcorso is dus met het kindercorso. En dan s'avonds hebben we het verlichte corso in de avond. Die start om 8:00. En dan zijn alle juniorwagens en corsowagens prachtig versierd.
1: Ja, maar niet met de stepjes en de fietsen.
3: Nee, dan mogen we wel kijken.
1: Ja, natuurlijk. En zwaaien. Ja. Maar, ja.
3: En we hebben natuurlijk ook nog orkesten erbij die meelopen.
2: Ja, het mooie bij ons is natuurlijk dat we op zondag altijd alles nog weer uitgestald hebben op de tuinen. Waardoor iedereen de details die misschien je voorbij gaan op het moment dat ze voorbij rijden worden gemist. Kan je dan nog even extra goed bekijken als op het terrein staan.
1: Ja.
2: En het is ook dit jaar zeker weer de moeite waard om voor de zondag te komen. Want we hebben weer een heel eigenlijk bomvol programma voor jong en oud. Van roofvogelshow tot een klimtoren tot weer het kunst- en cultuurfestival. Met kramen, demo's, workshops, muziekoptredens. Eigenlijk van alles en nog wat.
1: Dus dat wordt ook haast steeds uitgebreider, zou je denken?
2: Ja. Nou, daar hebben we ook wel de afgelopen jaar ook wel in geïnvesteerd. Dat we ook samenwerkingen opzoeken. Dus zoals het kunst- en cultuurfestival wordt ook samen gedaan met cultuurklik. Zodat eigenlijk alle aanbieders in Westerveld die iets hebben met kunst of met cultuur, zich daar ook kunnen presteren. Want dat is eigenlijk het mooiste. En dat vind ik sowieso van Corso. Hè. Het is natuurlijk maatschappelijk al iets heel sterks. Ik vind dat ik zeker bij ons ook terugziet. We doen ook met dagbesteding bijvoorbeeld veel. Hè. Die maken ook voor ons de vlaggetjes. Ze hebben mooie borden geschilderd. Maar we zorgen ook dat we een aansluiting hebben bij de voedselbank. Dus ook dat die mensen de kans krijgen om ons corso te gaan zien op de zaterdag, dus met de optochten. En daarin vind ik dit ook gewoon heel mooi, omdat je zo echt wel gezamenlijk het maatschappelijke en ook het kunst en cultuur kan uitstralen.
1: Ja, zaterdags de ronde, 's middags en 's avonds de verlichte. Tussendoor en na de tijd ook nog vlodderfeest in de feesttent erbij. Zondag dan in de tuinen. Dat is inderdaad een enorme aanrader. Ik ben de laatste 2 jaar zelf ook geweest. Dat is ook leuk. Als een beetje leuk weer is, ga je mooi op fietsie. En hartstikke gezellig en mooi.
3: Ja, en als je dan toch op de fiets bent, dan haak ik natuurlijk even op aan.
1: Dan hebben wij ook
3: prachtige mozaïek fietsroute.
1: Ja, ja.
3: Een hele mooie route, echt door de omgeving. Dus niet alleen Frederikshoort, maar ook de dorpen daaromheen. En met die route dan ga je langs de verschillende mozaïeken. Die worden gemaakt door alle mensen uit de buurt. Heel veel buurtschappen, bedrijven ook die met hun werk samen, werknemers samen, dat gaan maken. Dus ja, dat maakt het ook wel weer heel sociaal. Omdat daar weer een groep prikt die dan niet zozeer met de wagens meeprikken.
1: Nee.
3: Dagbesteding ook. Dus,
1: Nee, als je dan jullie kant op komt, dan krijg je vanzelf wel een papiertje waarop staat de lange route en de korte route. Hè? Want om nou alles met de fiets te doen, dat is best wel.
3: Je kunt het ook downloaden op onze site.
1: Ja, dat is ook handig. Ja.
2: En de meeste borden staan ook al eerder. Dus als je het wil splitsen, dan kan dat ook nog.
1: Ja, dat is zo. Dat is zo. Maar dat is inderdaad ook wel een aanrader, hoor. Om als het een beetje leuk weer is om wat rond te fietsen.
3: Ja, en ze hebben ook een puzzel ook bedacht. Dus dan kun je tijdens de fietstochten
1: ook
3: een puzzel maken. En ook voor de kinderen weer speciaal een wat kortere route. Of degene die gewoon een kortere route willen fietsen. En die kunnen ook weer meedoen.
1: Moet je voor de tijd kaarten kopen of kun je dat ter plekke gewoon regelen?
2: Nou ja, we raden natuurlijk aan om dat in de voorverkoop al te doen. Al is het alleen al onder prijs, want dan is hij voor €11 is het een kaartje. Een kaartje is dan ook geldig voor de zaterdagmiddag en avond. En dan krijg je ook gratis toegang tot de zondag. Want hoewel we het wel laagdrempelig willen houden op de zondag, hebben wij ook te maken natuurlijk met wat extra kosten. Dus daar vragen we dit jaar €2 voor. Maar op het moment dat je al een bandje hebt gekocht, kan je gewoon doorlopen. Dus gewoon lekker 's nachts omlaten. Als het aan de kassa is, dat kan uiteraard ook. En dan is het €12,50. En dan zijn kinderen tot en met 12 jaar zijn bij ons altijd gratis.
1: Oké. Okay. Nou ja, voor het geld hoef je niet te laten. Want dan ben je voor €11 de hele weekend onder de pannen.
2: Zeker.
1: Eh?
2: Ja.
1: Dan koop je nog eens een keer een patatje en een drankje. En je bent klaar.
2: Een rondje in de zweef, alles kan.
1: Oh ja, ook dat nog. Ja. Maar dat deel houden jullie je niet mee bezig, neem ik aan, hè?
2: Nou, dat is wel het mooie. We hebben natuurlijk gewoon een hele groep, een grote groep met vrijwilligers die zich ervoor inzetten. Mm-hmm. En deels is dat natuurlijk het bestuur die alles voornamelijk achter de schermen doet. Je hebt een stukje PR, de activiteiten. Maar ook zeker de vrijwilligers die op de dag zelf er zijn. Hè. De aankleding, er komt zoveel bij kijken. Dus gelukkig hoeven wij dat niet met z'n tweeën te doen. Maar we hebben een hele grote groep vrijwilligers die dat gezamenlijk oppakt.
1: Ja, ik wou net zeggen, met hoeveel mensen ben je dan actief?
3: Poeh. Weet jij dat?
2: Nou, ik heb ze niet geteld op de foto.
3: Nee. En nu met ons eigen Dahlia-veld erbij zijn er ook alweer heel veel mensen bijgekomen. Die helpen me plukken.
2: Ja, alleen in die appgroep zitten al meer dan 80 personen.
3: Ja.
2: En dan, natuurlijk de wagenbouwers ook niet vergeten. Hè. Dat zijn natuurlijk ook allemaal vrijwilligers die ook een heel belangrijk onderdeel zijn natuurlijk voor het corso.
1: Ja.
2: Dus dat telt wel op.
1: Ik wens jullie heel veel succes. Mensen, het is volgend weekend, volgende week zaterdag en zondag. Ik hoop op mooi weer en een heleboel bezoekers.
2: Ja, en we hebben licht bedankt.
1: Dankjewel.

0: Annemarie Dam aan de telefoon. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: We gaan naar Sint-Jansklooster, want daar is gisteren de bibliotheek geheropend. Nadat die ook een tijdje dicht was geweest?
1: We zijn gelukkig niet heel lang dicht geweest. We hebben 2 weken ongeveer zijn we even gesloten geweest, want er is een prachtige nieuwe vloer ingekomen. Dus toen was het wel even noodzakelijk, maar tussen de bedrijven door zijn we gewoon open geweest.
0: Ja, precies. Was het nodig, al die veranderingen en aanpassingen en vernieuwingen?
1: Nou, zeker. Je ging wel even een paar jaar terug in de tijd. Vorig jaar ben ik begonnen bij de bibliotheek.
0: En,
1: als teamleider werk ik daar, zowel in Sint-Jansklooster als in Vollenhoven. Maar goed, daar stapte je wel een paar jaar terug in de tijd. De stempel was nog net opgeborgen.
0: Oh, geweldig, ja.
1: Het had wel even wat aandacht nodig.
0: Ja, en wat is er allemaal gebeurd?
1: Zoals ik al zei, we hebben een prachtige nieuwe vloer erin gekregen. Er lag namelijk tapijt, blauw-grijs tapijt. We hebben mooie nieuwe kleuren, frisse kleuren op de muur. We hebben een prachtige voorleesboom, zoals we die noemen. We hebben een nieuwe balie, we hebben een nieuw self-scan-systeem, zeg maar, waar de klanten zelf hun boeken kunnen uitlenen en kunnen inleveren. Al met al ziet het er weer heerlijk fris uit.
0: Ja, maar dat betekent inderdaad nogal wat veranderingen. Maar ook voor de mensen die de boeken komen lezen en lenen bij jullie bibliotheek, dat ze qua handelingen nu ook kunnen kiezen voor anderen, op een andere manier dat te doen.
1: Ja, u bedoelt bij de zelfscan.
0: Ja.
1: Ja, dat is wel even wennen. Maar goed, we helpen de mensen. En je zult zien, de meesten die pakken het heel vrij snel op. Al was het tijdens de verbouwing nog wel eens hier en daar iets verplaatst. Wat even nodig was, omdat er ergens iets gedaan moest worden. Dus er was nog wel eens even zoeken van, oh, waar staat het nu?
0: Ja.
1: Maar gelukkig zijn we allemaal flexibel. En krijgen we leuke complimenten van onze bezoekers.
0: Ik heb begrepen dat de werkzaamheden die allemaal verricht zijn aan de bibliotheek ook hoofdzakelijk is gebeurd door mensen en bedrijven uit Sint-Jansklooster.
1: Ja, geheel, ja.
0: Oh, geheel, ja. En dat is bewust?
1: Zeker, zeker. Kijk, de bibliotheek is natuurlijk een plek waar mensen uit het dorp graag komen. En ook een warm hart toedragen. Hè, dat die er nog is in een kleine kern als Sint-Jansklooster.
0: Ja.
1: Waar veel mensen graag wel hun steentje bij willen dragen. We hebben veel vrijwilligers, daar draait de bieb op, maar ook vrijwilligers die dan eventjes komen helpen. Dus hoe mooi is het dat de mensen die in het dorp wonen op die manier ook met hun kennis en kunde de bibliotheek mooier kunnen maken.
0: Ja, ja. Ja, je zegt al, dat is inderdaad bijzonder dat in bepaalde kernen nog wel bibliotheken zijn. Omdat er heel veel is wegbezuinigd de laatste jaren. Niet alleen in Steenwijkerland, maar landelijk gezien ook. Maar in Sint-Jansklooster loopt het nog steeds als een tierenlier, begrijp ik.
1: Ja, we zijn nu helemaal klaar voor de toekomst. Het is gewoon een fijne plek waar jong en oud goed kan zijn. En waar lezen is nog steeds het allerbelangrijkste eigenlijk wat er is. Hè. Dus de voorleesboeken staan weer mooi in de schappen. Dus we hopen ook dat hun ouders met hun kinderen en de scholen lekker komen. Boeken lezen en boeken lenen. Ja.
0: Gisteren was de officiële opening. Hoe waren de reacties?
1: Nou, heel enthousiast. We hadden een leuke bijeenkomst om 2 uur. Wat de officiële de wethouder die was er. We hadden vrouw Kelies Wijs een voorvechter voor de bibliotheek behoud in Sint-Jansklooster. Geheel in haar eigen stijl, in het dialect, heeft ons een woordje gedaan. En daarna hebben we even gezellig rondgekeken en bijgepraat. En 's middags was het een volle bak met allemaal kinderen en moeders met voorlezen, spelletjes doen. We hebben van alles gedaan. Dus het was een hele gezellige en feestelijke middag.
0: Jij zei zelf al even, ik ben teamleider in Sint-Jansklooster, maar ook in Vollenhoven. Hoe is de betrokkenheid met de bibliotheek in Steenwijk bijvoorbeeld?
1: Nou, wij vallen natuurlijk onder dezelfde stichting, Bibliotheek Kop van Overijssel. Dus ik ben zelf ook betrokken geweest bij de verhuizing naar de Meppelenweg. En daarin werken we samen. Dus er zijn mensen die in Vollenhoven af en toe werken en in Steenwijk. En op die manier proberen we met elkaar de bibliotheken overeind te houden.
0: Ja. Precies. In Sint-Jansklooster. Daar staat hij dus nu helemaal te shinen. Met een nieuwe vloer en pas geverfde muren. En een voorleesmuur. En noem het allemaal maar op. Zelfscansysteem. Hoe vaak is de bibliotheek open?
1: We zijn geopend op maandagmiddag en maandagavond. Woensdagochtend en vrijdagmiddag.
0: Maar dat zullen de meeste mensen uit Sint-Jansklooster en de omgeving wel weten. En jullie dan en masse weten te vinden.
1: Nou, dat hoop ik. En ben je er nog niet geweest, kom gerust een kijkje nemen.
0: Zo is dat. Hey, Annemarie, dank je wel. En
1: bedankt, jullie ook.
0: Veel plezier met de gerenoveerde bibliotheek in Sint-Jansklooster. Dank je wel.
1: Dank je wel, hoor. Dag.
0: Doei. RTV Slos. Dag in, dag uit. Dag in, dag uit.

0: zag net op het lijstje tegenover me op de computer dat dit een nieuw nummer is. Ja, hij is natuurlijk zo oud als de weg naar Rome voor Corrie Konings. Maar goed, dit was Serena. Die doet ook nog weer eens een gooi. Aan de telefoon, Jenna Postma. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: We gaan praten over het Roestvrij Theater. Nou, die al jaren aan de weg timmert met allerlei prachtige voorstellingen. Jullie komen nu met de voorstelling De Kloof.
1: Ja, dat klopt. Dat is onze nieuwste locatievoorstelling.
0: Mm-hmm. Het is altijd op locatie, hè, jullie voorstellingen?
1: Ja, dat klopt. Ja, daar staan we inderdaad onbekend. En we vinden het ook heel mooi om onze voorstellingen op de specifieke locatie toe te passen. Dus deze keer spelen we in Frederiksoord, de kolonie van weldadigheid. En De Kloof gaat dus over kansenongelijkheid en armoede, specifiek onder kinderen.
0: Mm-hmm. En hoe is dat zo op jullie pad gekomen, dit onderwerp? Nou ja, Frederiksoord ligt dichtbij natuurlijk, maar...
1: Ja. Nou ja, we spelen inderdaad ook altijd in de buurt. Dus veelal Drenthe. Mm-hmm. Nu is het deels op ons pad gekomen omdat het 5 jaar UNESCO Werelderfgoed gevierd wordt.
0: Ja.
1: En dat we daarbij ook door de provincie gevraagd zijn om een voorstelling te maken die daarop aansluit.
0: Dus die voorstelling is door jullie zelf gemaakt?
1: Zeker, zeker. Ja. Het is helemaal van begin tot eind. Wordt die bedacht, gemaakt, uitgevoerd. Dus wij zoeken dan ook altijd jonge spelers. Dus degene die de voorstelling spelen, dat zijn jongeren die ook hier uit de buurt komen.
0: Mm-hmm.
1: Daarmee repeteren we een hele poos. Dus dat gaat echt over een paar maanden. En ook veelal lokale medewerkers die helpen met het bouwen van de voorstelling. En noem het maar op, van kostuumontwerp tot decorontwerp en het plaatsen van tribunes. Doen we alles zelf.
0: Ja, wie schrijven dan zo'n voorstelling? Want ik kan me voorstellen dat het best lastig is.
1: Ja, dat is zeker lastig. Daar begin ik ook niet aan, maar onze artistiek leider Leander Breen. Die is daar heel goed in.
0: Mm-hmm.
1: En die begint, als hij een voorstelling maakt, begint hij ook echt met in dit geval onderzoek doen naar het onderwerp. Dus hoe is dat in de hedendaagse armoede? Welke vooroordelen zijn er over? Hij gaat in gesprek met experts. Dus mensen die zelf in zo'n situatie zitten of hebben gezeten. We hebben meerdere stichtingen gesproken die helpen om dit soort jongeren of kinderen in armoede weer daaruit te krijgen. Dus dan heb je het bijvoorbeeld over Nationaal Fonds Kinderhulp of

0: VMO-stam. Nou ja, en met al die informatie die Leander heeft opgedaan, daar maakt hij uiteindelijk een verhaal mee. Nou ja, hoe hij dan dus ziet wat past op de locatie en hoe hij het verhaal wil vertellen aan de bezoekers die komen kijken.
1: Ja, als je naar het museum gaat in Frederikshoort, de proefkolonie, dan zijn daar soortgelijk verhalen, maar van hoe het vroeger was natuurlijk logischerwijs waarom Maatschappij van Weldadigheid er sowieso gekomen is. Het verhaal van Johannes van der Bos, maar ook interviews met mensen die nu of al in armoede geleefd hebben vandaag de dag en hoe dat zo gekomen is. Alleen jullie hebben dan nu specifiek over kinderen en dat is nog wel weer een ander verhaal natuurlijk.
0: Ja, dat is zeker weer een ander verhaal. En deels natuurlijk omdat je kiest niet waar je wieg staat.
1: Nee.
0: Dus je moet het ermee doen. En in dit geval gaat het verhaal ook over een jongen die naarmate hij ouder wordt en dan dus 18 jaar is en er ineens soort van wettelijk alleen voor staat. Mm. Dat je dan in hele gekke en bizarre situaties terecht kunt komen waar veel mensen geen weet van hebben. Omdat we dan toch denken, van, nou, in Nederland is het goed geregeld. Maar het kan echt gek lopen. En we willen ook vooral graag laten zien in die voorstelling, in dat er zijn heel veel vooroordelen over. Nou, die kloppen dus vaak niet. Maar we willen
1: in
0: ook.
1: In Nederland
0: laten zien,
1: hoef je geen armoede te lijden. Dat is al één vooroordeel.
0: Ja, nou precies. Maar we willen ook heel graag laten zien dat organisaties zoals Nationaal Fonds Kinderhulp, dat die echt super belangrijk zijn. Mm-hmm. En dat je met een klein gebaar echt een heel groot effect kunt bereiken. En dat het voor een andere persoon dus echt super fijn kan zijn dat iemand zijn hand even uitsteekt en je helpt. Dus we willen, naast dat het een best een pittig onderwerp is en niet altijd even vrolijk, willen we ook laten zien dat er ook positieve dingen zijn die wij kunnen doen om mensen hierbij te helpen.
1: Ja, precies. Dat is dan de positieve flow die aan deze voorstelling vastzit.
0: Ja, zeker. Ja, zeker. Ja. Ja.
1: Hoeveel jongeren doen er mee?
0: Nou, er zijn 9 spelers. En daaromheen zijn er jongeren die ook meehelpen. Maar op het toneel zul je 9 jongeren zien.
1: Ja. De voorstelling is natuurlijk niet alleen maar bedoeld voor jongeren om naar te kijken. Hartstikke leuk als die ook komen. Maar voor volwassenen is het natuurlijk ook een mooie voorstelling.
0: Zeker, zeker. Ja, maar qua leeftijd zeggen we vanaf groep 7 basisschool.
1: Mm-hmm.
0: Tot hoe oud je wil. Ja, ja. Ja, ja. Ja, wat we wel zeggen, het is een buitenlocatie. En het publiek zit overdekt. De spelers die staan wel gewoon als het regent in de regen, maar bezoekers dus niet. En we doen een klein stukje lopen. Dus het grootste deel zit je op een tribune. En dan doen we nog een kleine wandeling naar een andere locatie voor de laatste scène. Dus dat is goed om even rekening mee te houden. Maar verder is het voor iedereen toegankelijk.
1: Heel leuk. Het is in de tuinen van Frederikshoort.
0: Ja.
1: Wanneer speelt het?
0: Nou, de eerste try-out is op 2 oktober.
1: Mm-hmm.
0: En onze première is op 9 oktober. En dan is de laatste voorstelling 24 oktober.
1: Want,
0: dus daartussen zitten meerdere speeldata. Ja. We hebben er uit mijn hoofd 13... en veelal 's avonds om 8 uur, maar er zijn er een paar om 2 uur.
1: Okay. Mensen kunnen dat nakijken op jullie website?
0: Ja, zeker. Ja. En daar staat ook uitgelegd dat we ook een pay what you can systeem hebben voor 3 data. En daarmee willen we dus ook mensen die wat minder geld te besteden hebben voor dit soort culturele activiteiten, willen we ook de kans geven om wel te komen. Dus daarmee kun je zelf aangeven hoeveel budget heb je voor zo'n uitje. Mm. Dat past natuurlijk goed bij het thema.
1: Ja, past zeker goed bij het thema, ja. Ja, mooi.
0: En die mensen die bieden we dan ook nog een gratis kopje koffie en thee aan bij de voorstelling.
1: Ah, dat is leuk, zeg. Ja, heel erg mooi. En als je het geld er wel voor hebt, dan betaal je hoeveel?
0: Het standaard prijs is €19,50 voor volwassenen. En ja, voor jongeren is dat €9 uit mijn hoofd.
1: Ja. Even nakijken op de website wanneer het allemaal precies speelt.
0: Ja, alle informatie. Ja,
1: reserveer even een kaartje. En het is inderdaad wel fijn om te weten dat je als publiek dus wel droog zet. En gewoon de hele voorstelling kan volgen. Hoofdzakelijk s'avonds 2 middagen. Ik wens jullie er heel veel succes mee. Nog een klein
0: dankjewel.
1: Nog een klein maandje om te oefenen. Moet helemaal goed gaan komen.
0: Precies. Ja, denk het ook.
1: Ja, oké. Okay. Hey, dankjewel.
0: Ja, dank je.
1: Fijn weekend.

0: geweest.
1: We gaan naar Kopje Cultuur. U hebt het vandaag al vaker langs horen komen in dit programma. Donderdagavond is het al gestart. Gisteren was er ook van alles en nog wat te doen. Maar vandaag en morgen is het helemaal de hele dag en avond top. En Kopje Cultuur is overigens ook de winnaar van de Annabeeltje Cultuurprijs 2026. Die prijs is gistermiddag uitgereikt aan voorzitter Luc Greven. En er was ook nog een stimuleringsprijs voor jong en nieuw talent. En dat gaat naar duo Temba en Rens. Maar Kopje Cultuur dus, de winnaar van de Annabeeltje Cultuurprijs 2026. En wij gaan naar Kopje Cultuur. Althans, naar de vrijwilligersactiviteitenmarkt. Want daar is Dirk bij aanwezig. Hi Dirk.
2: Ja, hoi. Goedemorgen. Bijna weer goedemiddag. Maar ze zijn hier allemaal wat aan het organiseren. Want er kwam plotseling wat water uit de lucht weg.
1: Hè, wat jammer.
2: En ja, maar het is alweer over, hè.
1: Oh, gelukkig.
2: En we zitten hier en iedereen houdt de boel een beetje bij elkaar. Want het is een beetje vlagerig weer vanmiddag. Waar gaan we het over hebben, Marieke? Vertel het eens.
3: Over de vrijwilligersactiviteitenmarkt. Die we voor de vierde keer hier op het plein voor de Grote Kerk organiseren.
2: Ja, dat was Marieke Pitt. En dat is een van de organisatoren van VIP, hè. En dat doen jullie al voor de zoveelste keer?
3: Dit is de vierde keer op het plein. Het is inderdaad van het VIP, van het vrijwilligersinformatiepunt Steenwijkerland. En we doen het samen met Present.
4: Met Birgit Wienert. Ik ben de coördinator sociale projecten. Maar Marieke heeft heel veel werk verricht, hoor. Dus even de eer aan Marieke.
2: Ja, dus komt eigenlijk allemaal bij jou weg?
3: Nou ja, het wordt georganiseerd in augustus en er zijn natuurlijk een heleboel mensen al op vakantie. Maar er doen 23 organisaties mee. Zal ik er een paar noemen?
2: Ja, doe maar.
3: De JP van de Bent Stichting, Noorderboog, SSVG, dat is sport voor gehandicapten. De Proef, dat is een tuin, doet nog een tuin mee, van Suitentuin. Ripair Café, vrijwilligers.
2: Dat zijn jullie zelf.
3: Kringloopwinkels.
2: Dat zijn jullie zelf.
3: Ja,
2: staat hier op je brief.
3: Ja, Stichting Bruis, dat is een wijkcentrum die doet mee met wijkactiviteiten. Nou, geen wijkcentrum, maar wijkactiviteiten. Rode Kruis is er. De dierenambulance komt. Hartstikke leuk. Kun je de dierenambulance van binnen bekijken?
2: Oh, dat is wel heel mooi. Zeg Peter, wat is de bedoeling eigenlijk van het geheel hier vanmiddag?
5: Nou, de bedoeling is dat organisaties zich aan het publiek voorstellen. En laten zien wat ze in huis hebben. En proberen vrijwilligers te werven. Maar dan moeten ze wel actief voor de kraam en niet achter de kraam gaan zitten natuurlijk.
2: En ja, we hebben het vanmorgen al even een klein beetje over gehad. Hè?
5: We hebben het over gehad. Mensen moeten aangesproken worden. En omdat we nu samen met Kopje Cultuur, de eerste jaren, ik doe dit al wat jaren langer als Marieke alleen. Marieke is de organisator. En voorheen deden we dat in de buurzen. En de buurzen is natuurlijk, daar moet je echt specifiek naartoe gaan. En hier, we wilden wat meer reuring, dus we wilden graag op de markt. En hebben we het hier kunnen realiseren tijdens Kopje Cultuur. Zodat heel veel mensen hier langslopen en dan zijdelings eventjes kunnen meepikken. Hé, er is ook vrijwilligerswerk. En als de organisatie zich dan een beetje actief opstellen, nou, dan kun je vrijwilligers binnenhalen. En als ze dat niet lukt, dan kunnen ze altijd nog bij VIP terecht, hè?
2: Ja, want VIP is natuurlijk de openbare sollicitatiebank, hè?
3: Ja, we hebben een hele grote vacaturebank met 180 ontzettende leuke vrijwilligersvacatures. Van natuur, cultuur, sport, zorg. Het is enorm breed. Er zijn nu op de markt trouwens ook hele leuke dingen te doen. Je kan een bloempot beschilderen, beplanten. Er zijn gratis plantjes mee te nemen. Er zijn wat spelletjes, raad het dier door geluid.
2: Maar dan rijst Peter vragen. Je kan dat wel een mooie bak beschilderen dan. Maar wat houdt dat met vrijwilligerswerk, hè?
3: Nou, dat is om mensen aan de kraam te lokken, hè? Gewoon iets leuks laten doen. Bij ons kun je blik lopen en je kan blik gooien voor kinderen. Maar dat is de aanloop naar een praatje tot wat je organisatie doet.
2: Ja, en hoe pakt Present dat aan?
4: Nou, wij hebben een hele mooie grabbelton. Daar kunnen kinderen gratis iets uit grabbelen. En we hopen dan natuurlijk wel het gesprek aan te gaan met de ouder. Want zoals zoveel organisaties zoeken wij natuurlijk ook vrijwilligers.
2: Wat voor soort vrijwilligers zoekt u dan?
4: Wij zoeken vrijwilligers voor praktische projecten. Maar we zoeken ook zogenaamde groepenbegeleiders die dat soort activiteiten kunnen organiseren samen met de vrijwilliger. Dan gaan ze naar een bepaald project toe. Dat kan dan schilderen zijn of opruimen of iets in de tuin doen. Zoals het al gezegd is, het zijn praktische projecten. Maar het is eenmalig. Dus je verbindt je niet aan een wekelijkse activiteit bij Stichting Present. We hebben een pool van vrijwilligers. Die worden gewoon gevraagd, ben je op dit moment beschikbaar? Kan ook een sociale activiteit zijn. En dan ga je ergens een kopje koffie drinken of een culturele proeverij organiseren. Maar eenmalig heb je dat gedaan, dan zit je niet verder aan andere verplichtingen vast.
2: Nou, dat is wel heel mooi natuurlijk. Eén keer aan het werk als vrijwilliger bij Present. En zijn er meer van dat soort clubs?
3: Ja, we hebben het heel breed. We hebben vrijwilligerswerk waar je structureel regelmatiger kan komen. We hebben losse klussen zoals de Monkey Fun Run. Ja, het is heel divers. Het is net wat mensen zelf ook willen. Want je moet je vrijwilligerswerk wel leuk aanbieden. Dat mensen wel doen wat ze leuk vinden en op momenten dat ze kunnen. Dus dat is bij ons heel, heel toepasbaar, heel, ja, heel divers.
2: En wat betekent VIP daarin dan als tussenpersoon?
5: Nou, het VIP, wij hebben. Ja, ik doe de gesprekken, de eerste gesprekken met kandidaat-vrijwilligers. En op het moment dat ze bij mij komen, kunnen ze direct aangeven wat ze willen. Dus vanuit de vacature op de website. Maar heel vaak komen mensen bij mij van, help, ik wil wat doen, maar ik weet niet wat. En dan ga ik in gesprek, wat zijn je hobby's, wat zijn je kernkwaliteiten, waar word je vrolijk van, want je moet er ook wat voor terugkrijgen. En dan komen we samen bij je. En ik weet natuurlijk bij elke organisatie zit te springen om vrijwilligers, dus dan probeer ik ze soms ook in die richting te praten. Maar ik was vergeten te zeggen, wij doen niet alleen vacatures, wij doen ook maatjes.
2: En dat is wel heel vertel eens over een maatje dan, wat is dat precies?
5: Nou, een maatjesproject is, er zijn heel veel mensen die al in een zorgtraject zitten. Die eenzaam, omdat ze langer thuis wonen, eenzaam worden. Mensen die ziek zijn en graag willen fietsen. Die zoeken een maatje die één keer in de week of één keer in de maand of één keer in de twee weken een bezoekje brengt. En een kopje koffie met ze drinkt, een boodschap met ze gaat doen. Of met ze gaat fietsen of iets dergelijks. Nou, en daar hebben we dus ook vacatures voor. Dus dat staat apart op de naaste vacatures op onze website.
2: Maar dus VIP is vrij uitgebreid en daar maakt Present stevig gebruik van, denk ik.
4: Zeker, onze vacatures die staan er natuurlijk ook op. Dus ga vooral ook even kijken op onze eigen website van Present Steenwijkerland. Maar natuurlijk op de website van het VIP. Ja. Want daar staan de vacatures inderdaad ook allemaal erin. En wij hebben dringend behoefte aan een aantal vacatures, zoals voor social media en PR-medewerker. Dus als iemand
2: zich daar geroepen toe voelt.
4: Ja, zich daarvoor geroepen. Kom vooral vanmiddag eventjes langs hier bij onze stand. En dan kunnen we even kijken wat we voor elkaar kunnen betekenen.
2: Nou, dat is hartstikke mooi.
5: En dan heb ik nog iets. We doen namelijk ook maatschappelijke stage. In samenwerking met de scholengemeenschap, de RSG en de Ekeringen. Dus op de website staat ook een deel maatschappelijke stage. Dus als jongeren die op school maatschappelijke stage zoeken, kunnen hier ook langskomen om te kijken of er een plekje voor hun is. Maar die staan ook op onze website. Maatschappelijke stage is duidelijk aangekruist met vacatures en maatjes. Zodat de jongeren hun maatschappelijke stage kunnen gebruiken via ons.
2: Maar dat is wel mooi. En de wethouder die schuift even aan om de boel te openen. Goedemiddag, Steven.
0: Goedemiddag.
2: Hey, wat leuk dat jij hier ook komt. Het is de eerste keer, hè?
0: Het is de eerste keer als wethouder, ja, dat ik de vrijwilligersmarkt mag openen. Het is hartstikke leuk om hier te zijn. Een belangrijke plek met al die vrijwilligers.
2: En wat verwacht jij ervan van zo'n middag?
0: Nou, ik hoop natuurlijk dat er heel veel mensen hier langs lopen en denken van, hé, dat is wel wat voor mij. Ik wil me wel inzetten voor een organisatie. Dat lijkt me hartstikke mooi.
2: En zijn vrijwilligers ook eigenlijk nodig bij de gemeente?
0: We hebben overal in de samenleving vrijwilligers nodig. De gemeente stimuleert alleen maar dat mensen zich inzetten voor de samenleving. Dankzij vrijwilligers bestaan nog heel veel voorzieningen in onze samenleving. Dus het is hartstikke belangrijk. Vrijwilligers zorgen voor binding. Dus ik ben heel blij met mensen die zich vrijwillig inzetten voor onze gemeente.
2: Nou, dat is hartstikke mooi. Hè? Je gaat de boel straks openen. Mijn tijd zit er een beetje op. Mag ik jullie bedanken allemaal voor dit fijne gesprek dat ik hier had?
3: Ja, graag gedaan. En kom vooral langs allemaal. Op het plein voor de Grote Kerk.
6: Leuk, leuk idee.
1: Oké. Dirk, dankjewel. Inderdaad, ga even een kijkje daar nemen. En je kan ook nog je favoriete vrijwilliger nomineren. Die komt dan eventueel in aanmerking voor de Vrijwilligersprijs Steenwijkerland 2026. Ja. Herman, jij wilde nog even iets kwijt over de programmering.
7: Ja, we zijn natuurlijk bezig met de steekvorming. Dat houdt ook in dat we een aantal programma's gezamenlijk gaan doen met Radio Centraal. Dat doen we al met het sportprogramma natuurlijk. De Kopwijzer en Centraal Lokaal wat betreft het informatiegedeelte, dat zal binnenkort ook wat meer geïntegreerd gaan worden. Maar met ingang van afgelopen vrijdag, dus gisteren, zijn we bezig gegaan met het overnemen van een aantal programma's. En dat houdt in dat vanaf volgende week zitten op de dinsdag en de donderdag tussen 10 uur en 12 uur zonderspijt terug in de tijd met Robert Graafmaker. En op de dinsdag, die zit ook op de donderdag. En op de dinsdag zit ook tussen 5 en 6 muziekservice met Eddie Otten. En ikzelf zit tussen 3 en 5 op zowel Steenwijk als Radio Centraal met live radio. En vanaf gisteren is het begonnen, hebben we ook de bingo op Radio Steenwijk staan vanaf vrijdag.
1: Ah, dat is op de vrijdag?
7: Dat is op de vrijdagavond tussen 8 en 10. En er zijn ook verkoopadressen van de bingo in Steenwijk. Die mogen we niet vertellen. Maar het begint met
1: want
7: de priem en eindigt op 4.
1: Maar kijk even. Oh ja, ik snap hem. En kijk op de website, want daar staat alle informatie op, neem ik aan. En jij zei van programma's overnemen, maar jij bedoelt dat we ze hier ook uitzenden.
7: Integraal
1: dat
7: Centraal uitzenden.
1: Ze ook uitzendt onze programma's.
7: Ja, ik ben met Tune kwijt, dus ik moet even zoeken.
1: Ach, nou ja. Welke Tune? Oh, van jouw programma?
7: Nee, van de eindtune.
1: De eindtune, ja. Ik zou even zoeken dan. Ah, hartstikke mooi.
7: Dus dat was het eigenlijk even. En natuurlijk binnenkort Centraal Lokaal. En de Kopwijzer.
1: Ja, maar daar gaan we nog op terugkomen, want dat gaat per oktober.
7: Dat gaat oktober.
1: Een beetje.
7: Oh ja, en ik moet nog even voor de luisteraars van Centraal, die nu de herhaling horen. Morgen is er dus vanaf 2 uur tot 5 uur het sportprogramma. Het sportprogramma van Centraal is nu een uurtje langer, omdat Centraal Lokaal, dus de informatiegedeelte tussen 1 en 2, verdwijnt. Dat was hem, dank u wel.
1: Herman, bedankt. U bedankt voor het luisteren naar Kopwijzer, want het is bijna 12 uur, dus we gaan afscheid nemen. U bedankt voor het luisteren, zoals gezegd. Onze gasten allemaal bedankt voor hun medewerking aan het programma. En Kopwijzer werd gemaakt door Ria van Hien, Kimberly Lummingen, Dirk Brands, Tom Dolstra, Yannick Hoijsma, Dave Prins en Lucie Otten. Techniek, u hoorde hem net al even, Herman van Hien, ontvangstgasten Greetje Brands. Wat ons betreft een heel fijn en gezellig weekend. Ga nog even een kopje cultuur. Gaan wij zo ook allemaal doen. En we spreken elkaar volgende week weer. Tot dan!

0: zoekt u een betrouwbaar en onafhankelijk kantoor dat u duidelijk en degelijk kan begeleiden en adviseren op het gebied van verzekeringen? Assurantiekantoor Strijker is niet voor niets al vele decennia een begrip in Steenwijk en omgeving met een breed verzekeringenpakket. Van aansprakelijkheid tot zorg, van de auto tot inboedel, opstal- en brandverzekering. Maar ook voor hypotheken en pensioenen levert Strijker maatwerk en zoekt voor u en met u naar de best passende oplossing. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook particulieren. Want Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden. Assurantiekantoor Strijker. Korte Woldpromenade 27, Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.assurantiekantoorstrijker.nl.
1: Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En Van Kerkvoorde en Hollander biedt zelfs service gewoon bij u thuis. Bij het oplossen van uw computerproblemen. Dat is nog een service. Net als het voor klanten vrij toegankelijke ruime parkeerterrein. Direct achter de winkel aan de Kornputsingel 25 in Steenwijk. Meer info? Zie www.kerkvoorde.nl. Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Dit is Martijn van Beek met het NOS Journaal. In Dover blokkeert een grote groep gemaskerde mannen de toegang tot de veerboot van en naar het Europese vasteland. Het lijkt erop dat het gaat om een anti-immigratieactie. Vanochtend verzamelde een groep in het zwart geklede mannen zich bij de toegangsweg tot de veerhaven en riepen leuzen als Wiens straten, onze straten. De actie wordt breed gedeeld door anti-immigratiekanalen als dat van rechtsextremist Tommy Robinson. In de file die in de haven van Dover is ontstaan zitten ook Nederlanders die hun boot hoopten te halen. De Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner zijn aangekomen in Moskou, meldt het Russische persbureau Interfax. De twee hebben van de Amerikaanse president Trump een volmacht gekregen om dit weekend met de Russische president Poetin te praten over beëindiging van de oorlog in Oekraïne. Witkoff en Kushner gaan morgen naar de Oekraïnse hoofdstad Kiev. Dat zou voor het eerst zijn. President Zelensky heeft gezegd dat zijn land tijdens het bezoek geen aanvallen uitvoert op Rusland en hij roept de Russen op ook niet aan te vallen. In Nepal is een derde overlevende uit een ondergelopen tunnelcomplex gered. Het gaat om een Chinees. Hij kon, begeleid door reddingswerkers, op eigen kracht de tunnel uitlopen. Gisteren werden er 10 dagen na de vloedgolf ook al 2 Nepalese medewerkers van een waterkrachtcentrale levend uit de tunnel gehaald. Waarschijnlijk zitten nog steeds honderden mensen vast. In het afgelopen muggenseizoen zijn in Europa 1086 besmettingen van het West-Nijl-virus geregistreerd, blijkt uit cijfers van het Europees Centrum voor Ziektepreventie en Bestrijding. De infecties zijn vastgesteld in 15 landen, waaronder 9 in Nederland. Het gaat hierbij alleen om besmettingen die mensen in Europa opliepen. Het weer op de meeste plaatsen is vaker op 19 vanmiddag. Vanavond droog en vooral landinwaarts koelt het flink af naar een graad of 8. Morgen overdag droog en vooral in het binnenland zonnig en dan 21 tot 24 graden. Dit was het NOS-journaal.
1: Zoekt u een betrouwbare partner die u de zorgen om uw administratie en belastingzaken betrokken en professioneel uit handen neemt? Strijker Administratie en Belastingadvies is niet voor niets al meer dan 80 jaar een begrip in Steenwijk en omgeving. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook voor particulieren. Bijvoorbeeld door het verzorgen van de volledige financiële administratie. Met gericht fiscaal advies volgens de laatste ontwikkelingen, online boekhouden en door u gewoon compleet te ontzorgen bij uw belastingaangifte. Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden en praktische oplossingen. Strijker Administratie en Belastingadvies. Korte Woldpromenade 27 Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.strijkersteenwijk.nl. Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En uw vakzaak biedt ook hulp aan huis. Van Kerkvoorde en Hollander. Notebooks, pc's, tablets, kassa's, kopiërs en printers. Ook de specialist in Apple-producten. Kom zelf langs in de ruime winkel in Steenwijk aan de Kornputsingel 25. Of zie www.kerkvoorde.nl.
3: Goedemiddag.
4: Dit is RTV Slos. RTV Slos. Oh ja. Nieuws, weer, verkeer en de beste muziek. RTV Slos. 105.4 FM.

0: Porsche in de Nederlandse muziekkoepel op RTV Zos. RTV Zos.
1: Ze was die dag...

0: zoekt u een betrouwbaar en onafhankelijk kantoor dat u duidelijk en degelijk kan begeleiden en adviseren op het gebied van verzekeringen? Assurantiekantoor Strijker is niet voor niets al vele decennia een begrip in Steenwijk en omgeving met een breed verzekeringenpakket. Van aansprakelijkheid tot zorg, van de auto tot inboedel, opstal- en brandverzekering. Maar ook voor hypotheken en pensioenen levert Strijker maatwerk en zoekt voor u en met u naar de best passende oplossing. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook particulieren. Want Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden. Assurantiekantoor Strijker. Korte Woldpromenade 27, Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.assurantiekantoorstrijker.nl.
1: Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En Van Kerkvoorde en Hollander biedt zelfs service gewoon bij u thuis. Bij het oplossen van uw computerproblemen. Dat is nog een service. Net als het voor klanten vrij toegankelijke ruime parkeerterrein. Direct achter de winkel aan de Kornputsingel 25 in Steenwijk. Meer info? Zie www.kerkvoorde.nl. Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Ook vandaag houdt de politie zoekacties in en rond Overasselt. Waarnaar gezocht wordt, is niet bekendgemaakt. Omroep Gelderland meldt dat zo'n 25 mensen met metaaldetectoren aan het zoeken zijn in een berm en een weiland bij het huis van Jan G. In de nacht van maandag op dinsdag trok een groep mensen met bivakbussen naar dat huis. Er is geschoten en een beveiliger kwam om het leven. De afgelopen dagen zijn meermaals wapens gevonden in het onderzoek naar de schietpartij. Drie mensen zijn afgelopen nacht in Rotterdam aangehouden nadat een auto was ingereden op een groep mensen op een terras. Daarbij raakte niemand gewond. Volgens de politie had de bestuurder, een vrouw van 40 uit Den Haag, gedronken. Na de aanrijding keerde het uitgaanspubliek zich tegen de vrouw en vernielde de auto. Zij raakte daarbij gewond aan haar gezicht. De vrouw is aangehouden voor het rijden onder invloed. Ook twee mannen moesten mee naar het politiebureau, één voor het vernielen van de auto en de ander had geen identiteitsbewijs bij zich. Hij is inmiddels weer vrij. Een groep gemaskerde mannen blokkeert in de haven van Dover de toegang tot de veerboot naar het Europese vasteland. Het lijkt een protest tegen immigratie. De actie wordt breed gedeeld door anti-immigratiekanalen als dat van de rechtsextremist Tommy Robinson. De Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner zijn geland in Moskou, waar ze zullen praten met president Poetin over een mogelijk einde aan de oorlog in Oekraïne. Het plan is dat ze dan morgen doorreizen naar Kiev voor een gesprek met president Zelensky. Het zou voor het eerst zijn dat Witkoff en Kushner de Oekraïnse hoofdstad aandoen. In Nepal is een derde overlevende uit een ondergelopen tunnelcomplex gered. Gisteren lukte dat ook al bij twee andere medewerkers van een waterkrachtcentrale. De toegangswegen tot de tunnels werden anderhalve week geleden bedolven door de stortvloed van stenen, ijs en modder. Het weer op de meeste plaatsen droog en steeds meer zon bij een graad of 19. Vanavond droog en ook morgen droog en dan vooral in het binnenland zonnig. Het wordt dan 21 tot 24 graden. Dit was het NOS-journaal.
1: Zoekt u een betrouwbare partner die u de zorgen om uw administratie en belastingzaken betrokken en professioneel uit handen neemt? Strijker Administratie en Belastingadvies is niet voor niets al meer dan 80 jaar een begrip in Steenwijk en omgeving. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook voor particulieren. Bijvoorbeeld door het verzorgen van de volledige financiële administratie. Met gericht fiscaal advies volgens de laatste ontwikkelingen, online boekhouden en door u gewoon compleet te ontzorgen bij uw belastingaangifte. Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden en praktische oplossingen. Strijker Administratie en Belastingadvies. Korte Woldpromenade 27 Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.strijkersteenwijk.nl. Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En uw vakzaak biedt ook hulp aan huis. Van Kerkvoorde en Hollander. Notebooks, pc's, tablets, kassa's, kopiërs en printers. Ook de specialist in Apple-producten. Kom zelf langs in de ruime winkel in Steenwijk aan de Kornputsingel 25. Of zie www.kerkvoorde.nl.

0: vijf minuten over tien. Van harte welkom bij Kopwijzer op zaterdag 5 september van het jaar 2026. We zijn bij u tot 12 uur. En ik geef de onderwerpen die wij gaan bespreken tot 11 uur. We gaan het hebben over verschillende tentoonstellingen die worden georganiseerd door Marcia Timmermans. Sjoukje Meijer komt langs om te praten over de week van het lezen en schrijven. En verder zitten hier al aan tafel mijn twee gasten van het eerste half uur, Jantina Drijfhout en Geert de Boer van de ChristenUnie. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: De een vertrekt en de ander is gekomen. In zoverre, Geert, gefeliciteerd.
2: Dankjewel.
0: Geert de Boer, geen onbekende, hier bij Lokale Omroep, jaren hier ook actief geweest. Maar nu een totaal ander pad. Ander pad gekozen.
2: We zijn het al normaal gewend om aan de andere kant van de studio te zitten. En nu een keer op deze plek.
0: Ja, nou geweldig toch. Dus helemaal nieuw ben je niet. Want je draait al een tijdje mee bij de ChristenUnie Steenwijkerland. Jantina, ik heb al een keer afscheid van jou genomen. En we hebben je een keer weer welkom geheten. En nu gaan we weer afscheid nemen volgens mij. Hè?
3: Ja, dat klopt. Ja, vorig jaar, iets later dan vorig jaar deze tijd. Toen kondigde ik hier volgens mij aan als voor het eerst van, ik ga ermee stoppen. Ik ga niet door met de verkiezingen. Ik heb toen ook uitgelegd dat we toen bezig waren met een nieuw team neer te zetten voor de ChristenUnie. Want we waren eigenlijk al 8 jaar met het oude team aan de slag. En dat nieuwe team waar Geert dus onderdeel van uitmaakte, maar ook een aantal andere personen, die hebben mij toen wat later gevraagd van, ja, we zouden het toch wel heel fijn vinden dat je ons nog door die verkiezingen heen trekt. En dat we dan samen opstarten. En dan ergens in de periode dat we dus ook weer gaan afscheid gaan nemen. En dat we dan zo'n opvolgsysteem hebben, om het zo maar te zeggen. Mm-hmm. Ik heb daar toen over nagedacht. En ik dacht, ja, dat vind ik ook mooi om te doen. Want het voelt eigenlijk helemaal niet goed om het gewoon dan los te laten.
0: Ermee.
3: En succes ermee.
0: Ja,
3: want het was al een jaar lang waar ik heel erg mee worstelde. Dus ik dacht, ja, dat ga ik doen. Dat was ook wel vrij snel toen ze mij vroegen dat ik dat ook besloten had. Maar toen kreeg je de verkiezingen. En wat wij wat ik niet voorzien had, wat we graag gehoopt hadden, is dat Geert en ik met z'n tweeën zouden starten in de raad.
0: Twee
3: zetels. We hadden altijd twee zetels. Ja. Dat bleek na de verkiezingen dus niet het geval te zijn. En dan is het ook goed om. Je moet als nieuw team moet je het dan weer gaan opzetten, ook richting de volgende verkiezingen. En ik denk dat het dan ook gewoon belangrijk is dat Geert zo snel mogelijk gewoon de raad ingaat en het gezicht kan zijn en worden van de ChristenUnie. In combinatie dat ik ook nog in die periode een andere baan kreeg, die gewoon meer van mij vraagt dan ik toen voorzien had. Mm. Dus ja, die combinatie samen maakt dat ik dit besluit heb genomen. Maar ik vind het vooral ook belangrijk voor de ChristenUnie dat ze nu gewoon het nieuwe gezicht worden. Hè? Het nieuwe team, het nieuwe gezicht wordt. Ja. En een eenmansfractie werkt gewoon echt anders dan een tweemansfractie. Ik merkte het al een paar keer, ook in combinatie met mijn werk, dat ik een paar keer niet eigenlijk kon met een raadsvergadering. Maar dan is er helemaal niemand van de ChristenUnie. Want een raadsvergadering kun je niet laten vervangen. Politieke markt kun je nog laten vervangen. Nou, dat soort dingetjes komen dan allemaal naar voren.
0: Ja, maar zo'n burgerraadslid kan dan niet.
3: Nee, een burgerraadslid kan alleen in de politieke markt kan niet spreken. Mm-hmm. En Geert is natuurlijk ook burgerraadslid. Of was burgerraadslid. Ja, dus sinds afgelopen dinsdag ook niet meer. En daar heb je dan die mogelijkheden wel. Want we hebben Geert en Leonard waren burgerraadslid. Dan ben je met z'n drieën. Maar in de raad, ja, dan is het wel. Dan ben je de eenmansfractie.
0: Ja. Ja, je kan er wel gezicht mee zitten, maar je mag niks zeggen. Je mag niet meestemmen. Dus
3: nee,
0: ja, dat is natuurlijk dan ook. Want in principe zeg je dus nu eigenlijk, als jullie wel twee zetels hadden gekregen, dat je langer was gebleven.
3: Nou, we hadden alleen van tevoren bedacht, we gaan nadenken over hoe we dan uiteindelijk dat gaan afbouwen en dat anderen dan instromen, mm-hmm. zeg maar. Dus een soort opvolgsysteem.
0: Ja.
3: Welke periode dat was, hebben we van tevoren niet met elkaar besloten.
0: Nee. Maar nu is het best snel, Geert, of niet?
2: Dat is zeker waar.
0: Ja.
2: Absoluut.
0: Was jij er klaar voor?
2: Ja, wanneer kun je er klaar voor zijn? Ja. Op paal moet je het ook gewoon doen, denk ik.
0: Mm-hmm.
2: Wat is dan nog genoeg lengte om iets over te dragen? Het is ook niet dat Jantina helemaal weg is bij ons. En de steunfractie blijft ze aanwezig. Dat geldt voor Henk Boksem overigens ook. Die is ook in de steunfractie nog steeds betrokken.
0: Mm-hmm.
2: Dus het is ook niet dat het oude team in één keer nu alsnog zegt tegen het nieuwe team, zoek het maar uit.
0: Nee.
2: We blijven het samen doen. Alleen ja, de gezichten op de voorkant, die zijn veranderd.
0: Ja, het is het gezicht. Maar wat betekent het verder voor jou? Denk jij nu? Ik bedoel, het is nog maar net ingegaan. Ja.
2: Nou, ik heb natuurlijk één raadsvergadering gehad. Maar het is wel zo dat ik eigenlijk vanaf maart... elke raadsvergadering was ik er ook bij. Dat is deels voor mezelf om te kijken... hoe gaat het nu precies allemaal? Maar ook, wat kost het maar een tijd? Ja, het is prima te combineren. Dus daar maak ik me helemaal geen zorgen om.
0: Maar jij hebt ook wel avondwerk.
2: Ja, maar het is wel zo dat ik deels avondwerk, deels kantoorwerk heb. En het kantoorwerk bevindt zich allemaal het eerste deel van de week.
0: Mm-hmm. Dan zijn de vergaderingen. Ja, dat komt dan inderdaad perfect uit.
2: Klopt.
0: Ja. Ja, want mensen die jou nog niet kennen, zouden jou ook nog kunnen kennen van de gemeente.
2: Ja, klopt. Daar ben ik ook al ruim 19 jaar werkzaam inderdaad.
0: Ja, precies. Jij hebt uiteindelijk bedacht van, de tijd is er rijp voor.
2: Nou, Jantina die heeft aangegeven dat het inderdaad, zoals al aangaf met haar nieuwe baan, dat het...
0: te zwaar werd.
2: Nou ja, in ieder geval dat het wel wat zwaarder werd op die manier. In goed overleg met elkaar hebben we dit besloten inderdaad.
3: Ja. Dat is ook wat fijner dat we het afgelopen jaar zo met dat team hebben opgetrokken.
0: Ja.
3: We hebben dit ook allemaal in overleg gedaan. Dus niemand is ook overvallen door het een of het ander. Dus samen met elkaar afgestemd. Dit is nu het juiste moment.
0: Ja.
2: Ja. Klopt.
0: En komt er nu nog een burgerraadslid weer bij?
2: Ja.
0: En dat wordt?
2: Dave Prins.
0: Oh ja. Ook Noemd. Geen onbekende bij de lokale omroep.
2: Niet onbekend inderdaad.
0: Iedereen komt hier bij die lokale omroep. Ja.
3: Mooi, hey. Jullie zijn een mooie V5. Ja, en als ze dan stoppen met het raadswerk, dan willen ze de programma's presteren.
0: Ja, dan kunnen ze weer terug. Ja, precies, zo is dat. Als je kijkt naar het afgelopen... Nou ja, Jantina, voor jou is het helemaal een rollercoaster geweest... van elke keer wisselen, ook in je hoofd... van wat ga ik doen en hoe wordt het en hoe komt het allemaal... Als je daarop terugkijkt, dat laatste jaar... ben je dan eigenlijk nu wel blij dat over is... ondanks het feit dat je op de achtergrond natuurlijk nog mee blijft helpen... maar het is totaal anders.
3: Ja, dat is totaal anders. En ondertussen ben je ook, in je hoofd ben je er al wel wat mee bezig. Je had die keuze eerder ook al gemaakt. Maar zoals afgelopen dinsdag met het afscheid... dan merk je wel van, je hebt ook iets opgebouwd met mensen. Het is een periode van 12 jaar geweest.
0: Maar met mensen van de ChristenUnie.
3: Nee, met de hele raad en ook met
0: precies.
3: De samenleving. Hè?
0: Mm-hmm.
3: En met de ambtenaren, met de griffie. En mensen die je ontmoet hebt op de dossiers, zeg maar. Inwoners. Dus je hebt het ook echt met elkaar gedaan. Dus als je dan met zo'n afscheidsspeech bezig bent... dan haal je ook even terug van... hey, wat hebben we nou allemaal meegemaakt? En welk gevoel komt dan bij mij boven? Nou, dat zit echt wel op een aantal dossiers... waar ik echt heel erg blij en tevreden op terugkijk. Maar het gaat ook om die mensen met wie je het samen hebt gedaan. Want als ChristenUnie alleen ben je een kleine partij. Waren we toen 2 van de 27, ja... En je moet het dus toch echt samen doen. Dus ik vond dat samen doen vond ik ook altijd heel erg mooi. En dan kun je mooi in de raadzaal op de inhoud... kun je met elkaar botsen hè, vanuit je partijprogramma. En dan na tijd sta je gewoon samen koffie te drinken. En dat is ook Steenwijkerland.
0: Ja, en dat moet zeker zo blijven.
3: Zeker.
0: Want dat is nog wel eens het probleem. Normaal is je landelijke politiek af en toe hoort langskomen... dat je denkt, ja ze zijn... met de mond altijd aan het koffie drinken met elkaar. Maar dat heeft een andere betekenis.
3: Ja.
0: Ja.
3: Ja.
0: Is het ook zo dat jij zeker niet uitsluit... dat je ooit nog weer eens een keer terug gaat komen? Maar dat kan ik me zo voorstellen. In een andere periode van je leven.
3: Ja, dat kan. Ik sluit helemaal niets uit. Want... Nee. Ook daar heb ik wel even op teruggekeken. Ik vind gemeentelijke politiek vind ik echt prachtig. Je weet dat het gaat over iets wat hier in de buurt gebeurt. Dat kunnen wat grotere thema's zijn. Ook beleidsmatige thema's. Hè, als het gaat om armoede en minimabeleid bijvoorbeeld. Maar ook kleinere thema's. Als het gaat om speeltuintjes om de hoek bij wijze van. Of bouwprojecten of scholen bouwen. Afgelopen dinsdag refereerde ik nog even aan de bouw van de school in Tuk. Dat je daar dan langs rijdt en denkt... oh ja, daar hebben we het toen ook uitgebreid over gehad.
0: En dat je daar dan nu langs rijdt en denkt... oh, die had misschien wel groter gemoeten.
3: Ja, nee. Dat is achteraf kijken.
0: Ja, nee, tuurlijk.
3: Toen was nog zelfs de discussie of die er überhaupt kwam.
0: Ja.
3: Maar dat vind ik wel mooi. Want provinciale politiek, landelijke politiek... dat is allemaal iets verder weg. En dat vind ik wel ontzettend mooi aan de gemeentelijke politiek. Het gebeurt... In je voortuin, in je achtertuin. En je ziet wat het effect is. En dat vind ik heel mooi. Dus ik sluit absoluut niet uit. Omdat ik er juist ook zo heel goed op terugkijk, dat ik nog een keer terugkom. Maar voorlopig niet.
0: Nee, voorlopig.
3: En voor hetzelfde geld komen weer heel veel andere dingen op mijn pad. Dus ja.
0: Dat gaan we sowieso in de peiling houden. Wij gaan even onderbreken met een stukje muziek van Direct.

0: Tot de laatste, tot het gaatje, zeg maar, direct. Wij zitten aan tafel met Jantina Drijfhouder en Geert de Boer van de ChristenUnie. Het stokje is overgedragen door Jantina aan Geert. Leiderschap van ChristenUnie Steenwijkerland. Hoe heb jij je voorbereid op deze taak, Geert? Los van het feit dat je al een jaar met elkaar meeloopt. En ja, ik bedoel, ga je overal stukken over lezen? Of is het wat op dat moment actueel is? Heb je daar een plan voor gemaakt?
1: Nou, het is natuurlijk sowieso de stukken die besproken worden, die worden natuurlijk uiteraard allemaal gelezen.
0: Die moet je sowieso lezen, ja.
1: Maar ook daarnaast zijn er ook diverse mogelijkheden binnen de landelijke partij, waar onder andere fractievoorzitter cursus.
0: Oh ja.
1: Dus die ga ik binnenkort doen.
0: Mm-hmm.
1: Zo zijn er meerdere dingen hoe je daar ook in ondersteund kunt worden.
0: Ja.
1: Ja, en sowieso landelijke politiek volg ik eigenlijk altijd al wel. Dat doe ik denk al een jaar of 4, 5, dat ik het überhaupt wel interessant vond. Toen kwam deze kans voorbij. Met de vraag, als ik iets voor de ChristenUnie Steenwijkerland zou willen doen. Dat is gelukt, want nu zit ik hier als fractievoorzitter.
0: Ja. Welke onderwerpen gaat jouw hart naar uit? Waar zou je het meest, los van het leiderschap van het team?
1: Nou, sowieso het omzien naar elkaar is een thema wat me bezighoudt. Verkeersveiligheid, daar vind ik ook wel iets van. Dat komt eigenlijk voort uit dat mijn dochter is een keer aangereden geweest op de middenweg. Auto van links die aat te hard, maar ook probeerde te ontwijken om door te kunnen rijden in plaats van te stoppen. Dat is iets wat me persoonlijk gewoon heel erg raakt.
0: Door. En dan ga je daar helemaal, dat is wel logisch. Ja,
1: ja, absoluut. Ja. Dat zijn toch wel echt focuspunten die voor mij wel heel belangrijk zijn. Mm-hmm. Ja, en voor de rest zijn natuurlijk de thema's als wonen, duurzaamheid. Ja, dat zijn de thema's die, die zullen bij de meeste partijen, zeker wonen, speelt bij iedereen wel zo'n beetje. We moeten gewoon zorgen dat ook mijn kinderen straks kunnen wonen in Steenwijkerland.
0: Jij bent geboren en getogen Steenwijkstad.
1: Ja, klopt inderdaad.
0: Ja.
1: Ja.
0: En jij dan trouwens, Jantina?
2: Nee,
0: zeker niet.
2: Nee.
0: Maar ik weet zo niet meer waar dan wel.
2: Noord-Groningen.
0: Oh ja, Noord-Groningen.
2: Ja, Noord-Groningen. Ah, Geert is echt geboren en getogen hier in Steenwijkstad. Ja. En dan hoor ik wel eens hoe hij ook met zijn familie hier in de buurt. En wat jij net zei, zijn bekendheid. Bekendheid, dat klinkt ook weer groots. Maar van zijn werk, hoe hij dan makkelijk zo erin rolt. Iedereen zo, oh ja, die kennen we.
0: Ja.
2: Dat ik dacht, oh ja, dat is wel een...
0: Ja, en dan zitten tussen kennen en kennen nog een...
2: Ja, tuurlijk.
0: Maar goed, ja. Ja,
2: dus wat dat betreft, als het gaat om het netwerk, zeg maar, dan heeft Geert heel veel kennis van ook op heel veel plekken waar hij natuurlijk voor zijn werk ook
0: komt. Ja, en als je hier geboren en getogen bent, dan is het ook zo dat je van bepaalde zaken gewoon al die hele historie, in ieder geval langs de zijlijn, al kent. Terwijl als je hier niet geboren bent, dan heb je ook een heleboel dingen. Bijvoorbeeld de kamp, ik noem maar wat, hè. Daar gaan we verder niet op in. Maar ik bedoel, dat een heet hangijzer is en altijd daar geweest is, ja, dat weet je dan. Ja. Maar als je hier niet vandaan komt, denk je, de kamp, waar ligt dat eigenlijk, toch? Kan ik me de mensen zo voorstellen. Maar Jantina, jij zei net dat je over een aantal dossiers met een heel goed gevoel terugdenkt aan een aantal dossiers. Waar hebben we het dan over?
2: De dossiers rondom scholen. Ik noemde net al de school in Tuk. Hè?
0: Mm-hmm.
2: Dat was echt een van de eerste dingen 12 jaar geleden, waar we toen voor zijn gaan staan. Maar het gaat over eigenlijk ook wel alle scholen. Dus het integraal huisvestingsplan voor scholen vind ik echt ontzettend belangrijk. Daar hebben we echt werk van gemaakt. Nou ja, en er worden nu ook heel wat, of in de afgelopen jaren zijn ook heel wat basisscholen herbouwd of nieuwbouw. Het armoede-minimabeleid, ja, daar hebben we zoveel voor gestreden. En alles wat er ook bij hoort. Hè. Het is niet alleen armoede-minimabeleid, maar ook schuldhulpverlening. Ik zat nog in mijn stukken terug te kijken. En denk, oh ja, jaren geleden hebben wij een motie ingediend om de rente op het sociaal krediet te verlagen. Dat was echt schrikbarend hoog. Nou ja, dat is dan ook zo'n dossier dat je denkt, oh ja, dat hebben we ook bereikt. Ik heb jaren geleden gepleit voor de totstandkoming van een kerkenvisie. Dat was eigenlijk bedoeld om, want daar heb ik wel heel wat discussie over gehad, over hoe ga je om met de stenen, dus met de gebouwen van de kerk.
0: Ja.
2: Want het zijn beeldbepalende gebouwen in dorpen, in kernen. Dus hoe ga je daarmee om? Maar het is uiteindelijk, het heeft al wat jaren geduurd, maar er ligt nu een start van een visie. En dan gaat het ook heel erg over hoe kun je de kerkgemeenschappen ook betrekken bij een aantal maatschappelijke opgaven. En dat vind ik eigenlijk wel dan weer zo'n plus die erbij is gekomen. Nou ja, en fietsen. Maar daar pleiten wij allebei ook heel erg voor. Ja, ik vind echt dat wij hier echt moeten insteken op fietsen. En daar hebben we ook heel veel op ingezet. Maar met name het hele sociale domein, dus ook de schuldhulpverlening wat erbij hoort. Ja, dat zijn die dossiers waar ik echt warm voor liep.
0: Ja, ja. En kun jij in het meeste meegaan dat daar jouw hart ook ligt? Of heb je nog een aantal zaken die anders zijn, Geert?
1: Nee, ik denk dat we daar wel aardig over eens zijn.
0: Mm-hmm.
1: Goed, ik heb natuurlijk zelf, dat net al niet benoemd. En daar heb ik ook een van de burgerraadsleden gaat die portefeuille doen. Omdat het zelf heel dicht bij me zit. Maar cultuur is natuurlijk ook iets waar we als ChristenUnie ook altijd ons hart voor gemaakt hebben. Dus dat is ook een item wat mij erg aan het hart ligt.
0: Mm-hmm.
1: Maar waar ik wel bewust iets afstand van neem. Omdat ik zelf gewoon heel dicht in mijn werkveld natuurlijk op zit.
0: Vandaag is er heel veel cultuur in kerken. Ja, nee,
1: absoluut,
0: daar komt het
1: absoluut,
0: dan leuk
1: zeker,
0: bij elkaar, toch?
1: Zeker.
0: Ja, ja, ja, er is sowieso heel veel cultuur. Kopje cultuur is vandaag nog een kijkje gaan nemen.
1: Wij doen ook genoeg technische faciliteren tijdens kopje cultuur. Dus,
0: ja.
1: Dus ik ben er zeker bij.
0: Dus eigenlijk moet je gewoon aan het werk, wou je zeggen.
1: Dat is inderdaad, daar komt het wel op neer.
0: Dat is wel jammer, maar dan zie je alleen dat waar jij mee aan het werk bent. En de rest,
1: ja, maar toch zie je elk jaar genoeg, hoor.
0: Ja, hè?
1: Absoluut.
0: Ja, leuk. Nou, wat ga je doen de komende periode, buiten het feit omdat je heel druk bent met je nieuwe werk?
2: Nou, dat heb ik zelf ook wel even bedacht. Maar ik laat het gewoon op me afkomen. En ik ga kijken of ik me ga vervelen 's avonds. Dat is natuurlijk wel.
0: Ja, maar je bent, nou, ik hoorde net in de koffiepauze dat je dochter graag spelletjes doet. Dus
2: ja, dat is
0: vervelen.
2: Dat is vervelen
0: gaat niet lukken.
2: Maar het is natuurlijk wel, ja, je bent er niet gewend dat je dan die avonden opeens voor jezelf hebt. Maar wij zijn sinds afgelopen zomervakantie meer gaan sporten, mijn man en ik. En dat is gewoon echt iets wat wij al gewoon jaren niet gedaan hebben. Dus mm-hmm. Dat is wel dat we nu dan 's avonds na het eten elkaar aankijken en zeggen: oh, zullen we weer naar de sportschool? Nou, dat is uniek, zeg maar. Dus er zal meer gesport worden. Maar ongetwijfeld gaat mijn vrije tijd ook nog op een andere manier weer ingevuld worden. Maar daar ga ik gewoon rustig over nadenken. Ik ben daar nu niet mee bezig. En ik ga gewoon kijken wat er op mijn pad komt. En als ik dat leuk vind, dan neem ik daar een beslissing over.
0: Ja, en voorlopig is het ook wel even goed toch zo. Hè? Want ik bedoelde inderdaad gewoon leuke dingen. Niet zozeer nuttige dingen. Gewoon leuke dingen voor jezelf.
2: Ja, maar ja, goed. Aan de andere kant,
0: zo zit jij niet in
2: elkaar. Ik wil ook niet mij vervelen. Dus dan zit ik op de bank en dan denk ik, ja, en nu dan? Dat, ja. Om nou de hele avond vanaf 7 uur televisie te gaan kijken is ook boeken lezen. Ik heb nog niet zoveel boeken gelezen als de afgelopen weken. Dus dat is ook nog
0: wel heerlijk.
2: Iets
0: ja.
2: Wat ik aan het doen ben.
0: Ja, lekker. Nou, dat zit er voor jou allemaal voorlopig niet meer in, Geert.
1: Nee, dat heb ik net gehoord inderdaad. Dat komt wel goed.
0: Ja, hè?
1: Ja, hoor.
0: Ja, ik bedoel, het thuisfront moet wel achter je staan,
1: ja, zeker,
0: hè?
1: Absoluut.
0: Want ik bedoel, die moeten dan wel alleen sporten. Nee, grapje. Maar dat is wel zo. Het vergt gewoon enorm veel tijd.
1: Absoluut.
0: Ja, maar dat gaat goed komen?
1: Jawel, jawel. Nou, dat wat ik al zei, het afgelopen, in ieder geval vanaf na de zomer, heb ik daar vol in meegelopen. En zeker vanaf de verkiezing eigenlijk al. Vlak daarna heb ik gewoon het hele traject zoveel mogelijk proberen mee te krijgen.
0: Mm-hmm.
1: Dus ja, ik heb wel een idee wat dat aan tijd kost. Het kost zeker tijd, absoluut.
0: Ja.
1: Maar dat komt goed.
0: Wat is het eerste onderwerp waar je vast gaat bijten?
1: Poeh, dat is een hele goeie. Durf ik zo op de nog niet geen antwoord op te geven. Maar die gaat er wel komen.
0: Komen we de volgende keer op.
1: Zeker.
0: Dank jullie wel. Bedankt voor de komst. Heel fijn weekend. Geniet van. We gaan weer afscheid nemen. Ja, Ria breekt even in.
3: We hadden iemand die 12 jaar in de raad heeft gezeten. Haar gezin toch wel achtergelaten heeft, tussen aanhalingstekentjes, bij haar geliefde man. Ja, dan kunnen wij toch niet achterblijven door een prachtige bos bloemen aan te bieden.
2: Nou,
3: met alle dank voor alles wat je voor iedereen hier in Steenwijkerland gedaan hebt. Vooral het laatste, de bibliotheek. Dat vind ik heel mooi dat je dat geregeld hebt voor jongens, voor jongeren. Onder de 25, ja. 26, leeftijd weet ik niet meer, maar
2: mogen ze zelf bedenken,
3: okay.
2: 27 of 29.
3: Kijk, die pakken we nog even mee. Dus dat vind ik sowieso een heel goed ding. Nog meer goede dingen natuurlijk die je gedaan hebt. Heel veel dank daarvoor. En ook dat je altijd bereid was om hiervoor RTV Slos vrolijk gezicht en dan serieus hier te zijn om ons jouw dingen mee te delen.
2: Ja, super
3: dankjewel.
2: Bedankt. Dit had ik niet verwacht. Even knuffel.
0: Nou, dankjewel, Jantina.

0: Sjoukje Meijer, van harte welkom.
1: Ja, dankjewel.
0: Betrokken bij het taalpunt Steenweilerland.
1: Klopt, ja.
0: Week van het lezen en schrijven. Wanneer is die week?
1: Die is begint volgende week, 8 september. En die duurt tot 15 september.
0: Oh, het is ook echt een week.
1: Dat is echt een week, ja.
0: Ja. Nou ja, soms dan heb je de week van en dan duurt die 3 weken.
1: Of nou, wij beginnen ook al wat eerder, hoor. We zijn gisteren al een beetje begonnen. En ja, we gebruiken deze weken daarvoor.
0: Ja. Je gebruikt deze weken daarvoor. Wat kunnen wij doen, zien, beleven?
1: Nou, gisteren zijn we begonnen om bij de voedselbank. Hebben we de mensen aangesproken en verteld over het taalpunt. Ons gezicht ook laten zien. Dat was gisteren al, dus we zijn al gisteren begonnen.
0: En waarom die locatie?
1: Omdat we daar denken mensen te zien en te ontmoeten die misschien wel bij het taalpunt zich aan kunnen sluiten. Mm-hmm. Omdat ja, het lezen en schrijven en rekenen en mogelijk ook computervaardigheden best wel lastig zijn bij sommige mensen.
0: Ja, ja. Ja. En als je er zelf met ze over in gesprek gaat, dan precies, gaat dat vlot. En dan dat je zegt van kom bij ons langs, ja, dan komen ze niet.
1: Nee, en het is denk ik ook goed om je gezicht te laten zien. Mm-hmm. En te vertellen wat je doet en wat de bibliotheek ook kan betekenen. En dat is voor veel mensen ook nog onbekend.
0: Ja. Ja. En je hebt heel veel mensen gesproken?
1: We hebben veel mensen gesproken, ja.
0: En dan ook nog mensen die zeiden van, ik ga een keertje langskomen.
1: Ja, dat werd wel gezegd. We hebben wel een afspraak ook kunnen maken met mensen. En ja, dat is mooi.
0: Jazeker.
1: Ja.
0: Ja. Ja. Dus dat was een mooie aftrap.
1: Was een mooie aftrap.
0: Ja. Ja. Ja. En toen?
1: Nou, een maandagavond is er in de gemeente hebben we een voorstelling. En die wordt laaggeletterdheid genoemd. En dat is voor professionals. En daarin zijn er acteurs die verschillende

0: scènes uitbeelden. En daarin ook laaggeletterden spelen om te laten zien van ja, wat komen deze mensen tegen in het dagelijks leven, bij de huisarts, in het onderwijs, bij de zorg. En dat wordt uitgespeeld.
1: En bij de supermarkt.
0: Bij de supermarkt. Ja. En de professionals die krijgen daarin handvaten om laaggeletterdheid te signaleren en te herkennen. En ook, ze leren ook in gesprek te gaan met mensen. En ook weer door te verwijzen naar bepaalde instanties, als bijvoorbeeld de Taalpunt.
1: Ja. Wat voor professionals hebben we het dan over?
0: We hebben diverse professionals uitgenodigd. Uit het bedrijfsleven, uit de zorg, huisartsen, praktijkondersteuners, diëtisten. Maar ook het onderwijs, kinderopvang. Ja, heel breed hebben we uitnodigingen gestuurd. Ook naar het sociaal domein, gemeente. Ja, dus heel breed.
1: Heb jij zelf die voorstelling al gezien?
0: Ik heb hem vorig jaar gezien in de gemeente Westerveld. Ja. Ja.
1: Kwam er toen nog iets langs? Want jij bent gespecialiseerd. Maar kwam er toen nog iets langs dat je dacht, oh, dat heb ik helemaal nooit benagedacht?
0: Nou, dat het best wel lastig is om iemand te herkennen.
1: Oh ja.
0: Want het is, zijn mensen zoals jij en ik. Hè? Ze zien eruit zoals jij en ik. Dat is het, ja. Je verwacht het soms niet.
1: Ja, logisch.
0: Niet
1: ja, logisch tuurlijk, dat ze eruit zien als jij en ik.
0: Ja, dat is zo. Ja, ja, ja, ja klopt.
1: Ja. Maar ja, dan moet er net iets gebeuren waardoor het opvalt. Maar ja, ik bedoel, 9 van 10 keer gebeurt dat gewoon niet.
0: Nee, dat is het vooral.
1: Nee,
0: ja.
1: Als je naar een theater gaat of in de supermarkt loopt of in de bibliotheek. Nee. Nou, in de bibliotheek kom je misschien sowieso minder tegen. Maar ik bedoel, ja, dan, je ziet het niet aan mensen. Nee,
0: nee, nee, nee, nee.
1: Ja, dat is wel lastig, hè?
0: Ja, het is een, het is een mooie voorstelling ook om dit ook even bewust van te zijn dat het zo is.
1: Ja, ja, ja.
0: En ook voor werkgevers ook, dat is ook belangrijk.
1: Ja, ja, en je verwacht en hoopt op een volle zaal, neem ik aan.
0: Ja, tot nu toe zijn er 112 mensen die zich hebben aangemeld. Mm-hmm. En er is nog plek voor een paar mensen. Ja, het is bijna vol.
1: Ja, ja, nou leuk. Ja. Heel mooi. Ja, ja, mooi dat die voorstelling er sowieso is.
0: Ja, zeker. Ja. Ja. En de wethouder die opent de voorstelling. En we hebben achteraf is er een interview. Ook met de mensen die te maken hebben met laaggeletterdheid.
1: Ja.
0: En daarna is er nog een soort infomarkt.
1: Ja,
0: ja.
1: Nou ja, dat is voor de professionals. Gisteren zijn jullie begonnen met mensen waar het ja, eigenlijk om draait. Hè?
0: Ja,
1: die je wilt helpen, begeleiden.
0: Ja.
1: Zijn er meer plannen deze periode om in contact te komen met
0: Nou, we hebben
1: doelgroep?
0: Een heel mooi, bijzonder iets, vind ik. We hebben in de bibliotheek volgende week een kleine tentoonstelling. We hebben posters. Ja, eigenlijk mag ik geen posters zeggen, want het zijn echt mooie portretten geworden. Mm-hmm. Van deelnemers. Die hebben we gefotografeerd. En er is een interview mee geweest. En daar hebben we een grote poster van gemaakt. En die laten we zien in de bibliotheek. En dat zijn dus mensen die deelnemer zijn van het Taalpunt. Dus die of de taal leren en toch wel weer stapjes vooruit zijn gegaan in hun werk. Zich beter voelen, zelfverzekerd voelen. En zo krijg je eigenlijk een beetje een verhaal achter een gezicht. En ja, dat staat in de bibliotheek volgende week in Steenwijk.
1: Ja, en niet dat je het ook kunt afluisteren. Want ik kan
0: wij hebben het interview hebben we klein en in kort hebben we op de poster gezet. Uh-huh. En met een QR-code kun je het hele
1: afluisteren. Oh,
0: lezen.
1: Ja,
0: lezen.
1: Oh, lezen.
0: Ja, lezen,
1: ja.
0: Dat wel, ja.
1: Ja, ja. Nee, ik dacht misschien
0: staat het heel kort.
1: Ja, ja, ja, ja. Nee, want ik dacht misschien voor de doelgroep is het ook handig om te luisteren.
0: Dat,
1: maar
0: dat kan misschien alsnog. Ja, ja, ja.
1: Nou ja, een volgende keer. Ja, een volgende. Je kan ook niet alles tegelijk.
0: Nee, precies.
1: Die hebben al begeleiding van jullie gehad. Ja. En dan met name op het punt van lezen of schrijven of computer?
0: Ja, computerzaken. Hoe stuur je e-mails? Hoe geef je een goed antwoord? Maar ook over gezondheid. Hè. Voel je goed? Cursussen hebben we al een paar keer gedaan. En er is ook een dame die op de poster staat. Die heeft die cursus gedaan.
1: Uh-huh.
0: En die zegt, ja, ik pak alle cursussen aan die mij helpen om zelfverzekerder te worden, maar ook helpen om beter in mijn vel te voelen. Ja.
1: Ja. Ja, ik kan me voorstellen dat die zelfverzekerdheid sowieso een iets is wat de meeste mensen die niet heel goed kunnen lezen en schrijven. Nou, en computeren, maar computer vind ik dan nog weer een andere stap. Ja, kun je tegenwoordig ook niet meer zonder. Daar nee. gaat het niet om. Maar ja, het begint eigenlijk al met lezen en schrijven. Anders dan wordt het computer sowieso al lastig.
0: Wordt het ook lastig.
1: Ja. Dat je je inderdaad zelfverzekerder gaat voelen.
0: Ja.
1: Van ik kan dit best wel.
0: Ja, precies. Ja. En ook dat je dan ook meer mensen om je heen hebt. Hè. Het sociale, dat is ook heel belangrijk. Dat je uit je eenzaamheid kunt stappen. Omdat je je beter voelt.
1: Ja. En dat je geen tijd kwijt hoeft te zijn in het verzinnen van excuses waarom je bepaalde dingen
0: precies,
1: niet doet. Want dat lijkt me wel zo vervelend.
0: Ja, de eigenwaarde gaat ook weer omhoog. Ja.
1: Ja.
0: Ja, dat is mooi. Dat is een hele stap die mensen ondernemen, maar wel belangrijk is.
1: Ja.
0: Ja. En je moet ook weten, van in de week van lezen en schrijven wordt ook vaak verteld, er zijn 3 miljoen mensen in Nederland die moeite hebben met lezen, schrijven, rekenen, maar dus ook met computervaardigheden. En dat je weet dat je niet alleen staat.
1: Nou, ik wil net zeggen, daar moet het al van beter worden met je. Ja. Dat je denkt van, ik ben helemaal
0: precies,
1: niet de enige.
0: Niet de
1: Sterker
0: enige,
1: nog, er zijn er heel veel.
0: Juist, ja. In meer of mindere mate natuurlijk, maar je bent er niet de enige in.
1: Nee. Ja, goed. Jullie proberen mensen te helpen. Cursussen, die bieden jullie allemaal aan.
0: Ja.
1: Hoe kunnen mensen het beste in contact met jullie komen?
0: Ze kunnen naar de bibliotheek gaan om gewoon in gesprek met ons te gaan. Dus hier in de
1: Heel laagdrempelig.
0: Er is een website. Daarop kun je ook zien hoe je contact kunt opnemen. Telefoonnummer. Ja, en we staan vandaag bij de vrijwilligersmarkt ook.
1: Ik heb hem hier liggen, de poster van de vrijwilligersmarkt. Ja. Ik dacht van, dat is ook net iets voor jullie.
0: Ja.
1: En daar staan jullie
0: daar staan
1: dus
0: wij ook. Ook om vrijwilligers weer te werven. Maar iedereen is welkom ook om informatie te winnen.
1: Ja, die vrijwilligersactiviteitenmarkt, daar komen wij dadelijk in dit programma ook nog live vandaan. Dirk Brandsteen gaat daar straks naartoe. Ik heb met hem een interview om 11:45. Maar daar kunt u van 12 tot 16:30 terecht. En dat is op het plein voor de Grote Kerk in Steenwijk. En daar hebben jullie dus ook een stand.
0: Ja, daar ga ik zo meteen naartoe.
1: Ja, leuk. Ja. Dus je hebt een drukke dag.
0: Een drukke dag,
1: En je kan zelf niks meekrijgen van Kopje Cultuur daardoor.
0: Dat is wel een beetje jammer.
1: Ah, morgen is er ook nog weer een dag.
0: Is ook zo.
1: Is het ook weer mooi weer, dus gaat helemaal goed komen. Nou, succes daarmee.
0: Ja, dankjewel.
1: Bedankt voor je toelichting.
0: Ja, ook bedankt.
1: En dat jullie sowieso, maar met name de komende week, met heel veel mensen mogen bereiken.
0: Ja, en kom eens langs in de bibliotheek om deze portretten te bekijken.
1: Ja,
0: dat is echt de moeite waard.
1: Ja, mooi. Hoe lang hangen die er? Wel langer dan die week, neem ik aan.
0: Ja, iets langer. Okay. Ja, want ze staan op schildersezels en die hebben we beperkt in gebruik.
1: Oh
0: dus,
1: ja.
0: Ja.
1: Hartstikke mooi.
0: Oké.
1: Dankjewel.

0: Aan tafel geschoven Marcia Timmermans. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: We gaan het hebben over kunst. Want ja, daar ben jij misschien wel 100% van je tijd mee bezig.
1: Ja, nou ja, goed. Ik werk niet 7 dagen in de week, gelukkig. Maar wel overdag in de studio en 's avonds op de bank. Dat is wel...
0: En in je hoofd gaat het gewoon door. En,
1: ja, nou, dat, precies. Dan snap je wat ik bedoel. Het stopt nooit. Als je creatief hoofd hebt, dan blijf je mogelijkheden zien en ideeën bedenken. En eigenlijk heb ik gewoon een team van een stuk of 10 Marcia's nodig. En dat is wel eens balanceren. Ja. Dus
0: Nou ja, vandaag sowieso 2.
1: Ja.
0: Want jij exposeert op 2 grootse plekken eigenlijk dit weekend.
1: Hè? Ja.
0: Laten we eerst in de kleine beginnen.
1: Ja.
0: De kleine kerk.
1: De kleine kerk. Daar hangt. Die opening heeft plaatsgevonden afgelopen week op zaterdag. En in de kleine kerk hangt werk van 3 kunstenaars, waaronder van mij. En waar ik zelf wel heel trots op ben, is het grote wandkleed van 2x330. En dat is uiteindelijk bestemd voor jullie studio. Hè? Ah,
0: ik ga eens even kijken straks.
1: Ja. En dat is een wandkleed helemaal in sepia en aardtonen opgebouwd. Een beetje oker, echt een beetje gedempte tonen. Maar het is een soort mega puzzel van allerlei bekende plekjes en dieren uit Steenwijker Land. En die heb ik zogenaamd logisch in elkaar over laten lopen. Ja, het klinkt misschien een beetje raar, maar het klopt natuurlijk niet dat je en naast de Steenwijker Toren kunt staan en het haventje van Blokzijl kunt zien. En daar komt er ook nog in de verte het Corso langs. Kijk, dat klopt niet. Maar het lijkt te kloppen. En dat hangt daar pontificaal achter in het koor van de kerk. Mooi in het midden. En mensen kunnen daar gaan kijken. Het is op, dit weekend is het geopend. Volgens mij tot 4 of 5 uur. Maar dan kunnen ze op de website van de kerk zien. En de komende 2 weken ook nog op donderdag, vrijdag, zaterdag.
0: Ja, leuk joh. Ja. Hartstikke mooi. Ja. En wie zijn die andere 2 kunstenaars? Of weet je het zo niet uit je hoofd? Nee, hoef je niet op te zoeken.
1: Ja,
0: maakt niet uit.
1: Ik heb het staan. Nou.
0: Oh, mensen die moeten maar gewoon
1: ik
0: gaan
1: weet
0: kijken.
1: In ieder geval Perla Schippers. Mm-hmm. Nou moet ik mijn agenda erbij halen. Wacht. Ja, je mag je stilte laten vallen.
0: Ja, zeker.
1: Stress.
0: Oh, jawel, joh.
1: Nee, ik heb het hier niet in staan.
0: Nee, nou, we gaan gewoon kijken in de kleine kerk.
1: Ja.
0: En dat zit aan de Onze Lieve Vrouwstraat.
1: Onze Lieve Vrouwstraat, ja. Ik zeg altijd tegenover Woody's, sorry, reclame.
0: Ja, maakt niet uit. Maar je kan ook de andere kant insteken.
1: Ja, want, je kunt ook vanuit de Winkelstraat. Ja.
0: Wat jij benoemt is weer een andere straat waar ik de naam
1: heb. Ja, daar fiets ik altijd.
0: Ja, ja. En dan kunnen we, als we dat bekeken hebben, naar veel meer kunstenaars gaan kijken. Maar daar hang jij en sta jij ook weer bij. Ja. In de Grote Kerk.
1: In de Grote Kerk. En dat wordt nu al jaren georganiseerd door de Lions Club.
0: Tijdens Kopje Cultuur.
1: Tijdens Kopje Cultuur. En ja, Kopje Cultuur is natuurlijk sowieso een waanzinnig weekend. Lang weekend. Met uitschieters verderop. Deze tentoonstelling, of deze expositie moet ik zeggen, is er één van. Er zijn nu 15 kunstenaars in totaal te zien in de kerk. Allemaal met een aantal van hun mooiste werken. Mm-hmm. En ik vond het zelf al fantastisch om er tussendoor te mogen lopen. Want er hangt zo'n hoge kwaliteit. En ik heb zelf al een afspraak gemaakt met iemand om portretkoppen te gaan kleien. En een weekend. En zij komt bij mij airbrushen.
0: Oh, leuk.
1: En, maar er hangt echt ontzettend mooie kunst. En daar sta ik ook. En ik heb heel chic een plekje achter het koor. Dus als mensen mijn airbrush-portretten willen komen bekijken, dan loop je de kerk in, sla je rechtsaf. Dan zie je eerst heel veel waanzinnig gave kunst. Loop je gewoon rustig doorheen. En achteraan, links door het poortje, daar heb ik een hele wand mogen volzetten met mijn kunst.
0: Ja, mooi.
1: Ja.
0: En daar staan allemaal kunstenaars uit Steenwijker Land?
1: Ja, dat durf ik niet te zeggen. Nee,
0: uit de buurt.
1: Nou, ik weet in ieder geval, het zijn uitgenodigde kunstenaars. Mm-hmm. En één daarvan is bijvoorbeeld ook een kunstenaar uit Duitsland.
0: Oh ja, nee.
1: Ja, maar die heeft weer banden met zijn broer die hier in Steenwijk woont. Dus er zitten wel altijd banden.
0: Ja.
1: Maar ik kan niet garanderen dat iedereen uit Steenwijk komt.
0: Nee. Maar in ieder geval hebben ze iets met Steenwijkerland.
1: Ja.
0: En dat heb jij ook zeker.
1: Ja, zeker.
0: Ja. En waarmee je exposeert in de Grote Kerk. kost dat je heel veel moeite om dan uit te zoeken van wat ga ik daar...
1: Ja, eigenlijk was dat wel zo. Maar gelukkig heb ik een hele lieve, rustige man. En dan zeg ik, mag ik je even lenen? Mm-hmm. En dan gaan we zitten. Hij zei, ja, nou, dan hebben we bedacht dat bij dat wandkleed... dat is vrij rustig. En daar moet je niet kleurrijke portretten naast hangen. Dat gaat niet met elkaar. Dus daar hangen nog 6 dierenportretten in dat koor. En ja, dan was de keuze snel gemaakt. Dan komen er dus vrouwenportretten of mensenportretten... in de grote kerk.
0: Ja.
1: En daar hangt ook een man bij, hoor, Sean Connery. Dus omdat ik dat gewoon leuk vond om te schilderen.
0: Ja. Ja. Leuk. Ja.
1: Dus daar hangen mijn portretten.
0: Ja. Het betekent niet dat jij daar ook de hele dag zelf bij moet zijn... maar jij bent daar wel regelmatig
1: te vinden. Dit weekend in ieder geval, want het is gewoon... ja, 2 dagen is dit geopend.
0: Mm-hmm.
1: En daar moet je gewoon zijn. Dus ik ben het grootste deel van de dag ben ik er... waarschijnlijk vanmiddag tot 1 uur of 4... Maar het is tot 5 uur geopend. Alleen mijn zoon komt eten, dus ja.
0: Je moet ook denk, je gaat nog maken. Een voorstelling bekijken, maar nee, ja, je gaat eten koken.
1: Maar misschien blijft tot 4:30. We gaan het zien. En morgen zeker ook de hele dag.
0: Ja.
1: Ja. En ik zal er nog even bij vertellen. Daar hebben jullie allemaal niks aan, luisteraars. Maar ze hebben dus ook de hele komende week activiteiten voor scholen in de kerk. En dan komen er klassen met hun docenten kunst kijken. Luisteren naar kunstenaars die daar dan vrijwillig ook zijn. Niet continu natuurlijk.
0: Nee, nee.
1: Ik zelf ben er 1 ochtend en dan ga ik demonstraties van airbrushen.
0: Oh, dus geven. De kunst blijft daar ook...
1: De kunst blijft gewoon een week hangen.
0: Mm-hmm.
1: Is niet te bezoeken.
0: Nee.
1: Maar ja, er komt bijna elke dag komen er wel klassen.
0: Oh, leuk.
1: En dat vind ik ontzettend leuk.
0: En welk onderwijs? Lager? Of,
1: volgens mij is het vooral hoger onderwijs.
0: Okay.
1: Maar ik ben daar niet helemaal van op de hoogte welke klassen dat precies zijn.
0: Nee.
1: Maar ik vind er komen scholen. Dat vond ik al een heel leuk bericht. Dus
0: Zeker.
1: Ik ben er vrijdagochtend gewoon de hele ochtend.
0: Ja. Je kan er maar druk mee wezen.
1: Ja, heel druk. Vorig jaar had ik 6 exposities. Dit jaar worden het er 5. Maar ik ben echt van plan om volgend jaar weer af te schalen naar... nou, max 4, maar hopelijk 3.
0: Nou, voorlopig kunnen we dit weekend in ieder geval nog van jou genieten. In de kleine en in de grote kerk. Ga een kijkje nemen. Het is allemaal vrij toegankelijk.
1: Net als
0: bijna alles wat vandaag te zien en te horen is.
1: En om de kleine kerk heen, dat is ook wel leuk. Dus ga gewoon eerst naar de kleine kerk. En daaromheen is een kunstmarkt.
0: Kunstmarkt, die is
1: en
0: ook altijd leuk.
1: En binnen is de expositie. Ja. En dan loop je door naar de grote kerk. En dan kun je daar de rest gaan maken.
0: Ja, dat is ook leuk. Ja, goede tip.
1: Ja, toch?
0: Zeker. Dankjewel en succes.
1: Nou, jij heel erg bedankt.
0: Dit was het eerste uurtje Kopwijzer. We gaan er even uit voor het nieuws van 11 uur. En daarna aandacht voor het Cosmo in Frederiksoord, de bibliotheek Sint-Jans Klooster, Roestvrij Theater met De Kloof. En zoals gezegd komt Dirk Brands live vanaf de vrijwilligersmarkt van Kopje Cultuur. Tot straks na het nieuws.

0: zoekt u een betrouwbaar en onafhankelijk kantoor dat u duidelijk en degelijk kan begeleiden en adviseren op het gebied van verzekeringen? Assurantiekantoor Strijker is niet voor niets al vele decennia een begrip in Steenwijk en omgeving met een breed verzekeringenpakket. Van aansprakelijkheid tot zorg, van de auto tot inboedel, opstal- en brandverzekering. Maar ook voor hypotheken en pensioenen levert Strijker maatwerk en zoekt voor u en met u naar de best passende oplossing. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook particulieren. Want Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden. Assurantiekantoor Strijker. Korte Woldpromenade 27, Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.assurantiekantoorstrijker.nl.
1: Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En Van Kerkvoorde en Hollander biedt zelfs service gewoon bij u thuis. Bij het oplossen van uw computerproblemen. Dat is nog een service. Net als het voor klanten vrij toegankelijke ruime parkeerterrein. Direct achter de winkel aan de Kornputsingel 25 in Steenwijk. Meer info? Zie www.kerkvoorde.nl. Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Katrien Straatman met het NOS Journaal. De blokkade in de Britse stad Dover lijkt voorbij. Vanochtend versperde een groep van honderden gemaskerde mannen de toegang tot de veerboot van en naar het Europese vasteland. Het was een protest tegen immigratie. Ze riepen leuzen als Wiens straten, onze straten en stop de boten. De actie werd breed gedeeld door anti-immigratiekanalen als dat van de rechtsextremist Tommy Robinson. Ook tientallen militairen konden worden gevolgd via de reisapp Polar Steps, meldt Follow the Money. Gisteren bracht het onderzoeksplatform al naar buiten dat er een lek zat in de beveiliging van de app. Omdat gebruikers na een reis niet altijd hun locatie uitzetten, konden militairen uit onder meer Nederland, Amerika, Frankrijk en België worden gevolgd naar bijvoorbeeld hun huis of naar een militaire basis. Het ministerie van Defensie verwijdert Polar Steps nu van alle telefoons van de krijgsmacht. De Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner zijn geland in Moskou, waar ze zullen praten met president Poetin over een mogelijk einde aan de oorlog in Oekraïne. Het plan is dat ze dan morgen doorreizen naar Kiev voor een gesprek met president Zelensky. Het zou voor het eerst zijn dat Witkoff en Kushner de Oekraïnse hoofdstad aandoen. Drie mensen zijn afgelopen nacht in Rotterdam aangehouden nadat een auto was ingereden op een groep mensen op een terras. Daarbij raakte niemand gewond. Volgens de politie had de bestuurder, een vrouw van 40 uit Den Haag, gedronken. Na de aanrijding keerde het uitgaanspubliek zich tegen de vrouw en vernielde haar auto. Ze raakte erbij gewond aan haar gezicht. De vrouw is aangehouden voor het rijden onder invloed. Ook twee mannen moesten mee naar het politiebureau. Eén voor het vernielen van de auto en de andere had geen identiteitsbewijs bij zich. Hij is inmiddels weer vrij. Het weer nog. In het noorden nog kans op een buitje, maar op de meeste plaatsen droog. En steeds meer zon bij 18 tot 20 graden. Vanavond en vannacht ook droog. Het koelt dan af naar 7 tot 12 graden. Morgen zonnige periode en wolkenvelden. En dan wordt het 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Zoekt u een betrouwbare partner die u de zorgen om uw administratie en belastingzaken betrokken en professioneel uit handen neemt? Strijker Administratie en Belastingadvies is niet voor niets al meer dan 80 jaar een begrip in Steenwijk en omgeving. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook voor particulieren. Bijvoorbeeld door het verzorgen van de volledige financiële administratie. Met gericht fiscaal advies volgens de laatste ontwikkelingen, online boekhouden en door u gewoon compleet te ontzorgen bij uw belastingaangifte. Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden en praktische oplossingen. Strijker Administratie en Belastingadvies. Korte Woldpromenade 27 Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.strijkersteenwijk.nl. Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En uw vakzaak biedt ook hulp aan huis. Van Kerkvoorde en Hollander. Notebooks, pc's, tablets, kassa's, kopieërs en printers. Ook de specialist in Apple-producten. Kom zelf langs in de ruime winkel in Steenwijk aan de Kornputsingel 25. Of zie www.kerkvoorde.nl.
3: De politieke ontwikkelingen en de gebeurtenissen in de gemeente.
4: Vijf over elf, het tweede deel van Kopwijzer. Tot 12 uur aandacht voor de vrijwilligersmarkt van Kopje Cultuur. Roestvrij Theater, heropening van de bibliotheek in Sint-Jansklooster. Maar we beginnen met het Corso in Frederiksoord. En daarvoor zijn aangeschoven Nathalie Storms en Marjolein Rink. Een goedemorgen. Volgende week, hè? Volgende week is het zover.
5: Ja, het schiet al hartstikke goed op.
4: Ja, want jullie hebben de posters en de banners en altijd al heel op tijd hangen. Dat je denkt, ach man, dat duurt nog zo lang. Maar nu is het al bijna zover.
5: Ja, dat heb je als je in een toeristische gemeente woont, hè? Dan hoop je dat die toeristen van de zomer ook nog een keertje weer terugkomen in september om dan van ons corso te genieten.
4: Ja, precies. Ja, of een combi, want ik bedoel...
5: Zeker.
4: Frederiksoord is zo druk geworden sinds UNESCO Werelderfgoed... status hebben gekregen. Het was altijd al druk, maar het is nu nog echt veel drukker. Dus wie weet maken mensen er ook nog een combi van.
5: Ja, klopt. Nou ja, en dat is ook wel mooi, want wij zijn daar ook op aangehaakt dit jaar. Want inderdaad is 5 jaar UNESCO ook in Frederiksoord voor de kolonie van weldadigheid. Maar ook wij hebben een 5-jarig jubileum als Corso in het geheel in heel Nederland. En dan hebben wij ons 5-jarig immaterieel cultureel erfgoed.
4: Oh, ja, Corso. Ja, ik zie heel veel, ook van buitenland... filmpjes langskomen van Corso en dat inderdaad immateriële erfgoed is. En geweldig is dat.
6: Ja, dat is voor ons dus helemaal speciaal. Ja. Omdat wij dus het enige, bijna, ik denk wel het enige Corso zijn... die ook op UNESCO Werelderfgoed rondgaan.
4: Ja,
6: dus dat maakt het speciaal.
4: Ja, dubbel feest dus. Doe je daar nog iets mee met het programma?
6: Nee, er is wel een speciaal logo ontworpen. En wij zijn ook opgenomen in het programma 5. Daar zijn verschillende evenementen, ook nieuwe evenementen. Maar wij zijn natuurlijk niet meer zo nieuw. Bij ons is het al de 64ste editie. Dus meer in die vorm. Ja. Voor de rest hebben we gewoon ons eigen corso met ons eigen thema.
4: Ja, eigen corso, eigen thema, eigen omlijstend programma. Ja. Thema. Wat is het thema?
6: Ja, we moeten altijd even op de goede volgorde zeggen. Ja. Het is op het land, in de lucht en in de zee.
4: Aha, daar kun je heel veel kanten mee op.
6: Ja, heel veel. En dat mag alle drie de elementen mogen gebruikt worden. Maar er zijn ook groepen die gewoon één element ervan hebben uitgekozen.
4: Ik zat net even snel door jullie theaterkrant heen te kijken. Daar worden alle groepen voorgesteld. En vertellen ze ook van wat ze gaan bouwen, waar ze mee bezig zijn. Dat is ook wel anders dan de andere corso's die vaak er een geheim van maken van wat voor wagens aan het bouwen zijn. Daar hebben jullie niet voor gekozen, hè?
5: Nee, bij ons begint het altijd al bij de maquettepresentatie. En dat is eigenlijk nog wel achter gesloten deuren. Misschien verandert dat nog in de toekomst. Dus het blijft in het begin wel even een geheim. Maar het is juist ook wel leuk om alvast wat teasers mee te geven. En de foto's die erbij staan, dat geeft soms ietsje weg. Maar nog niet hoe de wagen daadwerkelijk gaat zijn.
4: Nee, als er dan niemand op staat met de surfplank... dan heb je helemaal heb je geen idee hoe de wagen eruit gaat zien.
5: Dus
4: natuurlijk.
5: Ik hoop dat we daarmee mensen wat nieuwsgierig maken. En dat ze dan gaan komen... om het daadwerkelijke resultaat te gaan bekijken.
6: Ja, het is echt warm maken voor het corso. Echt iedereen alvast een beetje dat gevoel met ons mee te nemen. Wij nemen echt de mensen mee. Van dit zijn de groepen. Je kunt een beetje achter de deuren kijken.
4: En als ik de groepen zo bekijk, veel jeugd.
5: Mm. Ja. Ja, daar zijn we ook heel trots op. We hebben dit jaar ook nog weer 2 nieuwe junior groepen erbij. Dus dat is natuurlijk heel mooi, want die stromen soms ook door. Je ziet ook dat ze in grootte van wagens zich soms ook doorontwikkelen. Mm. En het is ook heel mooi, want in de middag hebben we altijd de kindercorso. En op dit moment hebben al meer dan 50 kinderen zich daar ook nog weer voor aangemeld.
4: Zo.
5: Dus die gaan voorafgaand op versierde skelters en stepjes en fietsen... en van alles moois wat ze bedenken. Dus dat is ook echt een aanwinst, want zo... doe je ook echt bij de jonge doelgroep ook echt al wat aanwakkeren... om later ook misschien nog meer actief te worden bij de corso.
4: Ja, Hoeveel wagens komen er?
6: We hebben 11 wagens, Corso-wagens. Mm-hmm. Maar we hebben ook 5 junior-wagens. En we hebben dit jaar een nieuwe veeënwagen. Er is heel hard aan gewerkt. Dus ja, dat wordt een hele mooie wagen.
4: En wat is daar speciaal aan de veeënwagen?
6: De veeënwagen wordt altijd geprikt door een basisschool in de omgeving. Dat is dit jaar CBS De Bron, het Nijensleek. Mm-hmm. En op de veeënwagen staan dan de prins en prinses. En die zijn speciaal gekozen uit groep 8... om goed naar het publiek te zwaaien.
4: Oh ja, wat leuk. Ja. Oh, dat zal nog wel. Of zou niet iedereen dat willen? Misschien wil ook wel niet iedereen dat.
5: Jij was volgens mij een beetje dringen wat ik zo.
6: Ja, oh, ja. Ja, het is wel altijd een soort loting wat er op de scholen gebeurt. Ja, nee, de kinderen mogen zich echt zelf opgeven of ze dat willen. En dan er is nog steeds een loting van wie het dan gaat worden. Ja,
5: maar de rest van de klas mag wel ook meelopen in de optocht. Alleen die zijn dan niet de prins en prinses.
4: Nee, die kunnen ook zwaaien, maar niet van vanaf hoogte, zeg
6: zeker.
4: Maar.
6: Precies, ja.
4: Hey, ja, leuk. Nou, het programma... natuurlijk sowieso de optocht. Dat is het allerbelangrijkste.
6: Ja, zeker. Die begint om 1:30 in de middag.
4: Volgende week zaterdag.
6: Ja, volgende week zaterdag.
4: 12 september.
6: En de middagcorso is dus met het kindercorso. En dan s'avonds hebben we het verlichte corso in de avond. Die start om 8:00. En dan zijn alle juniorwagens en corsowagens prachtig.
4: Ja, maar niet met de stepjes en de fietsen.
6: Nee, mogen we wel kijken.
4: Ja, natuurlijk. En zwaaien. Ja. Maar, ja.
6: En we hebben natuurlijk ook nog orkesten erbij die meelopen. Ja.
5: Ja, het mooie bij ons is natuurlijk dat we op zondag altijd alles nog weer uitgestald hebben op de tuinen. Waardoor iedereen de details die misschien je voorbij gaan op het moment dat ze voorbij rijden worden gemist. Kan je dan nog even extra goed bekijken als ze op het terrein staan.
4: Ja.
5: En het is ook dit jaar zeker weer de moeite waard om voor de zondag te komen. Want we hebben weer een heel eigenlijk bomvol programma voor jong en oud. Van roofvogelshow tot een klimtoren tot weer het kunst- en cultuurfestival. Met kramen, demo's, workshops, muziekoptredens. Eigenlijk van alles en nog wat.
4: Dus dat wordt ook haast steeds uitgebreider, zou je denken.
5: Ja, daar hebben we ook wel de afgelopen jaar ook wel in geïnvesteerd. Dat we ook samenwerkingen opzoeken. Dus zoals het kunst- en cultuurfestival wordt ook samen gedaan met Cultuurklik. Zodat eigenlijk alle aanbieders in Westerveld die iets hebben met kunst of met cultuur, zich daar ook kunnen presteren. Want dat is eigenlijk het mooiste. En dat vind ik sowieso van Corso. Hè. Het is natuurlijk maatschappelijk al iets heel sterks. Ik vind dat zeker bij ons ook terugziet. We doen ook met dagbesteding bijvoorbeeld veel. Hè. Die maken ook voor ons de vlaggetjes. Ze hebben mooie borden geschilderd. Maar we zorgen ook dat we een aansluiting hebben bij de voedselbank. Dus ook dat die mensen de kans krijgen om ons Corso te gaan zien op de zaterdag, dus met de optochten. En daarin vind ik dit ook gewoon heel mooi, omdat je zo echt wel gezamenlijk het maatschappelijke en ook het kunst en cultuur kan uitstralen.
4: Ja, zaterdags de ronde, 's middags en 's avonds de verlichte. Tussendoor en na de tijd ook nog vlottenfeest in de feesttent erbij. Zondag dan in de tuinen. Dat is inderdaad een enorme aanrader. Ik ben de laatste 2 jaar zelf ook geweest. Dat is ook leuk. Dat is een beetje leuk. Leuk weer, dus ga je mooi op fietsie. En hartstikke gezellig en mooi.
6: Ja, en als je dan toch op de fiets bent, ja, daar haak ik natuurlijk even op aan.
4: Dan hebben wij ook
6: de prachtige mozaïek fietsroute.
4: Ja, ja.
6: Een hele mooie route, echt door de omgeving. Dus niet alleen Frederikshoort, maar ook de dorpen daaromheen. En met die route dan ga je langs de verschillende mozaïeken. Die worden gemaakt door alle mensen uit de buurt. Heel veel buurtschappen, bedrijven ook die met hun werk samen, werknemers samen, dat gaan maken. Dus ja, dat maakt het ook wel weer heel sociaal. Omdat daar weer een groep prikt die dan niet zozeer met de wagens mee prikken.
4: Nee.
6: Een dagbesteding ook.
4: Nee, als je dan jullie kant op komt, dan krijg je vanzelf wel een papiertje waarop staat de lange route en de korte route. Hè? Want ja, om nou alles met de fiets te doen, alles best wel.
6: Je kunt het ook downloaden op onze site.
4: Ja, dat is ook handig. Ja.
5: En de meeste borden staan ook al eerder. Dus als je het wil splitsen, dan kan dat ook nog.
4: Ja. Ja, dat is zo. Dat is zo. Maar dat is inderdaad ook wel een aanrader hoor. Om als het een beetje leuk weer is om wat rond te fietsen.
6: Ja, en ze hebben ook een puzzel ook bedacht. Dus dan kun je tijdens de fietstochten
4: ook
6: een puzzel maken. En ook voor de kinderen weer speciaal een wat kortere route. Of degene die gewoon een kortere route willen fietsen. En die kunnen ook weer meedoen.
4: Moet je voor de tijd kaarten kopen of kun je dat ter plekke gewoon regelen?
5: Nou ja, we raden natuurlijk aan om dat in de voorverkoop al te doen. Al is het alleen al om de prijs, want dan is hij voor €11 is het een kaartje. Een kaartje is dan ook geldig voor de zaterdagmiddag en avond. En dan krijg je ook gratis toegang tot de zondag. Hoewel we het wel laagdrempelig willen houden op de zondag, hebben wij ook te maken natuurlijk met wat extra kosten. Dus daar vragen we dit jaar €2 voor. Maar op het moment dat je al een bandje hebt gekocht, kan je gewoon doorlopen. Dus gewoon lekker 's nachts omlaten. Als het aan de kassa is, dat kan uiteraard ook. En dan is het €12,50. En dan zijn kinderen tot en met 12 jaar zijn bij ons altijd gratis.
4: Oké. Nou ja, voor het geld hoef je niet te laten, want dan ben je voor €11 het hele weekend onder de pannen.
5: Zeker. Hè? Ja.
4: Dan koop je nog eens een keer een patatje en een drankje en je bent klaar.
5: Een rondje in de zweef, alles kan.
4: Oh ja, ook dat nog. Ja. Maar dat deel houden jullie je niet mee bezig, neem ik aan, hè?
5: Nou, dat is wel het mooie. We hebben natuurlijk gewoon een hele grote groep met vrijwilligers die zich ervoor inzetten. Mm-hmm. En deels is dat natuurlijk het bestuur die alles voornamelijk achter de schermen doet. Je hebt een stukje PR, de activiteiten. Maar ook zeker de vrijwilligers die op de dag zelf er zijn. Hè, de aankleding, er komt zoveel bij kijken. Dus gelukkig hoeven wij dat niet met z'n tweeën te doen. Maar we hebben een hele grote groep vrijwilligers die dat gezamenlijk oppakt.
4: Ja, ik wou net zeggen, met hoeveel mensen ben je dan actief?
6: Poeh. Weet jij dat?
5: Nou, ik heb ze niet geteld op de foto.
6: Nee. En nu met ons eigen Dahlia-veld erbij zijn er ook alweer heel veel mensen bijgekomen. Komen, die helpt me plukken.
5: Ja, alleen in die appgroep zit al meer dan 80 personen.
6: Ja.
5: En dan, natuurlijk de wagenbouw is ook niet vergeten. Hè. Dat zijn natuurlijk ook allemaal vrijwilligers die ook een heel belangrijk onderdeel zijn natuurlijk voor het corso.
4: Ja.
5: Dus dat telt wel op.
4: Ik wens jullie heel veel succes. Mensen, het is volgend weekend, volgende week zaterdag en zondag. Ik hoop op mooi weer en een heleboel bezoekers.
5: Ja, en we hebben licht tot dan.
4: Dankjewel.

0: Annemarie Dam aan de telefoon. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: We gaan naar Sint-Jansklooster, want daar is gisteren de bibliotheek geheropend. Nadat die ook een tijdje dicht was geweest?
1: We zijn gelukkig niet heel lang dicht geweest. We hebben 2 weken ongeveer zijn we even gesloten geweest, want er is een prachtige nieuwe vloer ingekomen. Dus ja, toen was het wel even noodzakelijk, maar tussen de bedrijven door zijn we gewoon open geweest.
0: Ja, precies. Was het nodig, al die veranderingen en aanpassingen en vernieuwingen?
1: Nou, zeker. Je ging wel even een paar jaar terug in de tijd. Vorig jaar ben ik begonnen bij de bibliotheek.
0: En, als?
1: Als teamleider werk ik daar, zowel in Sint-Jansklooster als in Vollenhoven. Maar goed, daar stapte je wel een paar jaar terug in de tijd. De stempel was nog net opgeborgen.
0: Oh, geweldig, ja.
1: Het had wel even wat aandacht nodig.
0: Ja, en wat is er allemaal gebeurd?
1: Nou, zoals ik al zei, we hebben een prachtige nieuwe vloer erin gekregen. Daar lag namelijk tapijt, blauw-grijs tapijt. We hebben mooie nieuwe kleuren, frisse kleuren op de muur. We hebben een prachtige voorleesboom, zoals we die noemen. We hebben een nieuwe balie. We hebben een nieuw self-scan-systeem, zeg maar, waar de klanten zelf hun boeken kunnen uitlenen en kunnen inleveren. Dus ja, al met al ziet het er weer heerlijk fris uit.
0: Ja, maar dat betekent inderdaad nogal wat veranderingen. Maar ook voor de mensen die de boeken komen lezen en lenen bij jullie bibliotheek, dat ze qua handelingen nu ook kunnen kiezen voor anderen, op een andere manier dat te doen.
1: Ja, u bedoelt bij de zelfscan.
0: Ja.
1: Ja, dat is wel even wennen. Maar goed, we helpen de mensen. En je zult zien, de meesten die pakken het heel vrij snel op. Al was het tijdens de verbouwing nog wel eens hier en daar iets verplaatst. Wat even nodig was, omdat er ergens iets gedaan moest worden. Dus er was nog wel eens even zoeken van, oh, waar staat het nu?
0: Ja.
1: Maar gelukkig zijn we allemaal flexibel. En krijgen we leuke complimenten van onze bezoekers.
0: Ik heb begrepen dat de werkzaamheden die allemaal verricht zijn aan de bibliotheek ook hoofdzakelijk is gebeurd door mensen en bedrijven uit Sint-Jansklooster.
1: Ja, geheel, ja.
0: Oh, geheel, ja. En dat is bewust?
1: Zeker, zeker. Kijk, de bibliotheek is natuurlijk een plek waar mensen uit het dorp graag komen. En ook een warm hart toedragen. Hè, dat die er nog is in een kleine kern als Sint-Jansklooster.
0: Ja.
1: Ja, waar veel mensen graag wel hun steentje bij willen dragen. We hebben veel vrijwilligers, daar draait de bieb op, maar ook vrijwilligers die dan eventjes komen helpen. Dus hoe mooi is het dat de mensen die in het dorp wonen op die manier ook met hun kennis en kunde de bibliotheek mooier kunnen maken.
0: Ja, ja. Ja, je zegt al, dat is inderdaad bijzonder dat in bepaalde kernen nog wel bibliotheken zijn. Omdat er heel veel is wegbezuinigd de laatste jaren. Niet alleen in Steenwijkerland, maar landelijk gezien ook. Maar in Sint-Jansklooster loopt het nog steeds als een tierenlier, begrijp ik.
1: Ja, we zijn nu helemaal klaar voor de toekomst. Het is gewoon een fijne plek waar jong en oud goed kan zijn. En waar lezen is nog steeds het allerbelangrijkste eigenlijk wat er is. Hè. Dus de voorleesboeken staan weer mooi in de schappen. Dus we hopen ook dat hun ouders met hun kinderen en de scholen lekker komen. Boeken lezen en boeken lenen. Ja.
0: Gisteren was de officiële opening. Hoe waren de reacties?
1: Nou, heel enthousiast. Dus we hadden een leuke bijeenkomst om 2 uur. Wat de officiële de wethouder, die was er. We hadden vrouw Kelies Wijs een voorvechter voor de bibliotheek behoud in Sint-Jansklooster. Geheel in haar eigen stijl, in het dialect, heeft ons een woordje gedaan. En daarna hebben we even gezellig rondgekeken en bijgepraat. En 's middags was het een volle bak met allemaal kinderen en moeders met voorlezen, spelletjes doen. We hebben van alles gedaan. Dus het was een hele gezellige en feestelijke middag.
0: Jij zei zelf al even, ik ben teamleider in Sint-Jansklooster, maar ook in Vollenhoven. Hoe is de betrokkenheid met de bibliotheek in Steenwijk bijvoorbeeld?
1: Nou, wij vallen natuurlijk onder dezelfde stichting, Bibliotheken Kop van Overijssel. Dus ik ben zelf ook betrokken geweest bij de verhuizing naar de Meppelenweg. En daarin werken we samen. Dus er zijn mensen die in Vollenhoven af en toe werken en in Steenwijk. En op die manier proberen we met elkaar de bibliotheken overeind te houden.
0: Ja. Precies. In Sint-Jansklooster. Daar staat hij dus nu helemaal te shinen. Met een nieuwe vloer en pas geverfde muren en een voorleesmuur. En noem het allemaal maar op, zelfscansysteem. Hoe vaak is de bibliotheek open?
1: Wij zijn geopend op maandagmiddag en maandagavond. Woensdagochtend en vrijdagmiddag.
0: Maar dat zullen de meeste mensen uit Sint-Jansklooster en de omgeving wel weten. En jullie dan en masse weten te vinden.
1: Nou, dat hoop ik. En ben je er nog niet geweest, kom gerust een kijkje nemen.
0: Zo is dat. Hey, Annemarie, dank je wel.
1: En bedankt, jullie ook.
0: Veel plezier met de gerenoveerde bibliotheek in Sint-Jansklooster. Dank je wel.
1: Dank je wel hoor. Dag.
0: Doei. RTV Slos. Dag in, dag uit. Dag in, dag uit.

0: Postma. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: We gaan praten over het Roestvrij Theater. Nou, die al jaren aan de weg timmert met allerlei prachtige voorstellingen. Jullie komen nu met de voorstelling De Kloof.
1: Ja, dat klopt. Dat is onze nieuwste locatievoorstelling.
0: Mm-hmm. Het is altijd op locatie, hè, jullie voorstellingen.
1: Ja, dat klopt. Ja, ja, daar staan we inderdaad onbekend. En mm-hmm. We vinden het ook heel mooi om onze voorstellingen op de specifieke locatie toe te passen. Dus deze keer spelen we in Frederiksoord, de kolonie van weldadigheid. En De Kloof gaat dus over kansenongelijkheid en armoede, specifiek onder kinderen.
0: Mm-hmm. En hoe is dat zo op jullie pad gekomen, dit onderwerp? Nou ja, Frederiksoord ligt dichtbij natuurlijk, maar...
1: Ja. Nou ja, we spelen inderdaad ook altijd in de buurt. Dus veelal Drenthe. Mm-hmm. Nu is het deels op ons pad gekomen omdat het 5 jaar UNESCO Werelderfgoed gevierd wordt.
0: Ja.
1: En dat we daarbij ook door de provincie gevraagd zijn om een voorstelling te maken die daarop aansluit.
0: Dus die voorstelling is door jullie zelf gemaakt?
1: Zeker, zeker. Ja, ja. Het is helemaal van begin tot eind. Wordt hij bedacht, gemaakt, uitgevoerd. Dus wij zoeken dan ook altijd jonge spelers. Dus degene die de voorstelling spelen, dat zijn jongeren die ook hier uit de buurt komen.
0: Mm-hmm.
1: Daarmee repeteren we een hele poos. Dus dat gaat echt over een paar maanden. En ook veelal lokale medewerkers die helpen met het bouwen van de voorstelling. En noem het maar op, van kostuumontwerp tot decorontwerp en het plaatsen van tribunes. Doen we alles zelf.
0: Ja, wie schrijven dan zo'n voorstelling? Want ik kan me voorstellen dat het best lastig is.
1: Ja, dat is zeker lastig. Daar begin ik ook niet aan. Maar onze artistiek leider Leander Breen, die is daar heel goed in. En die begint, als hij een voorstelling maakt, begint hij ook echt met in dit geval onderzoek doen naar het onderwerp. Dus hoe is dat in de hedendaagse armoede? Welke vooroordelen zijn er over? Hij gaat in gesprek met experts. Dus mensen die zelf in zo'n situatie zitten of hebben gezeten. We hebben meerdere stichtingen gesproken die helpen om dit soort jongeren of kinderen in armoede weer daaruit te krijgen. Dus dan heb je het bijvoorbeeld over Nationaal Fonds Kinderhulp of CMO Stam. Nou ja, en met al die informatie die Leander heeft opgedaan, daar maakt hij uiteindelijk een verhaal mee. Hoe hij dan dus ziet. Wat past op de locatie en hoe hij het verhaal wil vertellen aan de bezoekers die komen kijken.
0: Ja, als je naar het museum gaat in Frederiksoord, de proefkolonie, dan zijn daar soortgelijk verhalen. Maar hoe het vroeger was natuurlijk logischerwijs waarom Maatschappij van Weldadigheid er sowieso gekomen is. Het verhaal van Johannes van der Bos, maar ook interviews met mensen die nu of al in armoede geleefd hebben. Vandaag de dag en hoe dat zo gekomen is. Alleen jullie hebben het dan nu specifiek over kinderen. En dat is nog wel weer een ander verhaal natuurlijk.
1: Ja, ja, dat is zeker weer een ander verhaal. En deels natuurlijk omdat je kiest niet waar je wieg staat.
0: Nee.
1: Dus je moet het ermee doen. En in dit geval gaat het verhaal ook over een jongen die naarmate hij ouder wordt en dan dus 18 jaar is en er ineens soort van wettelijk alleen voor staat. Mm. Dat je dan in hele gekke en bizarre situaties terecht kunt komen waar veel mensen geen weet van hebben. Omdat we dan toch denken, van, nou in Nederland is het goed geregeld, maar het kan echt gek lopen. En we willen ook vooral graag laten zien in die voorstelling in dat er zijn heel veel vooroordelen over. Nou, die kloppen dus vaak niet. Maar we willen
0: in
1: ook
0: in Nederland hoef je geen armoede te lijden. Dat is al één vooroordeel.
1: Ja, ja, nou precies. Maar we willen ook heel graag laten zien dat organisaties zoals Nationaal Fonds Kinderhulp, dat die echt super belangrijk zijn. Mm-hmm. En dat je met een klein gebaar echt een heel groot effect kunt bereiken. En dat het voor een andere persoon dus echt super fijn kan zijn dat iemand zijn hand even uitsteekt

0: En je helpt. Dus we willen, naast dat het best een pittig onderwerp is en niet altijd even vrolijk, willen we ook laten zien dat er ook positieve dingen zijn die wij kunnen doen om mensen hierbij te helpen.
1: Ja, precies. Dat is dan de positieve flow die aan deze voorstelling vastzit.
0: Ja, zeker. Ja, zeker. Ja.
1: Hoeveel jongeren doen er mee?
0: Nou, er zijn 9 spelers. En daaromheen zijn er jongeren die ook meehelpen. Maar op het toneel zul je 9 jongeren zien.
1: Ja. De voorstelling is natuurlijk niet alleen maar bedoeld voor jongeren om naar te kijken. Hartstikke leuk als die ook komen. Maar voor volwassenen is het natuurlijk ook een mooie voorstelling.
0: Zeker, zeker. Ja, maar qua leeftijd zeggen we vanaf groep 7 basisschool.
1: Mm-hmm.
0: Tot hoe oud je wil. Ja, ja. Ja, ja. Ja, wat we wel zeggen, het is een buitenlocatie. En het publiek zit overdekt. De spelers die staan wel gewoon als het regent in de regen, maar bezoekers dus niet. En we doen een klein stukje lopen. Dus het grootste deel zit je op een tribune. En dan doen we nog een kleine wandeling naar een andere locatie voor de laatste scène. Dus dat is goed om even rekening mee te houden. Maar verder is het voor iedereen toegankelijk.
1: Heel leuk. Het is in de tuinen van Frederiksoord.
0: Ja.
1: Wanneer speelt het?
0: Nou, de eerste try-out is op 2 oktober.
1: Uh-huh.
0: En onze première is op 9 oktober. En dan is de laatste voorstelling 24 oktober.
1: Want,
0: dus daartussen zitten meerdere speeldata. Ja. We hebben er uit mijn hoofd 13. En veelal 's avonds om 8 uur, maar er zijn er een paar om 2 uur.
1: Oké. Mensen kunnen dat nakijken op jullie website?
0: Ja, zeker. Ja. En daar staat ook uitgelegd dat we ook een pay what you can systeem hebben voor 3 data. En daarmee willen we dus ook mensen die wat minder geld te besteden hebben voor dit soort culturele activiteiten, willen we ook de kans geven om wel te komen. Dus daarmee kun je zelf aangeven hoeveel budget heb je voor zo'n uitje.
1: Mm.
0: Dat past natuurlijk goed bij het thema.
1: Ja, past zeker goed bij het thema, ja. Ja, mooi.
0: En die mensen die bieden we dan ook nog een gratis kopje koffie en thee aan bij de voorstelling.
1: Ah, dat is leuk, zeg. Ja,
0: ja,
1: heel erg mooi. Als je het geld er wel voor hebt, dan betaal je hoeveel?
0: Het standaard prijs is €19,50 voor volwassenen.
1: Ja.
0: En voor jongeren is dat €9 uit mijn hoofd.
1: Ja. Even nakijken op de website wanneer het allemaal precies speelt.
0: Ja, alle informatie. Ja,
1: reserveer even een kaartje. En het is inderdaad wel fijn om te weten dat je als publiek dus wel droog zet. En gewoon het hele voorstelling kan volgen. Hoofdzakelijk 's avonds 2 middagen. Ik wens jullie er heel veel succes mee. Nog een klein
0: dankjewel.
1: Nog een klein maandje om te oefenen. Moet helemaal goed gaan komen.
0: Ziek. Ja, denk het ook.
1: Ja, oké. Okay. Hey, dankjewel.
0: Ja, dank je.
1: Fijn weekend.

0: We gaan naar Kopje Cultuur. U hebt het vandaag al vaker langs horen komen in dit programma. Donderdagavond is het al gestart. Gisteren was er ook van alles en nog wat te doen. Maar vandaag en morgen is het helemaal de hele dag en avond top. En Kopje Cultuur is overigens ook de winnaar van de Annebeeltje Cultuurprijs 2026. Die prijs is gistermiddag uitgereikt aan voorzitter Luc Greven. En er was ook nog een stimuleringsprijs voor jong en nieuw talent. En dat gaat naar duo Temba en Rens. Maar Kopje Cultuur dus, de winnaar van de Annebeeltje Cultuurprijs 2026. En wij gaan naar Kopje Cultuur. Althans, naar de vrijwilligersactiviteitenmarkt. Want daar is Dirk bij aanwezig. Hi Dirk.
1: Ja, hoi. Goedemorgen. Bijna weer goedemiddag. Maar ze zijn hier allemaal wat aan het organiseren. Want er kwam plotseling wat water uit de lucht weg.
0: Hè, wat jammer.
1: En ja, maar het is alweer over, hè.
0: Oh, gelukkig.
1: En we zitten hier en iedereen houdt de boel een beetje bij elkaar. Want het is een beetje vlagerig weer vanmiddag. We gaan het over hebben. Marieke, vertel het eens.
2: Over de vrijwilligersactiviteitenmarkt. Die we voor de vierde keer hier op het plein voor de Grote Kerk organiseren.
1: Ja, dat was Marieke Pitt. En dat is een van de organisators van VIP, hè. En dat doen jullie al voor de zoveelste keer?
2: Dit is de vierde keer op het plein. Het is inderdaad van het VIP, van het vrijwilligersinformatiepunt Steenwijkerland. En we doen het samen met Present.
3: Met Birgit Wienert. Ik ben de coördinator sociale projecten. Maar Marieke heeft heel veel werk verricht, hoor. Dus even de eer aan Marieke.
1: Ja, dus komt eigenlijk allemaal bij jou weg?
2: Nou ja, het wordt georganiseerd in augustus en er zijn natuurlijk een heleboel mensen al op vakantie. Maar er doen 23 organisaties mee. Zal ik er een paar noemen?
1: Ja, doe maar.
2: De JP van de Bent Stichting, Noorderboog, SSVG, dat is sport voor gehandicapten. De Proef, dat is een tuin, doet nog een tuin mee, van Suitentuin, Rietbergcafé, vrijwilligers...
1: Dat zijn jullie zelf.
2: Kringloopwinkels doet mee.
1: Dat zijn jullie zelf.
2: Ja,
1: staat hier op je brief.
2: Ja, Stichting Bruis, dat is een wijkcentrum die doet mee met wijkactiviteiten. Nou, geen wijkcentrum, maar wijkactiviteiten. Rode Kruis is er. De dierenambulance komt. Hartstikke leuk. Kun je de dierenambulance van binnen bekijken.
1: Oh, dat is wel heel mooi. Zeg Peter, wat is de bedoeling eigenlijk van het geheel hier vanmiddag?
4: Nou, de bedoeling is dat organisaties zich aan het publiek voorstellen. En laten zien wat ze in huis hebben. En proberen vrijwilligers te werven. Maar dan moeten ze wel actief voor de kraam en niet achter de kraam gaan zitten natuurlijk.
1: En ja, we hebben het vanmorgen al even een klein beetje over gehad. Hè?
4: We hebben het over gehad. Mensen moeten aangesproken worden. En omdat we nu samen met Kopje Cultuur, de eerste jaren, ik doe dit al wat jaren langer als Marieke. Alleen Marieke is de organisator. En voorheen deden we het altijd in de buurzen. En de buurt is natuurlijk, daar moet je echt specifiek naartoe gaan. En hier, we wilden wat meer reuring, dus we wilden graag op de markt. En dan hebben we het hier kunnen realiseren tijdens Kopje Cultuur. Zodat heel veel mensen hier langslopen en dan zijdelings eventjes kunnen meepikken. Hey, er is ook vrijwilligerswerk. En als de organisatie zich dan een beetje actief opstellen, nou, dan kun je vrijwilligers binnenhalen. En als ze dat niet lukt, dan kunnen ze altijd nog bij VIP terecht, hè.
1: Ja, want VIP is natuurlijk de openbare sollicitatiebank, hè?
2: Ja, we hebben een hele grote vacaturebank met 180 ontzettende leuke vrijwilligersvacatures. Van natuur, cultuur, sport, zorg. Het is enorm breed. Er zijn nu op de markt trouwens ook hele leuke dingen te doen. Je kan een bloempot beschilderen, beplanten. Er zijn gratis plantjes mee te nemen. Er zijn wat spelletjes, raad het dier door geluid.
1: Ja, maar dan rijst Peter vragen. Je kan dat wel een mooie bak beschilderen dan. Maar wat houdt dat met vrijwilligerswerk, hè?
2: Nou, dat is om mensen aan de kraam te lokken, hè? Gewoon iets leuks laten doen. Bij ons kun je blik lopen en je kan blik gooien voor kinderen. Maar dat is de aanloop naar een praatje tot wat je organisatie doet.
1: Ja, en hoe pakt Present dat aan?
3: Nou, wij hebben een hele mooie grabbelton. Daar kunnen kinderen gratis iets uit grabbelen. En we hopen dan natuurlijk wel het gesprek aan te gaan met de ouder. Want zoals zoveel organisaties zoeken wij natuurlijk ook vrijwilligers.
1: Wat voor soort vrijwilligers zoeken
3: jullie? Wij zoeken vrijwilligers voor praktische projecten. Maar we zoeken ook zogenaamde groepenbegeleiders die dat soort activiteiten kunnen organiseren samen met de vrijwilliger. Dan gaan ze naar een bepaald project toe. Dat kan dan schilderen zijn of opruimen of iets in de tuin doen. Zoals het al gezegd is, het zijn praktische projecten. Maar het is eenmalig. Dus je verbindt je niet aan een wekelijkse activiteit bij Stichting Present. We hebben een pool van vrijwilligers. Die worden gewoon gevraagd, ben je op dit moment beschikbaar? Kan ook een sociale activiteit zijn. En dan ga je ergens een kopje koffie drinken of een culturele proeverij organiseren. Maar eenmalig heb je dat gedaan, dan zit je niet verder aan andere verplichtingen vast.
1: Nou, dat is wel heel mooi natuurlijk. Eén keer aan het werk als vrijwilliger bij Present. En zijn er meer van dat soort clubs?
2: Ja, we hebben het heel breed. We hebben vrijwilligerswerk waar je structureel regelmatiger kan komen. We hebben losse klussen zoals de Monkey Fun Run. Ja, het is heel divers. Het is net wat mensen zelf ook willen. Want je moet je vrijwilligerswerk wel leuk aanbieden. Dat mensen wel doen wat ze leuk vinden en op momenten dat ze kunnen. Dus dat is bij ons heel, heel toepasbaar, heel, ja, heel divers.
1: En wat betekent VIP daarin dan als tussenpersoon?
4: Nou, het VIP, wij hebben. Ja, ik doe de gesprekken, de eerste gesprekken met kandidaat-vrijwilligers. En op het moment dat ze bij mij komen, kunnen ze direct aangeven wat ze willen. Dus vanuit de vacature op de website. Maar heel vaak komen mensen bij mij van, help, ik wil wat doen, maar ik weet niet wat. En dan ga ik in gesprek. Wat zijn je hobby's? Wat zijn je kernkwaliteiten? Waar word je vrolijk van? Want je moet er ook wat voor terugkrijgen. En dan gaan we, zo komen we samen bij je. En ik weet natuurlijk bij welke organisatie zit te springen om vrijwilligers. Dus dan probeer ik er soms ook in die richting te praten. Maar ik was vergeten te zeggen, wij doen niet alleen vacatures, wij doen ook maatjes.
1: En dat is wel heel vertel eens over een maatje dan, wat is dat precies?
4: Nou, een maatjesproject is, er zijn heel veel mensen die al in een zorgtraject zitten. Die eenzaam, omdat ze langer thuis wonen, eenzaam worden. Mensen die ziek zijn en graag willen fietsen. Die zoeken een maatje die één keer in de week of één keer in de maand of één keer in de twee weken een bezoekje brengt. En een kopje koffie met ze drinkt, een boodschap met ze gaat doen. Of met ze gaan fietsen of iets dergelijks. Nou, en daar hebben we dus ook vacatures voor. Dus dat staat apart op de naaste vacatures op onze website.
1: Maar dus VIP is vrij uitgebreid en daar maakt de Present stevig gebruik van, denk ik.
3: Zeker, onze vacatures die staan er natuurlijk ook op. Dus ga vooral ook even kijken op onze eigen website van Present Steenwijkerland. Maar natuurlijk op de website van het VIP. Want daar staan de vacatures inderdaad ook allemaal erin. En wij hebben dringend behoefte aan een aantal vacatures, zoals voor social media en PR-medewerker. Dus als iemand
1: zich daar geroepen toe voelt.
3: Ja, zich daarvoor geroepen. Kom vooral vanmiddag eventjes langs hier bij onze stand. En dan kunnen we even kijken wat we voor elkaar kunnen betekenen.
1: Nou, dat is hartstikke mooi.
4: En dan heb ik nog iets. We doen namelijk ook maatschappelijke stage. In samenwerking met de scholengemeenschap, de RSG en de Ekeringen. Dus op de website staat ook een deel maatschappelijke stage. Dus als jongeren die op school maatschappelijke stage zoeken, kunnen hier ook langskomen om te kijken of er een plekje voor hun is. Maar die staan ook op onze website. Maatschappelijke stage is duidelijk aangekruist met vacatures en maatjes. Zodat de jongeren hun maatschappelijke stage kunnen gebruiken via ons.
1: Maar dat is wel mooi. En de wethouder die schuift even aan om de boel te openen. Goedemiddag, Steven.
5: Goedemiddag.
1: Hey, wat leuk dat jij hier ook komt. Het is de eerste keer, hè?
5: Het is de eerste keer als wethouder, ja, dat ik de vrijwilligersmarkt mag openen. Het is hartstikke leuk om hier te zijn. Een belangrijke plek met al die vrijwilligers.
1: En wat verwacht jij ervan van zo'n middag?
5: Nou, ik hoop natuurlijk dat er heel veel mensen hier langs lopen en denken van, hey, dat is wel wat voor mij. Ik wil me wel inzetten voor een organisatie. Dat lijkt me hartstikke mooi.
1: En zijn vrijwilligers ook eigenlijk nodig bij de gemeente?
5: We hebben overal in de samenleving vrijwilligers nodig. De gemeente stimuleert alleen maar dat mensen zich inzetten voor de samenleving. Dankzij vrijwilligers bestaan nog heel veel voorzieningen in onze samenleving. Dus het is hartstikke belangrijk. Vrijwilligers zorgen voor binding. Dus ik ben heel blij met mensen die zich vrijwillig inzetten voor onze gemeente.
1: Dat is hartstikke mooi. Hè? Je gaat de boel straks openen. Mijn tijd zit er een beetje op. Mag ik jullie bedanken allemaal voor dit fijne gesprek dat ik hier had?
2: Ja, graag gedaan. En kom vooral langs allemaal. Op het plein voor de Grote Kerk.
6: Leuk, dat is een
0: leuk idee. Dirk, dankjewel. Inderdaad, ga even een kijkje daar nemen. En je kan ook nog je favoriete vrijwilliger nomineren. Die komt dan eventueel in aanmerking voor de Vrijwilligersprijs Steenwijkerland 2026. Ja. Herman, jij wilde nog even iets kwijt over de programmering.
7: Ja, we zijn natuurlijk bezig met de streekvorming. Dat houdt ook in dat we een aantal programma's gezamenlijk gaan doen met Radio Centraal. Dat doen we al met het sportprogramma natuurlijk. De Kopwijzer en Centraal Lokaal, wat betreft het informatiegedeelte, dat zal binnenkort ook wat meer geïntegreerd gaan worden. Maar met ingang van afgelopen vrijdag, dus gisteren, zijn we bezig gegaan met het overnemen van een aantal programma's. En dat houdt in dat vanaf volgende week zitten op de dinsdag en de donderdag tussen 10 uur en 12 uur zondagspijen terug in de tijd met Robert Graafmaker. En op de dinsdag, die zit ik op de donderdag. En op de dinsdag zit ook tussen 5 en 6 muziekservice met Eddie Otten. En ikzelf zit tussen 3 en 5 op zowel Steenwijk als Radio Centraal met live radio. En vanaf gisteren is het begonnen, hebben we ook de bingo op Radio Steenwijk staan vanaf vrijdag.
0: Ah, dat is op de vrijdag?
7: Dat is op de vrijdagavond tussen 8 en 10. En er zijn ook verkoopadressen van de bingo in Steenwijk. Die mogen we niet vertellen, maar het begint met
0: Maar kijk even. Oh ja, ja, ik snap hem. En kijk op de website, want daar staat alle informatie op, neem ik aan. En jij zei van programma's overnemen, maar jij bedoelt dat we ze hier ook uitzenden.
7: Integraal
0: centraal uitzenden. Ze ook uitzendt onze programma's.
7: Ja, ik ben met tune kwijt, dus ik moet even zoeken.
0: Ach, nou ja. Welke tune? Oh, van jouw programma?
7: Nee, van de eindtune.
0: De eindtune, ja. Ik zou even zoeken dan. Ah, hartstikke mooi.
7: Dus dat was het eigenlijk even. En natuurlijk binnenkort Centraal Lokaal en de Kopwijzer.
0: Ja, maar daar gaan we nog op terugkomen, want dat gaat per oktober.
7: Dat gaat oktober.
0: Een beetje.
7: Ja. Oh ja, en ik moet nog even voor de luisteraars van Centraal, die nu de herhaling horen. Morgen is er dus vanaf 2 uur tot 5 uur het sportprogramma. Het sportprogramma van Centraal is nu een uurtje langer, omdat Centraal Lokaal, dus de informatiegedeelte tussen 1 en 2, verdwijnt. Dat was hem, dank u wel.
0: Herman, bedankt. U bedankt voor het luisteren naar Kopwijzer, want het is bijna 12 uur, dus we gaan afscheid nemen. U bedankt voor het luisteren, zoals gezegd. Onze gasten allemaal bedankt voor hun medewerking aan het programma. En Kopwijzer werd gemaakt door Ria van Hien, Kimberly Lumminger, Dirk Brands, Tom Dolstra, Yannick Hoijsma, Dave Prins en Lucie Otten. Techniek, u hoorde hem net al even, Herman van Hien, ontvangstgasten Greetje Brands. Wat ons betreft een heel fijn en gezellig weekend. Ga nog even een kopje cultuur, gaan wij zo ook allemaal doen. En we spreken elkaar volgende week weer. Tot dan!

0: van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En van Kerkvoorde en Hollander biedt zelfs service gewoon bij u thuis. Bij het oplossen van uw computerproblemen. Dat is nog een service. Net als het voor klanten vrij toegankelijke ruime parkeerterrein. Direct achter de winkel aan de Kornputsingel 25 in Steenwijk. Meer info zie www.kerkvoorde.nl.
1: Zoekt u een betrouwbaar en onafhankelijk kantoor dat u duidelijk en degelijk kan begeleiden en adviseren op het gebied van verzekeringen? Assurantiekantoor Strijker is niet voor niets al vele decennia een begrip in Steenwijk en omgeving met een breed verzekeringenpakket. Van aansprakelijkheid tot zorg, van de auto tot inboedel, opstal- en brandverzekering. Maar ook voor hypotheken en pensioenen levert Strijker maatwerk en zoekt voor u en met u naar de best passende oplossing. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook particulieren. Want Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden. Assurantiekantoor Strijker. Korte Woldpromenade 27, Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.assurantiekantoorstrijker.nl.
0: Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Jelle Seubring met het NOS-journaal. Het ministerie van Defensie verwijdert de reisapp Polar Steps van alle telefoons van de krijgsmacht. Aanleiding is een bericht van Follow the Money dat meldt dat tientallen militairen konden worden gevolgd via Polar Steps. Gisteren bracht het onderzoeksplatform al naar buiten dat er een lek zat in de beveiliging van de app. Omdat gebruikers na een reis niet altijd hun locatie uitzetten, konden militairen uit onder meer Nederland, Amerika, Frankrijk en België worden gevolgd naar bijvoorbeeld hun huis of naar een militaire basis. Een grote groep gemaskerde mannen heeft vanochtend de toegang tot de veerboten in Dover geblokkeerd. Het ging om een protest tegen immigratie. Door de blokkade waren de boten van en naar het Europese vasteland moeilijk toegankelijk. Inmiddels is de actie voorbij en komt het verkeer weer op gang. In Tilburg is opnieuw de servo ontsnapt die eerder al zijn hok uit wist te komen. Vanmiddag rond 2:30 verscheen er een melding van Burgernet met de oproep aan buurtbewoners om zelf geen actie te ondernemen, maar de politie te bellen als ze het katachtige dier zien. Waar hij nu is en hoe hij wist te ontsnappen is nog niet duidelijk. De servo in Tilburg ontsnapte vorig jaar mei ook al eens uit de tuin van de eigenaar. Toen werd hij na een paar uur weer gevangen. En een vrouw is vannacht in Rotterdam ingereden op een groep mensen op een terras. Niemand raakte daarbij gewond. De automobilist is aangehouden. Volgens de politie had ze gedronken. Uitgaanspubliek in de stad keerde zich na het ongeluk tegen de vrouw. Twee mannen zijn ook aangehouden. Eén voor vernieling van de auto en de ander voor het niet bij zich hebben van een identiteitsbewijs. Het weer, in het noorden nog kans op een bui, maar op de meeste plekken droog en steeds meer zon bij 18 tot 20 graden. Vanavond en vannacht ook droog. Het koelt af naar 7 tot 12 graden. Morgen dan zonnige periode en wolkenvelden en 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En uw vakzaak biedt ook hulp aan huis. Van Kerkvoorde en Hollander. Notebooks, pc's, tablets, kassa's, kopieërs en printers. Ook de specialist in Apple-producten. Kom zelf langs in de ruime winkel in Steenwijk aan de Kornputsingel 25. Of zie www.kerkvoorde.nl. Zoekt u een betrouwbare partner die u de zorgen om uw administratie en belastingzaken betrokken en professioneel uit handen neemt? Strijker Administratie en Belastingadvies is niet voor niets al meer dan 80 jaar een begrip in Steenwijk en omgeving. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook voor particulieren. Bijvoorbeeld door het verzorgen van de volledige financiële administratie. Met gericht fiscaal advies volgens de laatste ontwikkelingen, online boekhouden en door u gewoon compleet te ontzorgen bij uw belastingaangifte. Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden en praktische oplossingen. Strijker Administratie en Belastingadvies. Korte Woldpromenade 27 Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.strijkersteenwijk.nl.
3: Goedemiddag. Goedemiddag. Dit is RTV Slos. RTV Slos. Oh ja. Nieuws, weer, verkeer en de beste muziek. RTV Slos. 105.4 FM.
4: Let op. En

0: Nee,
1: nieuw week blijft nog even. Dames en heren luisteraars, welkom bij de show. Vier minuten over en we zijn er weer voor een complete 2 uur langdurende uitzending. Dus we hebben het natuurlijk. We hebben weer wat aardige dingen voor je klaarstaan. En natuurlijk alles wat verder nog ter tafel komt vanuit al de informatiebronnen die wij hebben. Dames en heren, de muziek gaat door.
2: Dankjewel, Herman. De FM Show
3: op de radio. De beste muziekmix.
4: One and only.
3: Begin nu.
4: Fresh.
3: En alleen hier.
5: 105.4 FM.
4: Let's go.

Sorry, hier ja. Schrik de geit wat ik tegen heb. Miley Cyrus en Bess Proceedings. Maar, dames en heren, Miley Cyrus heeft besloten om vanaf nu Miley te heten. En niet meer Cyrus van achteren. Nee. Ze zegt dat ik eigenlijk... mijn voornaam is voldoende. Net zoals Dolly. Ook iedereen dat ze partner van achteren heette. Dus vandaar. Dolly. Eigenlijk is dit Miley dus nu. Miley's vader, dat is Billy Ray Cyrus, die zegt van... ik ben het wel mee eens dat ze het zo doet, hoor. Ja, het meisje moet gewoon doorgaan met het leven, dus vandaar. Bass Proceedings, dat betekent we gaan de bas volgen. Dat gaan we niet doen. Nee, we gaan door met Kelly Clarkson en I'll Be Lying.

0: Kelly Clarkson. En I'll Be Lying hoor je bij de Wisselers. En je weet het misschien niet, maar...
1: De bomen verliezen hun bladeren. En hier dwarrelen de hits uit jouw speakers.
0: Ja!
1: Uit jouw speakers.
0: Wat heet?
1: Natuurlijk RTV Slos.
0: De tijd voor een Duits plaatje.

vandaag zo'n uur, dan kun je het niet loslaten. Dat wat geweest is. I don't wanna let you go. Het geluid van Dotaan on the Big 105. Dat is de Ede-zender. Oh, wacht even, knopje doen. Ja. Even kijken hoor, wat gaan we doen? We gaan even kijken naar gisteravond. Toen was natuurlijk de opening van Kopje Cultuur. En op de markt werden allerlei films vertoond. Niet alleen vertoond, maar ook met echte muziek. Zoals vroeger het ging, toen er nog stomme films waren. Er zat altijd een pianist of een organist en die deed dan de muziek. En dat was gisteren op de markt ook zo. En het was nogal imposant allemaal wat er gebeurde. Ja, het was trouwens ook een jarige, dat is Albert-Jan Vos. Die is 62 en die vierde zijn verjaardag dus gisteren. Iedereen zong hem toe en mocht ook even een orkest dingen ze dirigeren dus en zo. Nou, hartstikke leuk voor... En Kelvin, je moet ze nu eens wat lokaliteit in je uitzending brengen, dames en heren, en zo. Het is tijd voor het terug in de tijd te gaan. En dat gaan we doen met de Sister Sledge. En nog veel meer van die echte gouden oude muziek.

De gouden glans van RTV Slos straalt af van onze twee elements antenne.

0: Kijk niet achterom, kijk vooruit. Je hoort het Don't Look Back. Terug in de tijd met Boston. Het is 3:30.
1: Van gouden ouwe tot hit. Dit is de muziek voor Steenwijkerland.

0: Stilte komt de band de Rhododendrons weer bij elkaar. De bekende steenwerkerformatie die treedt op 17 en 18 september... en dat gebeurt na de revue Paradijsvogels Zuidwest. Dat alles in het Rabotheater de Meente. 19 september is er na afloop ook een muzikale bijdrage... en die worden gedaan door Wilma Dijksma en Likke de Boer. Rond de eerwisseling hebben de Rhododendrons met hun smartlappen... en levensliederen medegezalen in steenwerk en ver omgeving op zijn kop gezet. Nou, ook bij ons in de studio wel eens een keer. Jan, Bea, Helga en Christine vormden samen de populaire formatie. Een deel van de groep heeft bovendien de wortels in Steenwijk West. Jawel, daar kom ik ook vandaan. Nou, niet helemaal, maar een klein beetje. Waar door hun terugkeer tijdens Paradijsvogels in West extra bijzonder is. De Rhododendrons maakte in de glorietijd niet alleen Steenwijk een regionaam, maar ook won de groep het Solse Smartlappen Festival en het Festival van het Levenslied in Leiden. En ook mocht de Medische Vaasbokaal, en het is een bokaal vernoemd naar de zangeres zonder naam, wie kent er niet, die hebben ze ook in ontvangst mogen nemen. Speciaal voor de Paradijsvogels Utrecht komt de groep na 9 jaar weer in de originele bezetting bij elkaar. 17 en 18 september dus spelen de Rhododendrons na afloop van de revue 40 minuten in de foyer van de Meente. Oh, dat is leuk.
1: Ja.
0: Op bezoek van Hans, nee. Op de bezoekers die kunnen rekenen op een feestherkenning met smartlappen en levensliederen, waarbij luidkeels meezingen en misschien zelfs het wegpinken van een traan. Prachtig. Ik vind het echt zo'n heel mooi persbericht. Bijna onvermijdelijk is. Ja, ik voel het ook al een beetje opkomen. Als je nou een beetje radiogevoel hebt, dan draai je dus de Rhododendrons. Nou, dat heb ik dus ook niet. Maar eigenlijk wel hoor. Ja, nee. Ik heb even snel gezocht en ik vond deze. De Rhododendrons. Ik heb hem zelf op een jaren geleden. Het gaat over orchideeën. En dan niet gewone orchideeën. Maar nee, hele witte orchideeën. Zo'n plaat daar zegt van... Ik voel de emotie langzaam in de onderbroek neerdalen. Ach, het is er aan. Een heel lange intro heb ik opgegeven. Nog 40 seconden. Man. Maar ja, dan, ze hebben duur orgel, dus ja, dan moet die piano toch even, en dat orgel ook goed gebruikt worden, dus zodoende. Nou, dames, kom maar. Jullie mogen komen, hoor. Ja, nee. Ja, nu kan het. Nog niet? Ze zijn nog niet klaar. Goed. Lukt het? Ze komen eraan, ogenblikje. Gaat zo gebeuren. In de foyer van de Meente. 17 en 18 september gaan zij zingen en dat doen ze nu ook.

Rhododendrons en de witte orchideeën. En de 19e september, want zij doen het dan 17 en 18... maar 19 september, dan krijgt de Paradijsvogel uit West ook nog een muzikaal vervolg. En dan zijn Lieke de Boer en Wilma Dijksma degene die de mensen gaan vermaken. De beide zangeressen hebben regionale muziekwereld ruimschootse sporen verdiend samen met de muzikanten van de Paradijsvogels uit West, want dat staat er toch, dus ik droom ze niet op. Verzorgen ze een optreden van 40 minuten, ook dat gebeurt in de foyer, en na de voorstelling houdt de sfeer ook niet op wanneer het doek valt, want de bezoekers kunnen nog even napraten, meezingen en de avond feestelijk afsluiten met Lieke de Boer en Wilma Dijksma. En natuurlijk twee dagen daarvoor, twee keer zelfs, met de Rhododendrons. Dames en heren luisteraars, wij gaan door met andere dingen. Is dat zo? Herman van Hien, misschien wel goed voor je oren. Oké.

Ozu en Simarek, de Kiss. Het tijd dat Matthijs van Nieuwkerk nog Matthijs draait door deed. Gebeurde leuke dingen toen de tijd. We gaan even naar de bassen vandaag, dus ik ben hartstikke druk. Gisteren is het al begonnen. Rond het buurthuis is een enorme kampement opgebouwd van campers, bussen en caravans en tenten. Die hebben bezit genomen van het dorp. En vandaag, rondom een uur of half... tussen 1 en half 4 er op dit moment zijn er wedstrijden geweest. Daar zijn ze nu even aan het kijken wie die eerst was. En dan is straks om 17:30 de prijsuitreiking. Nou, als je daar nog even naartoe wilt, dan kun je dat nog even doen, heel snel. Want er is ook veel te zien naast het circuit. Er zijn het rennerskwartier, de klassieke racemotoren van dichtbij te bewonderen. Er staat ook een klassieke tractoren. Niet één, maar meerdere, vandaar. En er is een vooroorlogse doskast opgesteld. Ach, wat leuk. En die laatste wordt met een aandrijfband aangedreven door een echte Lance Bulldog tractor. Dat is een hele grote. Die oude tractor laat zien hoe het zware handwerk op het land vroeger werd gedaan, 20 jaar geleden. En hij werd geleidelijk vervangen door machines. Allemaal in de 20 jaren gebeurde dat met zo'n groot ding. Nu tegenwoordig heb je een tractor van €150.000. En die doet hetzelfde. En er zijn ook nog, toen de tijd waren er ook een heleboel mensen nodig om dat ding allemaal draaiend te houden. Ja, tegenwoordig alles automatisch. Hè? Nou, dat was dus in de bassen, de TT Bassen vandaag. En de bassen is natuurlijk ook vaker het decor van evenementen waar gemotoriseerde voertuigen centraal staan. Jaarlijks is op het circuit Schapendrift ook de Trekkertrek, Kask, Cross Country en Autocross. Het laatste evenement, ook wel de Battle of the Bassen genoemd, dat gaat op 20 september de 42e editie doen. Nou. Het is een, wat de organisatie zegt, een zwarte autocross die niet is aangesloten bij overkoepelende organisaties. Zodat het meedoen ook mogelijk is. Door mensen die niet ingeschreven zijn. Nou, dat moet je nou. En, dames en heren. In het kader van het feit dat mijn automatisering, denk ik, ik doe het zelf even. Ogenblik hoor. Man, het is zo moeilijk allemaal. Soms dan denk ik bij mezelf van, ja, het was vroeger toch wel veel leuker, want dan deden we dat gewoon alles met de hand. Dat is dus nu tegenwoordig niet meer zo. Nee, tegenwoordig moet je ze nu en dan bij jezelf bedenken van, hoe zet ik het in vredesnaam allemaal aan? Nou, ongeveer met deze manier dus. Richting 4 uur. Gaan we doen met David Guetta, Babrixa en I'm Good. En misschien nog een klein stukje van Elton John en Brenda Carlisle.

0: Na 4 uur zie ik je graag terug voor de show. Tweede gedeelte van de show. Elton John, Brandy Carlisle, Swing for the Fences. Geen idee wat dat betekent, maar ik vind het leuk. Yo!
1: Yo!
0: Sorry. Even rust.

0: zoekt u een betrouwbaar en onafhankelijk kantoor dat u duidelijk en degelijk kan begeleiden en adviseren op het gebied van verzekeringen? Assurantiekantoor Strijker is niet voor niets al vele decennia een begrip in Steenwijk en omgeving met een breed verzekeringenpakket. Van aansprakelijkheid tot zorg, van de auto tot inboedel, opstal- en brandverzekering. Maar ook voor hypotheken en pensioenen levert Strijker maatwerk en zoekt voor u en met u naar de best passende oplossing. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook particulieren. Want Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden. Assurantiekantoor Strijker. Korte Woldpromenade 27, Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.assurantiekantoorstrijker.nl.
1: Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En Van Kerkvoorde en Hollander biedt zelfs service gewoon bij u thuis. Bij het oplossen van uw computerproblemen. Dat is nog een service. Net als het voor klanten vrij toegankelijke ruime parkeerterrein. Direct achter de winkel aan de Kornputsingel 25 in Steenwijk. Meer info? Zie www.kerkvoorde.nl. Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Jelle Seubring met het NOS-journaal. Het ministerie van Defensie verwijdert de reisapp Polarsteps van alle telefoons van de krijgsmacht. Aanleiding is een bericht van Follow the Money dat meldt dat tientallen militairen konden worden gevolgd via Polarsteps. Gisteren bracht het onderzoeksplatform al naar buiten dat er een lek zat in de beveiliging van de app. Omdat gebruikers na een reis niet altijd hun locatie uitzetten, konden militairen uit onder meer Nederland, Amerika, Frankrijk en België worden gevolgd naar bijvoorbeeld hun huis of naar een militaire basis. In Griekenland is een straaljager van de Griekse luchtmacht neergestort tijdens een vliegshow. Dat gebeurde bij de luchtmachtbasis Tanagra ten noorden van Athene. Het toestel, een McDonnell F4 Phantom, verloor plotseling hoogte en stortte neer, waarbij het explodeerde en in tweeën brak. Daarna ontstonden er grote zwarte rookwolken. Er zouden twee piloten aan boord zijn geweest. Of zij hun schietstoel hebben gebruikt, is nog onbekend. Tot dusver zijn er geen parachutes gevonden. Duizenden mensen waren getuigen van de crash. In Tilburg is vanochtend een serval ontsnapt. Buurbewoners worden opgeroepen de politie te bellen als ze de katachtige zien en niet zelf hem proberen te vangen. Het is niet voor het eerst dat de Tilburgse serval ontsnapt. Vorig jaar wist het dier ook al te ontsnappen uit de tuin van de eigenaar. In Overasselt zijn ook vandaag weer zoekacties. Volgens Omroep Gelderland is een groep mensen met metaaldetectoren aan het zoeken in een berm en in weiland bij het huis van Jan G. In de nacht van maandag op dinsdag trok er een groep mensen met bivakmutsen naar dat huis en kwam een beveiliger om het leven. De afgelopen dagen zijn er meermaals wapens gevonden. Het weer op de meeste plaatsen droog en een afwisseling van zon en wolken bij 18 tot 20 graden. Vanavond en vannacht ook droog, het koelt dan af naar 7 tot 12 graden. Morgen dan zonnige periode en wolkenvelden. Het wordt dan 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En uw vakzaak biedt ook hulp aan huis. Van Kerkvoorde en Hollander. Notebooks, pc's, tablets, kassa's, kopiërs en printers. Ook de specialist in Apple-producten. Kom zelf langs in de ruime winkel in Steenwijk aan de Kornputsingel 25. Of zie www.kerkvoorde.nl. Zoekt u een betrouwbare partner die u de zorgen om uw administratie en belastingzaken betrokken en professioneel uit handen neemt? Strijker Administratie en Belastingadvies is niet voor niets al meer dan 80 jaar een begrip in Steenwijk en omgeving. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook voor particulieren. Bijvoorbeeld door het verzorgen van de volledige financiële administratie. Met gericht fiscaal advies volgens de laatste ontwikkelingen, online boekhouden en door u gewoon compleet te ontzorgen bij uw belastingaangifte. Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden en praktische oplossingen. Strijker Administratie en Belastingadvies. Korte Woldpromenade 27 Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.strijkersteenwijk.nl.
3: Goedemiddag. vrijdag. Dit is RTV Slos. RTV Slos. Nieuws, weer, verkeer en de beste muziek. RTV Slos. 105.4 FM.
4: Bijzonder fijne dag.
5: En dan nu bovendien Herman van Hien. Straks is hij weg. Dus met de pech.
4: Ik blijf nog wel even.
6: Nou, toe nou.
4: Dat de tipperade begint bij RTV Slos. En het is een gouden oude tipperade. We gaan heel ver terug in de tijd met die gouden oude tipperade van Bert Beugeling. Bert van der Laan, sorry.
7: Bert van der Laan.
4: Dat alles op dit station. Daarna is tijd voor André van Dekken met Backwards. De gouden muziek en de gebeurtenissen rondom die gouden muziek. Het komt allemaal voorbij. Ik dacht van, vanavond toch wat goud van oud. Denk ik, ik begin de show, tweede gedeelte van de show, met wat gouden ouwe. Nou, één gouden ouwe sowieso. Waarom weet ik ook niet meer. Kwam gisteren tegen, denk ik. En nog veel meer. Wat staat er gebeuren in de komende tijd bij RTV Slos? Ogenblik hoor.

0: even, dit is zo'n stukje muziek. Zeg maar, even lekker, even relaxen, even niks doen. Even gewoon alles over je heen laten komen en zo. Dus. Eigenlijk is het zo'n muziek. Kom maar naar beneden! Van de, en dan komen ze van die trap af. Weet je. Maar dat was Ron's Honeymoon Quiz. Heel wat anders dan dit programma.
1: Van deze hits word je vrolijk. Ook deze herfst. RTV Slos. RTV Slos.
2: Golden OD.
3: En dit is Sandy. Sandy Blote Voetje Shaw. And there's always something to remind me. Is altijd

0: en ook uit.
1: Dat is een hele oude jingle, hè.
2: En het is u tegen, gelukkig.
3: Steenwijkerland,
4: weerbericht.
2: Ja. Wel een beetje breder, hoor. Vanavond is er nog een afwisseling van wolken en opklaringen. De komende dag gaan de meeste wolken verdwijnen uit het weerbeeld. Het blijft gelukkig wel overal droog. Dat is goed voor morgen, want daar gaan we ook even kijken. De wind draait naar zuidelijke richting en valt in de loop van de nacht geleidelijk weg. En dat uw temperaturen die gaan dalen naar zo'n 5 of 6 graden in de koudste plaatsen in het binnenland. En tussen 13 en 15 graden als je aan zee woont, want daar is de temperatuur wat hoger dan hier ook. En zo. Dan kijken we even naar morgen. Dan is het nog steeds kopje cultuur. Dan staat het weer onder invloed van een hoge drukgebied. Er is dan ook volop zon, er ontstaan ook veel stapelwolken wel weer. Maar het blijft wel overal droog. Doordat de zwakke tot matige zuidelijke tot zuidoostelijke wind voor warme lucht zorgt, gaat de temperatuur een flink omhoog. Het wordt 23 graden in het noorden, 25 of 26 graden in het zuiden van het land. Dat zal hier hopelijk zo'n 24, 25, hey, laat me even, 25 graden. Dat komt goed. Maandag, we kijken even wat maandag is. Dan is er vanuit westen een storing die niet al te snel komt. Want in het zuiden zijn nog steeds temperaturen tot 29 graden of nog wat hoger mogelijk. In groot deel van Nederland is het gewoon een zomerse dag. Als het nu voorstaat, zal het op de meeste plaatsen ook droog zijn. Zo wordt het weer. En dan dinsdag, dan komen de nieuwe lage drukgebieden. En dan wordt het opnieuw wisselvalliger. En dan kan het ook wat hier en daar gaan regelen. En ook het wordt wat kouder. De 29 graden halen we niet meer. Nee, de kachelbom misschien dan, maar dat wordt maar 20 graden. Dat is overdag dan, hè. S'avonds is het nog... Oh, man. Het is wel frisjes, hè. Zullen we die elektrische dik maar weer... Hè? Oeh, hele... Hele graag. Dertien minuten voor 4:30 op RTV Los. Tijd voor het Nederlands. Tijd voor Leroy Fijneman. En hij zegt, zo heb ik het nooit bedoeld. Dat zeg ik ook wel eens tegen mensen, maar ja, komt verkeerd over. Ruben Hillen komt voorbij en er is een nieuwe single van Miss Montreal. Je hoort het allemaal op dit station.
5: De beste muziekmix.
6: Beste muziekmix.
5: En steeds het actuele regionieuws.
6: Je hoort alles op RTV Los.

Dames en heren luisteraars, je hoort de nieuwe single van Miss Montreal. En we zijn allemaal groot. Ach, Ruben Hillen, winnaar van een of ander festival op televisie. Ik weet niet welke, maar het was leuk. Ah, I love for you. En Leroy Fijnman zei, zo heb ik het nooit bedoeld. Tijd voor het gouden ouders. Ik heb gisteren wat gevonden dat ik bij mezelf van, oh jee, wat is dat goud en wat is dat oud. En dat betekent dat het de tijd is voor M. En popmuziek.

0: Ik vond het best een leuke plaat. Je hoorde Ivan Heijlen van Heel Veel Terug in de Tijd. En Ivan Heijlen zei de werkmens. En zo, als je denkt van ik wil eens anders kijken en misschien ook wat beter gaan tekenen, dan kun je naar Giethoorn toe. Want in het Cultuurhuis in Giethoorn gaat Marijke Binnenkamp op 6 donderdagmiddag aan. En ik ga alleen even september doen, want in oktober doet het ook nog 3 dagen. Maar 10 september, 17 en 24 september staat ze in het Cultuurhuis in Giethoorn. En in oktober ook nog 3 dagen. En ze geeft een tekencursus volgens de bekende methode van Betty Edwards. Ik ben Evan Denken. Nee, ik ken het niet. Tijdens de cursus leren deelnemers om vooral anders te kijken. Door gerichte tekenoefeningen ga je het waarnemingsvermogen van jezelf ontwikkelen. En dat is de basis van realistisch tekenen. De methode stimuleert het gebruik van de creatieve rechter hersenhelft. Nou kan ik wat zeggen, maar dat doe ik niet. Die belangrijk is voor ruimtelijk waarnemen en tekenen. Terwijl we in het dagelijks leven vooral analytisch denken en de linker hersenhelft gebruiken. Dus dat is allemaal, alles wat je bedenkt komt van links en alles wat verkeerd gaat komt van rechts. Dat is meestal zo. De cursus is geschikt voor zowel beginners als gevorderden. Na het ontwikkelen van tekenvaardigheden gaan de deelnemers ook meer rust ervaren, ontspanningen en plezier vinden in het creatieve proces. Wanneer is het allemaal? Nou, dat zal ik je vertellen als ik de muis vind. Ah, ik heb de muis weer terug. De startdatum is dus donderdag 10 september. 6 opeenvolgende donderdagmiddagen wordt de cursus gegeven. En die begint altijd om 14:30 en is om 15:30 afgelopen. Dan kun je aan de koffie. De kosten, hou je vast, die zijn €160. Maar het is wel voor die volledige cursus. En je krijgt er ook alle materialen bij. Plus koffie en natuurlijk een koekje of wat ander lekkers. Je kunt je opgeven bij het Cultuurhuis Giethoorn via een telefoonnummer wat ik niet ga vertellen, want daarvoor moet je even naar de website van de Slos of de website van de Werven. En dan vraag je naar Lia Gurwitz. En zij zegt wanneer het wel of wanneer het kiet kan. Je kunt ook Marijke Binnenkamp bellen. En ook dat nummer ga ik niet vertellen. Daarvoor moet je ook even kijken op de website van RTV Slos. Of je kijkt even op de website van de Werven, de strekenroep vanaf 2028. Waar RTV Slos een onderdeel van uit zal maken. Samen met de andere omroepen zoals Radio Centraal en Omroep O3. Dames en heren luisteraars, u bent weer helemaal bij. Hè? Wat wil je nog meer? Muziek? Oké. Zullen we Tampa Ipella doen? Met Jenny en Dracula? Toch maar doen?
1: Het hitbericht voor vandaag. Het regent flink. Heel veel hits. Bij RTV Slos.
0: Onderweg naar Jenny Roll en de Heart of Stone. Maar eerst even. Dracula. Ik word er zelf helemaal zat. Ja, je schrikt van jezelf op een bepaald moment. Hè. S'morgens vroeg ook altijd voor de spiegel.

0: Dit is Herman van Hien.
1: Een beuk erin!
2: Dit is Nickelback. And Leave Me Behind. En dit is los. Voor een steenwerkerland.

0: Goedemiddag.
1: Het zal.
0: Voordat we overgaan tot een berichtje, eerst even wat anders. Ik lees net op het telefoon. Want nu dan zit ik tussen de plaatjes op het telefoon. Je moet toch altijd doen op zo'n dag. Als je met je telefoon vaak op het toilet zit, dan moet je niet langer dan 3 minuten op het toilet blijven zitten. Ook al heb je telefoon bij. Want blijf je langer op de bril hangen, met een klein poepje, om het even zo te zeggen, dan kan toch zijn dat er aanbijtjes komen. Dus ja, het is wat raar bericht. Ik vind het toch belangrijk, hè? Ja. Ik neem zelf hem ook altijd mee naar de telefoon dan. Niet in het toilet of zo, weet of dat man dat kun je dragen. Maar goed, telefoon en dan, ja, dan is toch gauw 5-6 minuten, hè? Soms nog langer. En dan nu verder voor mij dat berichtje. In Nederland hebben 3 miljoen mensen van 16 jaar en ouder moeite met lezen, schrijven of rekenen. Daarover hadden wij vanmorgen iemand te gast in het programma Kopwijzer. Meer de helft van de mensen met zo'n beperkte basisvaardigheid heeft een bepaalde paan. Ruim 1 op de 3 volwassenen vindt het lastig om informatie over gezondheid te begrijpen. Veel mensen in de schulpverlening hebben moeite met lezen, schrijven of rekenen. En een kind met laag opgeleide ouders heeft 3 keer meer kans om later moeite te hebben om zelf te gaan lezen, te schrijven en te rekenen. Als je denkt, wat kun je er allemaal aan doen? Dan kun je naar een website toe, want volgende week is het de week van het lezen, vanaf 8 tot en met 15 september. En je gaat even naar www.weekvanhetlezenenschrijven.nl. Aan elkaar, niet aan elkaar erbij, maar wel gewoon dat. Dus www.weekvanhetlezenenschrijven.nl. Of je gaat even naar www.bzof.nl/leren. Ik heb zelfs moeite met dit lezen, maar goed. 23 oktober wordt er een activiteitendag gehouden in Wolvega. En dat gebeurt in de bibliotheek. De activiteitendag, lezing van schrijven en lezen rondom de bibliotheek, kun je zelf ervaren hoe het belangrijk is om die basisvaardigheden onder controle te hebben. En je kunt ook ontdekken welke ondersteuning er is. Als je daar wat meer informatie van wilt, dan zou ik zeggen, blijf luisteren naar RTV Los en naar Radio Centraal, want er komt vast en zeker wel een berichtje over binnen. En natuurlijk de websites van de omroepen. En niet te vergeten, de werven. Ja. Ah, man. Even rusten, even bij me, even bijkomen. Even denken van, waar is het zakje met pinda's? Even een glaasje drinken in schenken. Even wat zo. En dan zit je net lekker. En dan gaat de bel. Ja, ik zeg maar.

0: minuten voor het hele uur. Voordat het 5 uur is, gaan we even terug in de tijd met Modern Talking en Brother Louie. Nee, vertel. Oh, wacht even. Nee, deze ken ik wel. Heb ik vroeger ook niet opgedanst. Vandaar dat ik ooit disjockey ben geworden. Dat hoef je niet te dansen, nee. Dan doe je alleen de bovenkant wat heen en weer. En de rest kan gewoon stil blijven staan.
1: Ja, dat is meemakkelijk.
0: En dan nu de zang.

0: Mother Talking en Brother Louie hoorde je. Weer even los. En dit was met een klein haperingetje aan het begin. Want ja, de laatste Chris Ria hoorde je met Let's Dance. Laten wij dansen. Dat mag je doen straks bij het programma van Bert van der Laan met de Tipperade. Want dat begint vanaf een uur of... als dit afgelopen is, 5 uur dus, ja. En daarna is natuurlijk even André van Dijk van Backwards. Morgen kun je luisteren tussen de klok van 10 en 11 naar Tjeerd Nieuwenhuis en Marieke. Met Tjeerd en Marieke. En wat mij betreft misschien tot aanstaande dinsdag. Met daarbij een heleboel programma's van Radio Centraal die we door gaan geven. Onder andere Robert Gravenmaker met Zonder Spijt terug in de tijd. En Eddie Otter van heel vroeger op Slos komt nu weer terug via Radio Centraal tussen 5 en 6. Op de dinsdag en de donderdag. Nog een leuke zaterdag. Maak er een leuke zaterdagavond van. En tot de volgende keer. Dames en heren luisteraars.
1: Doegie.

0: zoekt u een betrouwbaar en onafhankelijk kantoor dat u duidelijk en degelijk kan begeleiden en adviseren op het gebied van verzekeringen? Assurantiekantoor Strijker is niet voor niets al vele decennia een begrip in Steenwijk en omgeving met een breed verzekeringenpakket. Van aansprakelijkheid tot zorg, van de auto tot inboedel, opstal- en brandverzekering. Maar ook voor hypotheken en pensioenen levert Strijker maatwerk en zoekt voor u en met u naar de best passende oplossing. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook particulieren. Want Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden. Assurantiekantoor Strijker. Korte Woldpromenade 27, Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.assurantiekantoorstrijker.nl.
1: Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En Van Kerkvoorde en Hollander biedt zelfs service gewoon bij u thuis. Bij het oplossen van uw computerproblemen. Dat is nog een service. Net als het voor klanten vrij toegankelijke ruime parkeerterrein. Direct achter de winkel aan de Kornputsingel 25 in Steenwijk. Meer info? Zie www.kerkvoorde.nl. Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Jelle Seubring met het NOS-journaal. In Griekenland is een straaljager van de Griekse luchtmacht neergestort tijdens een vliegshow. Het toestel is het McDonnell F4 Phantom. Dat type kwam in 1974 in dienst bij de Griekse luchtmacht. De F4 verloor plotseling hoogte en stortte neer, waarbij het explodeerde en in tweeën brak. Daarna ontstonden er grote zwarte rookwolken. Er zouden twee piloten aan boord zijn geweest. Of zij hun schietstoel hebben gebruikt, is nog onbekend. Tot dusver zijn er geen parachutes gevonden. Duizenden mensen waren getuigen van de crash. In de Kroatische hoofdstad Zagreb hebben tienduizenden mensen meegelopen in een protestmars tegen de regering, die in hun ogen te weinig doet om een afvalschandaal op te lossen. Vorig jaar werd meer dan 34.000 ton illegaal gestort afval ontdekt in het bergachtige gebied Lika, in het westen van het land. De regering beloofde de locatie te saneren, maar dat is nog steeds niet gebeurd. Een grote groep gemaskerde mannen heeft vanochtend de toegang tot de veerboten in Dover geblokkeerd. Het ging om een protest tegen immigratie. Door de blokkade waren de boten van en naar het Europese vasteland moeilijk toegankelijk. Inmiddels is de actie voorbij en is het verkeer weer op gang gekomen. In Tilburg is een serval ontsnapt. Een serval is groter dan een huiskat, heeft lange poten en is gevlekt als een luipaard. Vanmiddag rond 2:30 verscheen een melding van Burgernet met de oproep aan buurtbewoners om zelf geen actie te ondernemen, maar de politie te bellen als ze het katachtige dier zien. Waar hij nu is en hoe hij wist te ontsnappen is niet duidelijk. Wel heeft de serval 2 kippen gedood. De serval in Tilburg ontsnapte vorig jaar ook al eens uit de tuin van de eigenaar. Toen werd hij na een paar uur weer gevangen. Het weer op de meeste plaatsen droog en een afwisseling van zon en wolken bij 18 tot 20 graden. Vanavond en vannacht ook droog, het koelt dan af naar 7 tot 12 graden. Morgen zonnige periode en ook wolkenvelden, het wordt dan 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Zoekt u een betrouwbare partner die u de zorgen om uw administratie en belastingzaken betrokken en professioneel uit handen neemt? Strijker Administratie en Belastingadvies is niet voor niets al meer dan 80 jaar een begrip in Steenwijk en omgeving. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook voor particulieren. Bijvoorbeeld door het verzorgen van de volledige financiële administratie. Met gericht fiscaal advies volgens de laatste ontwikkelingen, online boekhouden en door u gewoon compleet te ontzorgen bij uw belastingaangifte. Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden en praktische oplossingen. Strijker Administratie en Belastingadvies. Korte Woldpromenade 27 Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.strijkersteenwijk.nl. Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En uw vakzaak biedt ook hulp aan huis. Van Kerkvoorde en Hollander. Notebooks, pc's, tablets, kassa's, kopiërs en printers. Ook de specialist in Apple-producten. Kom zelf langs in de ruime winkel in Steenwijk aan de Kornputsingel 25. Of zie www.kerkvoorde.nl.
3: Goedemiddag, dit is RTV Slos. RTV Slos. Nieuws, weer, verkeer en de beste muziek. RTV Slos. 105.4 FM.
4: Hallo, daar zijn we weer.
5: Tipperaden van 1969.
6: Nummer 20.

0: Everything you are about to hear in this radio show is true. The names have been changed to protect the innocent. Good heavens, here's Bert Vanderland. The Tipperade.
1: Ik zou bijna willen zeggen, welkom bij de ongeorganiseerde chaos uit 1969. Het is week 36, de tipparade van toen. 20 noteringen, maar vergis je niet, 31 plaatjes maar liefst. En daarvan hoor je de 17 in uurtje 1. Hoe zit dat precies? Nou, je merkt het vanzelf, want er zijn allemaal dubbelnoteringen. Alleen de nummer 20 was gewoon een van de nieuwe binnenkomers. Gewoon een enkele nummer 20 ook. Booker T en zijn MG's en de Soul Club. En wat er voor de rest gebeurt, luisteren.

van geboorte geen Canadees. Deze nummer 19, Joe Dassin, met natuurlijk een liedje wat onsterfelijk is geworden. Oh, Champs-Élysées, oh, Waterlooplein. Je kunt er nog veel meer op mee zingen. De nummer 19, maar dat was niet de enige nummer 19. Want we rempel, er staat er nog één. Die vinden we...

0: Dit is de Radio Veronica Tipparaad met Bert van der Laan.
1: 17, zo dan. Er komen weer twee plaatjes aan op één notering. Hè. Zojuist trouwens wel gewoon lekker overzichtelijk. Op nummer 18 alleen genoteerd. Aretha Franklin ging wel naar beneden met een hele mooie plaat. Want ze daalde vanaf nummertje 12.

zij ook niet ooit erg succesvol op het Eurovisie Songfestival. Deze Franse dame Frida Baccarat. Nieuw in de tipperate. Ze stond op nummertje 17. Maar niet alleen. Voor tegenwicht namelijk voor de rust bij Frida Baccarat, de King of Rock and Roll. Hier is Elvis natuurlijk. Blackboard.

hele grote hit in Amerika. I Could Never Be President voor Johnny Taylor. Het zou tot 1976 duren voordat hij een echte top 40 notering te pakken had trouwens. Hè, met Disco Lady, want dit plaatje helaas geflopt. Nummer 14. Het was wel een van de nummers 14, want ook daar vonden we twee noteringen. Want die andere kwam namelijk uit Nederland. Aan de vooravond van een beetje mislukt Engels platencontract. Nou, een beetje. Behoorlijk mislukt. Laten we het daar maar op houden. De Sandy Coast is dit. Een hele mooie, maar wel gewaagde plaat. De North Canadian Paradise. En dat

0: enige echte tipraden. De enige echte tipraden. Maar vast twee keer. Kan nooit genoeg.
1: Nummer 11.
2: Nou, als Joost het zegt, dan moet het wel zo zijn ook. De nummer 12 was zojuist. Kwam van de Merry Man. Net de tipraden.

0: Hitparade heeft ze allemaal op een rijtje.
1: Nou, daar twijfelen wij ernstig aan, hoor, anno 1969. Want volgens mij, geachte dames en heren, ben ik u wel enige uitleg verschuldigd over wat we allemaal gedraaid hebben. Hoe zit dat precies? We hebben een lijstje van 20 noteringen. En als je goed meetelt, en je hebt hem hier of daar digitaal of zoiets, dankzij de inspanningen van onder andere Jan François van de Stichting Nederlandse Top 40, Kees Brinkerink ook niet vergeten, die heeft er ook het nodige zoekwerk aan gedaan. Dan weet je dat er 31 plaatjes in die hele lijst genoteerd staan. En daarvan zitten er 17 in het eerste uur. Nou, hoe gaat dat precies? Op nummer 20 hartstikke nieuw binnen. De Soul Clap 69 van Booker T en de MG's. Dan twee nummers 19. Joe Dassin met Les Champs-Élysées. Een classic natuurlijk in wording, hè? En zo'n typisch cultplaatje uit 1969. Erg fraai om weer te horen. Tintin met Only Ladies Play Crockett. Was ook nummer 19 en ook nieuw. Van 12 naar 18 naar beneden Share Your Love With Me van Aretha Franklin. En Frida Bocara, toen bijzonder populair deze Franse zangeres. 100 000 chansons. Wel bij een bepaalde leeftijdscategorie moet ik me dan weer realiseren. Want mijn oud-tante was er ook helemaal dol op, geloof ik. En die was toen al zwaar in de 60 kunnen aangaan. De nummer 17 was niet alleen. Ook op 17 genoteerd Elvis Presley met Clean Up Your Backyard. En die was natuurlijk ook nieuw. Net als de Potvol Blommen uit Noord-Holland. Het Lowland Trio met de rock en lol. Minder lol, maar wel veel rock. Tenminste, rustige rock in Volendam. Ook op nummer 16, Left Side met I Can Give You Everything. Hearts Desire van Joe Suit was nummer 15, steeg van 19. En die andere nummer 15, want er was er natuurlijk nog eentje. Die steeg vanaf 17. Het illustre echtpaar Ike en Tina Turner met The Hunter. 14, weer een dubbelnotering en ook nog twee nieuwe plaatjes. I Could Never Be President van Johnny Taylor uit Amerika. En de Nederlandse Sandy Coast vonden we er ook met de North Canadian Paradise. De Fairport Convention bezette plekje nummer 13. Daalde vanaf nummer 11 trouwens, maar die was er niet alleen. De Playboys worden jou ook nog met Snoopy, gedaald van 4 ook naar nummer 13. En dan gewoon twee enkele noteringen voor het overzicht. Ach, je moet wat niet waar. The Merry Man op nummer 12. Marianne nieuw in de lijst. Net als zojuist ook zo'n lekker 1969 deuntje. De Vanity Fair met Early in the Morning. De nummer 11. Dat betekent dat we straks nog een plaatje 14 voor je hebben. In 10 noteringen. En die draaien we het volgende uur. Want we gaan eerst nog eventjes heel kort kijken in de charts in Engeland. Van toen.
2: What's going on in the UK charts?

helaas mogen wij toch wel vaststellen dat 1969 toch een heel prettig hitjaar was. Lou Christie. En die stond onderin de charts in Engeland. En niet zomaar, maar als nieuw binnenkomen met I'm Gonna Make You Mine. Nummer 49, hartstikke nieuw. 48 hoor je zo meteen ook, Edwin Starr met 25 Miles. En voor de rest van de plaatjes die nieuw binnenkomen hebben wij helaas geen tijd. Onder andere Roy Orbison, The Foundations, wat vinden we nog meer? Radha Krishna Temple met Hare Krishna, dat hele mantra gebeuren. Dat is constant herhalen, weet je nog. Throw Down a Line van Cliff Richards en Hank Marvin, ook niet. Nummer 34 nieuw, gaan we niet horen. Misschien binnenkort nog wel een keer, wie weet. En de hoogste nieuwe Lady, kenden we natuurlijk al lang, hè? Bob Dylan. Helemaal bovenin, toen in de charts in Engeland. Op nummer 1, zeker Ren Evans, in the year 2525. Nummer 2, ook blijven staan, net als nummer 1. Creedence, Clearwater Revival, Bad Moon Rising. Don't forget to remember the Bee Gees in Engeland. Toen op nummertje 3, die kwam van 5 trouwens, en van 10 naar 4 omhoog. Humble Pie met de Natural Born Boogie. Van 6 naar nummer 5, gestegen Marvin Gaye, Too Busy Thinking About My Baby. En dat in de lijst van 7 september 1969. Zoals gezegd, we hebben nog één plaatje voor je zometeen dit uurtje. Dat wordt die van Edwin Starr, 25 Miles. En voor de bovenste plaatjes in de tipparade uit Nederland, 14 stuks in 10 noteringen, zie ik je het volgende uur natuurlijk weer. Hè?

0: zoekt u een betrouwbaar en onafhankelijk kantoor dat u duidelijk en degelijk kan begeleiden en adviseren op het gebied van verzekeringen? Assurantiekantoor Strijker is niet voor niets al vele decennia een begrip in Steenwijk en omgeving met een breed verzekeringenpakket. Van aansprakelijkheid tot zorg, van de auto tot inboedel, opstal- en brandverzekering. Maar ook voor hypotheken en pensioenen levert Strijker maatwerk en zoekt voor u en met u naar de best passende oplossing. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook particulieren. Want Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden. Assurantiekantoor Strijker. Korte Woldpromenade 27, Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.assurantiekantoorstrijker.nl.
1: Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En Van Kerkvoorde en Hollander biedt zelfs service gewoon bij u thuis. Bij het oplossen van uw computerproblemen. Dat is nog een service. Net als het voor klanten vrij toegankelijke ruime parkeerterrein. Direct achter de winkel aan de Kornputsingel 25 in Steenwijk. Meer info? Zie www.kerkvoorde.nl. Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Jelle Seubring met het NOS-journaal. De Duitse politie is een klopjacht begonnen op de klimaatactivist die zegt dat hij afgelopen week meerdere aanslagen heeft gepleegd op het energienet. Gisteravond nam een arrestatieteam in een bos in Noord-Rijn-Westfalen de auto in beslag waarmee hij op de vlucht was geslagen. Maar van de verdachte, Daniel V., was geen spoor te bekennen. De politie gaat ervan uit dat hij lopend verder is gevlucht. De verdachte heeft in een brief geschreven dat hij achter de sabotagepogingen zit. Hij noemt het opwekken van elektriciteit uit fossiele brandstoffen een misdaad die onbeschrijfelijk leed veroorzaakt. De Verenigde Staten hebben drie Iraanse olietankers aangevallen in de Perzische Golf en de Golf van Oman. Dat meldt het Amerikaanse militaire commando voor het Midden-Oosten, CENTCOM. Het zou een reactie zijn geweest op een aanval van de Iraanse revolutionaire garde op twee Amerikaanse marineschepen. Volgens de VS waren de olietankers onderdeel van de Iraanse schaduwvloot. Die dient als inkomstenbron van de revolutionaire garde. In de Kroatische hoofdstad Zagreb hebben tienduizenden mensen meegelopen in een protestmars tegen de regering, die in hun ogen te weinig doet om een afvalschandaal op te lossen. Vorig jaar werd meer dan 34.000 ton illegaal gestort afval ontdekt in het bergachtige gebied Lika, in het westen van het land. De regering beloofde de locatie te saneren, maar dat is nog steeds niet gebeurd. De demonstranten droegen spandoeken met teksten als: de longen van Kroatië kunnen niet langer ademen. En Pierre Gasly start morgen de Grand Prix van Italië in Monza vanaf pole position. De Fransman was in zijn Alpine de snelste in de kwalificatie. Mercedes-coureur George Russell start op de tweede plek. Max Verstappen start op de zesde plek. De race begint morgen om 3:00. Het weer op de meeste plaatsen droog, alleen in het noordoosten kans op wat regen. Verder klaart het op en koelt het vannacht af naar 7 tot 12 graden. Morgen zonnige periode en ook wolkenvelden, dan wordt het 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Zoekt u een betrouwbare partner die u de zorgen om uw administratie en belastingzaken betrokken en professioneel uit handen neemt? Strijker Administratie en Belastingadvies is niet voor niets al meer dan 80 jaar een begrip in Steenwijk en omgeving. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook voor particulieren. Bijvoorbeeld door het verzorgen van de volledige financiële administratie. Met gericht fiscaal advies volgens de laatste ontwikkelingen, online boekhouden en door u gewoon compleet te ontzorgen bij uw belastingaangifte. Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden en praktische oplossingen. Strijker Administratie en Belastingadvies. Korte Woldpromenade 27 Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.strijkersteenwijk.nl.
3: Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk.
1: Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En uw vakzaak biedt ook hulp aan huis. Van Kerkvoorde en Hollander. Notebooks, pc's, tablets, kassa's, kopiërs en printers. Ook de specialist in Apple-producten. Kom zelf langs in de ruime winkel in Steendijk aan de Kornputsingel 25. Of zie www.kerkvoorde.nl.

0: Nummer 90 toen in Amerika, de Abaco Dream, die vonden we daar.
1: What's happening in the USA music scene?
0: Nou, heel wat. Op nummer 1 toen trouwens, Honky Tonk Women van de Stones in de US of A. En voor de rest...

0: Trouwens, het was nummer 89. Live and Dead in GMA, zo heette het plaatje waarmee we begonnen. Straks hebben we de bovenste 14 plaatjes uit de tipparade op 10 noteringen verdeeld. Hoe dat precies zit, ach, het is ook een bijzondere toestand. Maar voorlopig eventjes kijken naar boven. Honky Tonk Women, zoals gezegd, 1 de Rolling Stones in Amerika toen, 6 september 1969. A Boy Named Sue, Johnny Cash was de nummer 2. En op 3 met een vette stip, Sugar Sugar van de Archie, Stef vanaf 5. Op 4 Green River van Creedence Clearwater Revival van 6 naar 4 omhoog. En Get Together van de Youngbloods van de WOP nummer 5. En die stijgt vanaf 7. De volgende nieuwe binnenkomer die we wel gaan laten horen wordt er een van Wind. Die heet Make Believe.
1: Yesterday's chart-bound songs. All
0: betekent natuurlijk ook zo'n mededeling dat we heel veel muziek uit Amerika gewoon niet kunnen laten horen. Nieuwe binnenkomers. Ray Charles, onder andere B.B. King, Mitch Ryder, Sugar Bees. Ik staan de Originals, Baby I'm For Real. En Geraldine Stevens op nummer 95. Maar deze dus wel. Leuk hoor. I know.

eens wat. The Buchanan Brothers met The Son of a Loving Man. 72 toen in de Cashbox Hit Parade. Drie plekjes hoger. De ene hoogste nieuwe komt van Smokey Robinson en The Miracles. 69 dus.

Wacht, de Cashbox Hit Parade van 6 september 1969. Voorprogrammaatje voor nog 14 noteringen uit de tipparade van toen. Hè? Want over de 10 noteringen vinden wij 14 plaatjes zo meteen. Dit was de hoogste nieuwe toen in Amerika, 6 september 1969. Frankie Valli en zijn Four Seasons and That Reminds Me. Nog even kijken voor de rest van de top 10 misschien. Van nummer 6 door tot nummer 9. 10, dat is ook wel aardig. The Temptations vonden we op 10. I Can't Get Next to You. Easy to Be Hard, ga je zo meteen ook horen trouwens. Stond in de tipparade. The Three Dark Night met een stip op nummer 9. 8, Lay Lady Lay, Bob Dylan. En 7 in Amerika, de straks nummer 3 in de tipparade, Neil Diamond. Jackie de Shannon op nummer 6 met Put a Little Love in Your Heart. En nu Veronica, want het is tijd voor de tipparade met Jan van...

Of Love. 1 nummer 9 hebben wij maar te begroeten. Is lekker overzichtelijk. Blijft staan ook de Soul Sound, Boogaloo for You. En straks op nummer 8 een spiksplinternieuwe en een plaatje wat daalt. Die nieuwe komt van de 3 Dog Night. Dat verraad ik alvast.

60. Straks Engelbert Humperdinck, want als die andere nummer 8 daalt van 7 met I'm a Better Man. Maar deze stond hoog in Amerika en nieuw in de tiplijst van

toverheks. Zij vloog op een bezemsteeltje en zat boordevol met seks. In haar korte minirokje zweefde zij gehuld in rook. Maar om klokslag 12 uren ging ze vrijen met een

geesten dansten zij dwars door de muur. Een grote vleermuis speelde orgel, het was een vreselijk geluid. En alle beenderen die kraakten en de heks blies op een fluit.

Die toverheks is nu gaan spoken en ze dwaalt hier ergens rond. Hoor je op een fluitje spelen, dan komt ze rokend uit de...

0: songs van overmorgen. Dit is Veronica's Tipper Raid.
1: Op weg naar een top 3 die niet gewijzigd is, hè, in deze Tipper Raid. Nummer 4.

zo typisch 1969. Grapefruit, nummer 4 met Deep Water. Onderweg naar Creedence Clearwater Revival. Blijf staan op nummer 2. En ook de nummer 1 straks is een zittenblijver. Net als deze Neil Diamond. Vast op

0: Tiparade heeft ze allemaal op een rijtje.
1: Nou, het motto is wel, kunt u het nu nog volgen, dan kunt u meer dan wij. Voor uw overzicht in de chaos is hier uw vriendelijke presentator met de nummers 10 door tot en met 1. Twee noteringen op nummer 10, Veronica van Jan van Veen blijft staan. En van 12 naar 10, Joe Jeffrey met zijn hele groep. De Soul Sound blijft staan op nummer 9. En op 8, een nieuwe binnenkomer van de Three Dog Nights. Ook op 8, maar dan gedaald vanaf 7, Engelbert Humperdinck en Pierre met zijn pietjes was de nieuwe nummer 7. Het verhaal over de toverheks, oei oei. Limon Limonero, ook op 7 genoteerd. Van 8 omhoog, Henry Steffen. En van 10 naar nummer 6, Born to Live, Born to Die, The Foundations. Op 6 blijven staan, dus ook een dubbelnotering, The Free uit Rotterdam en de Electric Indian vonden we op nummer 5 van 14 omhoog. Ook op 5 de hoogste nieuwe, de Marrakesh Express van Crosby, Stills & Nash en Grapefruit Steg van 8 naar 4. 3 blijven staan dus Neil Diamond, de Creedence Clearwater Revival zojuist dat blijven hangen op nummertje 2.
2: Veronica Stip.
3: Voor de dag!
1: En dat is de supergroep natuurlijk met onder andere Peter Frampton aan boord en de zang van Steve Marriott, vroeger van de Small Faces, de Humble Pie. Ik zeg toedeledokies. Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
4: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Bij een vliegshow in Griekenland is een straaljager van de Griekse luchtmacht neergestort. De twee piloten van het vliegtuig hebben het ongeluk niet overleefd. Het toestel is een McDonnell F4 Phantom. Dat type kwam in 1974 in dienst bij de Griekse luchtmacht. De straaljager verloor plotseling hoogte en stortte neer, waarbij het explodeerde en in tweeën brak. Daarna ontstonden er grote zwarte rookwolken. Duizenden mensen waren getuigen van de crash. De vliegshow werd gehouden bij de luchtmachtbasis Tanagra, ten noorden van Athene. De Duitse politie is een klopjacht begonnen op de klimaatactivist die zegt dat hij afgelopen week meerdere aanslagen heeft gepleegd op het elektriciteitsnet. Gisteravond nam een arrestatieteam in een bos in Noord-Rijn-Westfalen de auto in beslag waarmee hij was gevlucht. Maar de verdachte, Daniel V., was nergens te bekennen. De politie gaat ervan uit dat hij lopend verder is gevlucht en controleert ook beelden van wildcamera's in het gebied. De verdachte heeft in een brief geschreven dat hij achter de sabotagepogingen zit en noemt het opwekken van elektriciteit uit fossiele brandstoffen een misdaad die onbeschrijfelijk leed veroorzaakt. De afgelopen dagen zijn in het zuidwesten van Jemen zo'n 150 doden gevallen bij gevechten tussen het staatsleger en Houthi-rebellen. Donderdag begonnen de rebellen een offensief. Waarschijnlijk willen de Houthis de controle over de zeestraat tussen Jemen en de Hoorn van Afrika overnemen. Pierre Gasly start morgen in de Grand Prix van Italië in Monza vanaf pole position. De Fransman was in zijn Alpine de snelste in de kwalificatie. Mercedes-coureur George Russell start op de tweede plek en Max Verstappen start als zesde. Het weer op de meeste plaatsen droog, alleen in het noordoosten kans op wat regen. Verder klaart het op en koelt het vannacht af naar 7 tot 12 graden. Morgen zonnige periode en ook wolkenvelden, dan wordt het 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Elke zaterdag de hits en hun verhaal. Dit is Backwards met André van Dekken.

Een hele goede avond en welkom bij de 1687e uitzending van Backwards. En jawel hoor, we hebben natuurlijk een nieuwe maand. Dat betekent gewoon september. En het jaartal, dat is 1966. Ja, eerlijk is eerlijk natuurlijk. We werden allemaal een beetje opgeschrikt door het overlijden van Dolly Parton. En natuurlijk ook Frank Beard, de drummer van ZZ Top. De enige man van ZZ Top trouwens die geen baard had. Maar ja, goed, doe maar. Toen was deze aflevering eigenlijk al min of meer gemaakt. Dus misschien dat we in de maand oktober aandacht besteden aan Dolly Parton, CQ, ZZ Top. Maar goed, laten we eerst maar eens 60 jaar teruggaan. En dat betekent dus inderdaad veel gebeurtenissen, veel goede muziek. Maar helaas geen live-opname. Dat was toen al een klein beetje minder. Maar we hebben er wel wat op gevonden. Want wij gaan een duik nemen in de Billboard-hitlijsten van 1966. Maar voordat het zover is, gaan we natuurlijk allereerst Bert van der Laan bedanken. Dat hoort zo natuurlijk vanwege zijn zwarte vinylplaatjes en zijn heerlijke muziek uit de tipparade, die niet zo heel erg vaak wordt gedraaid trouwens. En we gaan natuurlijk gebeurtenissen doen. We hebben de film, jawel, de LP's zijn er ook. En we beginnen altijd met de top 40. En het zal je niet verwonderen dat de top 40 inderdaad werd beheerst door de Beatles. 1966 was zeker een goed jaar voor de Beatles. Sterker nog, de plaat Eleanor Rigby en Yellow Submarine, dat is een zogenaamde dubbele A-kant, die ging van 5 naar nummertje 1 en die bleef op 3 september ook op nummer 1 staan. De nummers 1, 2 en 3 gaan we sowieso draaien. Dus met andere woorden, dompel je lekker onder in september 1966.

Ja, 1966. Zoals gezegd, het was een goed jaar voor de Beatles. Alleen in Amerika viel het een beetje tegen. Maar goed, daarover direct meer. Beide nummers die komen van de LP Revolver. En dan heb ik het over Eleanor Rigby en Yellow Submarine. Het verscheen dus als dubbele A-kant op de single. En Yellow Submarine werd eigenlijk het meest gedraaid. De eerste breukjes in de samenwerking tussen John Lennon en Paul McCartney die werden al zichtbaar, want hoewel beiden als songwriter worden genoemd, claimden beiden dat zij het merendeel van de song hadden geschreven. Op 29 augustus 1966 eindigde plotseling de tour door Amerika, mede door de uitspraak van John Lennon, die zo nodig moest vertellen dat de Beatles populairder waren dan Jezus Christus. En dat in een diepgelovig land natuurlijk. Ze hadden in 1964 hadden ze toch wel een aantal nummer 1 hits. 5 nummers stonden in de top 5 van Billboard 100. En dat was Can't Buy Me Love, Twist and Shout, She Loves You en natuurlijk I Want to Hold Your Hand and Please, Please Me. Maar goed, zoals gezegd, langzaam maar zeker, dan ging het succes toch wat minder. Hoewel ze natuurlijk straks wel een hele mooie LP maakten. En natuurlijk kwamen ze ook met een prachtige nummers. Denk bijvoorbeeld alleen maar eens aan Hey Jude en Let It Be. Goed, ik zei het al, een dubbele A-kant. En dat betekent gewoon dat we ook die tweede gewoon gaan draaien. Hier is Yellow Submarine.

Ja, het blijven korte plaatjes natuurlijk, hè. 2 minuten, 2,5 minuut en dan heb je het wel gehad. En dat had alles te maken eigenlijk met de jukebox in Amerika. Want ja, hoe meer plaatjes je per uur kon draaien, hoe meer opbrengsten er waren. En dan helpt natuurlijk een plaat als, noem maar eens even wat, Hurricane van Bob Dylan bijvoorbeeld. Ja, dat hielp dan niet echt als je 8 minuten lang naar hem moest luisteren. Het was maar 1 dime wat je erin moest stoppen. Dus goed, With a Girl With You of Like You van The Trucks. Het nummer werd geschreven door Rick Presley, de leadzanger van de band. En hij heeft helemaal niets met Elvis te maken, want zijn echte naam is namelijk Reginald Maurice Ball. Maar om media aandacht te krijgen, veranderde hij dus zijn achternaam. Dat ze daar geen proces over hebben gespannen, maar doe maar. Op 4 februari 2013 is hij overleden op 71-jarige leeftijd. En ik had het natuurlijk over de voorman van The Trucks met dit nummer With a Girl Like You. Nou, en daarvoor de Yellow Submarine van The Beatles. Ja, die komen overeen met kapitein Fred om die te gaan vergezellen in zijn gele onderzeeër en naar Pepperland te gaan om deze te bevrijden van de muziekhatende Blue Meanies. Jawel, Yellow Submarine is een van de populairste muziekfilms aller tijden. Vooral in die tijd. Het is een tekenfilm, het is soms absurde humor. Maar goed, er kwam wel een heel aardig nummer van erbij. Yellow Submarine. Hoewel, daar zijn de recensisten zijn het daar niet over eens. Sommigen vinden het kinderachtig en verschrikkelijk. Maar goed, daarvoor zijn ze natuurlijk ook recensist. We waren bezig met de top 40 en zoals gezegd een dubbele A-kant van de Beatles stond op 1. Op nummer 2 With a Girl Like You van The Trucks. Ja, dan moeten we nummer 3 ook nog maar eventjes gaan draaien. Ze bleven trouwens allemaal staan op nummer 1, 2 en 3. En ik heb het dan over de Lovin' Spoonful en Summer in the City.

Ik blijf het altijd een prachtig nummer vinden. Summer in the City van de Lovin' Spoonful. Ja, John Sebastian, wie kent hem niet? Hij schreef het nummer samen met zijn broer Mark en Steve Bone. En die laatste die is wat minder bekend. Dat komt omdat hij eigenlijk ook niet zo'n hele lange muziekcarrière heeft gemaakt. Hij was bassist van de Lovin' Spoonful en had een eigen muziekstudio waar de albums van bijvoorbeeld Little Feat en Robert Palmer werden opgenomen. Hij trok zich later wel terug uit de muziekbusiness. Niet voor wat betreft het maken van platen, het maken van opnamen, maar wel voor optredens en dat soort dingen meer. Met een beetje mazzel wordt hij deze maand 83 jaar. En John Sebastian, ook hij is nog steeds still live, want hij is 82 geworden, volgens mij in maart eventjes zo uit mijn hoofd. Goed, 1966, laten we maar eens even kennis maken met dat jaar. Het was de maand voor de val van het kabinet Kals in de nacht van Schmelzer. Nederland had sinds 14 april 1965 een centrum-links kabinet met KVP, dat waren de Rooms-Katholieken, de Partij van de Arbeid, de Socialisten natuurlijk, en de ARP, en dat waren volgens mij zo'n beetje de gereformeerden. Joe Kals was de minister-president en hij had verstand van onderwijs en was van 1952 tot 1963 dan ook minister. En dankzij hem kwamen vele wetten tot stand, onder andere over het kleuteronderwijs en het wetenschappelijk onderwijs. En hij was ook de man, eigenlijk de grondlegger van de Mammoetwet. Die wet die bracht al het voortgezet onderwijs samen in één systeem en verving oude schooltypes zoals de HBS, de MMS, ik heb het zelf moeten opzoeken, de middelbare meisjesschool en de MULO, oftewel meer uitgebreid lager onderwijs. En dat werd door nieuwe niveaus vervangen zoals de HAVO-VWO en de MAVO. Ook werd er een brugklas ingevoerd zodat leerlingen eventueel naar een ander niveau konden doorstromen. Het was een hele harde werker, maar moest dat helaas bekopen met zijn gezondheid. Op 30 december 1971 overleed hij en toen was hij nog maar 57 jaar oud. Andere illustere namen in het kabinet waren Anne Vondeling, Barend Biesheuvel, Jozef Luns en natuurlijk Max van der Stoel. En wat hadden we dan in Steenwijk? In Steenwijk hadden we destijds Albert Dingemans Wiert als burgemeester. Hij werd landelijk bekend vanwege zijn omgang met de dreiging van een atoomaanval door de Sovjet-Unie tijdens de Cuba-crisis. In oktober 1962, na een toespraak hierover van de Amerikaanse president Kennedy, liet hij om het gemeentehuis een aardewal aanleggen om eventuele radioactieve neerslag te weren na een kernexplosie. En dat gemeentehuis dat was inderdaad nog altijd Villa Ramswoerte. Goed, vooral trouwens omdat er in de kelder van het gebouw een commandopost van de bescherming bevolking was gevestigd, de BB. Hij was de enige burgemeester in Nederland die tot een dergelijke maatregel overging. Er is later wel beweerd dat hij dit deed met het oog op de nabijheid van de Amerikaanse basis te Havelderberg, waar zich een geheime opslagplaats voor nucleaire wapens bevond. Hij zou hier als een van de weinigen van geweten hebben, maar zeker is dat allerminst. Begin 1968 nam hij tot verrassing van de wethouders en de gemeenteraad ontslag en hij maakte de overstap naar het bedrijfsleven. Hij werd benoemd als adjunct-directeur bij een adviesbureau in Amsterdam en was later onder meer werkzaam bij Toonders Studio als verkoper voor de stripafdeling. Dingemans Wiert overleed in 1998 op 71-jarige leeftijd. Ja, de kelder van Ramswoerte. Misschien nog eens een keer interessant om daar nog eens een keer naar heen te gaan, om dit verhaal misschien ook eens een keer te verifiëren. Kijken wat er allemaal gebeurde. 1966, een bijzonder interessant jaar. We gaan naar de CD's, of naar de CD's, ja, het waren toen inderdaad nog gewoon LP's. Waren niet zo populair, maar ze kwamen wel uit. Waaronder Animalism van bijvoorbeeld The Animals. Hoe kan het dan ook anders? Het was het derde album wat in mei was uitgekomen. Medewerking werd verleend onder andere door natuurlijk Eric Burdon samen met Alan Price en Chess Chandler. En die laatste die kennen wij misschien wat minder, maar hij was wel de manager van niemand minder dan Jimi Hendrix en later ook van Slade. Met andere woorden, de Animals die staan klaar met hun album Animalism. En ik heb dit keer gekozen voor het nummer Outcast.

Heerlijke muziek natuurlijk van 1966. Het debuutalbum van Eric Clapton, Jack Bruce en drummer Ginger Baker. Ik heb het natuurlijk over Fresh Cream. De band werd officieel in juli 1966 opgericht en dook onder leiding van Robert Stigwood direct de studio in, waarna het album in december 1966 uitkwam. Overigens heb je trouwens een Amerikaanse en een Engelse versie. De Amerikaanse die bevat de single I Feel Free. En het ging ten koste van Spoonful. En een nummer wat je in ieder geval wel op de Engelse versie staat. Maar ja, daar staat I Feel Free dan weer niet op. Nou, gelukkig zijn er cd's en daar staan beide nummers op. Ze hebben daar geen onderscheid meer gemaakt. Robert Stigwood, ja, later verantwoordelijk onder andere voor de Bee Gees. Hij was ook verantwoordelijk voor Hair en Jesus Christ Superstar. Afijn, overleden in 2016. En die mondharmonica die je hoorde, die was natuurlijk van Jack Bruce. Even kijken. Ja, daarvoor hadden we natuurlijk Outcast van The Animals. Nou, daar hebben we ook het een en ander al over gehad. Dus met andere woorden, we zijn toe aan de film. En ja, welke film in 1966 kun je nou beter doen dan The Good, The Bad en The Ugly? De Italiaanse spaghetti western bij uitstek, geregisseerd door Sergio Leone. Met natuurlijk Clint Eastwood als The Good Guy, Lee Van Cleef als de slechterik en Elie Wallach als The Ugly. In werkelijkheid zag hij er niet slecht uit trouwens, die laatste, want hij behaalde een graad aan de universiteit en stond in 1945 als 29-jarige op Broadway. Over het algemeen kon je hem zien in westerns, maar hij speelde bijvoorbeeld ook de maffiabaas in The Godfather Part 3. Hij stierf uiteindelijk op 24 juni 2014 en toen was hij maar liefst 98 jaar oud. De muziek is natuurlijk van Ennio Morricone en vooral bekend van dat fluitdeuntje. Hoewel de muziek van Once Upon a Time in the West het meest verkocht is, is de filmmuziek van deze film volgens kenners het invloedrijkst. En misschien komt dat wel inderdaad door het

Ja, het was echt een cover natuurlijk. Niet deze. Hoewel, ja, deze misschien ook wel, want laat heel eerlijk zijn. Het was natuurlijk niemand minder dan Carla Thomas. En Carla Thomas, jawel, die had het inderdaad ook nog eens een keer gemaakt. Afgeschreven door Isaac Hayes. Die schreef het nummer onder andere dus voor haar. En zij kwam daarmee in de Billboard 100 terecht. Baby, was dat niet alleen deze plaat, maar ook bijvoorbeeld Let Me Be Good To You en ook de single Bring It On Home To Me. Ook dat waren grote hits voor Carla Thomas. En daarvoor, jawel, trouwens, Carla Thomas, eerlijk, zij wordt in december 84 jaar. Is toch wel even leuk om te vermelden. En daarvoor hoorde je Jimmy Smith en de man van het Hammond-orgel. Die speelde in eerste instantie piano, maar in 1951 maakte hij kennis met het Hammond-orgel nadat hij Wild Bill Davis had gehoord. Vanaf 1954 richtte hij zich helemaal op het orgel en het liefst natuurlijk nog met een Leslie Box. En zijn stijl dat wordt beïnvloed door zowel gospel als blues. En ook hij stond in de hitparade in de Billboard 100 met het nummer Night Train. En dat orkest wat erachter zat, jawel, dat was van Wes Montgomery. Jimmy Smith, hij leeft helaas niet meer, is overleden op 8 februari 2005. We gaan nog wat gebeurtenissen doen, want even kijken op mijn klokje. Ja, het is bijna 8:10. Dus moeten we hoognodig nog even wat vertellen over 1966. Ja, kom nu maar eens een keer bij een bank. Volgens mij zijn er weinig banken meer. En als er al een bank is, nou, dan kun je contant geld kun je alleen uit de muur halen. Maar banken werden in 1966 regelmatig overvallen. Drie mannen van ongeveer 25 jaar pleegden een overval op de Middenstandsbank in IJsselstein en namen ruim 41.000 gulden mee. Een kwartier later was iedereen van de politie gewaarschuwd en werd er als het ware een ware klopjacht gehouden op deze drie inbrekers. Ruim 100 politiemensen waren op de weg, in de lucht en op het water aanwezig om de overvallers in de kraag te grijpen. Ook de buit werd uiteindelijk teruggevonden en dat allemaal zonder mobieltjes. Jawel, het was een goede actie van de politie, zo stond het ook in de krant. En ook brandkasten werden gekraakt, weliswaar met las- en snijapparatuur. Dat gebeurde bij een bedrijf bijvoorbeeld in Winsum en de dader of daders die waren nog voortvluchtig. 1966, je gelooft het niet, maar het is werkelijk zo. Terugroepacties, ze waren er ook in dat jaar. Zo moest de Ford Cortina GT en de Lotus Cortina terug naar de garage, omdat vanwege de veiligheid het een en ander gesleuteld moest worden aan de voorremmen. De technici van Ford ontdekten namelijk dat na een snelle rit door de regen een zogenaamde waterfilm op de remblokken ontstond, waardoor de auto bij het remmen scheef trok. En nu we het toch over de auto's hebben, in 1966 kwam de Audi 80 Coupé uit, de BMW 2000, de Opel Rekord en de Opel Kadett B Caravan en de Simca 1301 en 1501. De Renault 16 werd het auto van het jaar, gevolgd door de Rolls-Royce Silver Shadow. Ja, die kunnen we niet betalen natuurlijk. En de Oldsmobile Tornado. Het was nooit van gehoord trouwens, maar die auto werd gemaakt in Amerika en die stond dus als derde als auto van het jaar. Volgens CBS waren er in 1966 toch al 1,3 miljoen personenwagens. Even ter vergelijking, op 1 januari 2026, met andere woorden, 60 jaar later, reden er 9,4 miljoen auto's rond in Nederland. Dus vind je het gek dat het allemaal veel drukker is geworden. De Volkswagen Kever, die kocht je in 1966 voor bijna 6000 gulden. En de Opel Kadett, die had je voor bijna 500 gulden meer. Het gemiddelde maandsalaris was 400 gulden. En dat betekende dat het een flinke aanslag op je portemonnee was wanneer je een nieuwe auto kocht. En ik kan me nog wel herinneren dat mijn vader inderdaad de eerste auto kocht, een Fiatje 500 tweedehands vol roestplekken. En dat was in 1974.

0: Ja, dat was een van de grootste hits van Neil Diamond. In ieder geval de eerste. Hij kwam daarmee zelfs op nummer 6 in de Billboard Hot 100 lijsten. En natuurlijk stond hij ook in de Nederlandse hitparade. Hij is trouwens wel geschreven door Neil Diamond, samen trouwens met Ellie Greenwich, die ook nog eens een keer in het achtergrondkoortje zat. En daarvoor, daar hoorde je de Syndico's. Die hoor je niet zo heel erg vaak. We'll Meet Again. Dat klopt ook wel, want de plaat die kon maar 2 weken bekoren. En die kwam binnen op 39 en bleef staan op 39 en ging daarna er weer uit. Ik kijk op mijn klokje, ik zie dat het bijna tijd is. En dat betekent inderdaad dat we afscheid nemen van 1966. Dit keer met Sam the Sham en de Pharaohs. Jawel, die had je natuurlijk ook nog met Little Red Riding Hood. Dat is de laatste plaat voor 1966. Volgende week gaan we gewoon vrolijk verder. En dan zegt deze jongen nog eventjes...
1: Bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer met Backwards met André van Dekken.
2: Au! Who said I see walking in these woods? Why, it's Little Red Riding Hood.

0: is RTV Slos met het nieuws.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. In Leeuwarden is een jong kind overleden na een aanrijding met een veegwagen. Het ongeluk gebeurde aan het eind van de middag bij een winkelcentrum in een woonwijk van de Friese hoofdstad. Er kwam onder meer een traumahelikopter ter plaatse, maar de hulp mocht niet meer baten. Het kind is ter plekke overleden. De politie spreekt over een jong kind, maar heeft de leeftijd niet bekendgemaakt. Hoe het ongeluk kon gebeuren, wordt onderzocht. In het zuidwesten van Jemen zijn hevige gevechten gaande tussen Houthi-rebellen en het staatsleger van Jemen. De rebellen willen met de aanvallen waarschijnlijk de controle krijgen over de zeestraat tussen Jemen en de Hoorn van Afrika. Die zeestraat wordt veel gebruikt voor het vervoer van olie. De gevechten in Jemen begonnen donderdag. Het Franse persbureau AFP meldt dat er tot nu toe ruim 60 Houthi-rebellen zijn omgekomen en meer dan 90 militairen van het staatsleger. De Verenigde Staten hebben 3 Iraanse olietankers aangevallen in de Persische Golf en de Golf van Oman. Dat meldt het Amerikaanse militaire commando voor het Midden-Oosten, CENTCOM. Het zou een reactie zijn geweest op een aanval van de Iraanse revolutionaire garde op 2 Amerikaanse marineschepen. Volgens de VS waren de olietankers onderdeel van de Iraanse schaduwvloot. Die dient als inkomstenbron van de revolutionaire garde. En in Tilburg is vanochtend een serval ontsnapt. Buurtbewoners worden opgeroepen de politie te bellen als ze de katachtige zien en hem zelf niet proberen te vangen. De serval heeft in de buurt al 2 kippen gedood. Het is ook niet voor het eerst dat de Tilburgse serval ontsnapt. Vorig jaar wist het dier ook al te ontsnappen uit de tuin van de eigenaar. En het weer op de meeste plaatsen droog. Alleen in het noordoosten kans op wat regen. Verder klaart het op en koelt het af naar 7 tot 12 graden vannacht. Morgen zonnige periode en ook wolkenvelden. Dan wordt het 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Jouw muziek en het actuele regionale nieuws. Hoor je en zie je dag in dag uit bij RTV Slos.
1: RTV Slos.
0: Op radio, tv en internet.

0: RTV Slos met het nieuws.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. In Moskou zijn de gesprekken tussen de Russische president Poetin en de Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner begonnen. In het Kremlin wordt gesproken over een akkoord om een einde te maken aan de oorlog tussen Rusland en Oekraïne. De Amerikaanse gezanten zijn al vaker in Moskou geweest voor overleg. Morgen gaan ze voor het eerst ook naar Kiev om te praten met de Oekraïnse president Zelensky. Zowel Oekraïne als Rusland hebben een tijdelijk staakt het vuren afgekondigd gedurende de gesprekken. In Leeuwarden is een jong kind overleden na een aanrijding met een veegwagen. Het ongeluk gebeurde eind van de middag bij een winkelcentrum. Het slachtoffer overleed ter plekke. De politie spreekt over een jong kind, maar heeft de leeftijd niet bekendgemaakt. Hoe het ongeluk kon gebeuren, wordt onderzocht. De Duitse politie heeft foto's gedeeld van de man die wordt verdacht van het plegen van de aanslagen op het energienet. Er is een klopjacht gaande om de 48-jarige klimaatactivist Daniel V. te vinden. In een bos in de deelstaat Noord-Rijn-Westfalen is de hele dag gezocht. Met het verspreiden van de foto's vraagt de politie nu ook om hulp van het publiek. De camper van de man werd gisteravond al gevonden in een bos. De politie gaat ervan uit dat V. te voet verder is gevlucht. In een brief schreef hij achter de sabotagepogingen te zitten uit protest tegen het opwekken van elektriciteit met fossiele brandstoffen. Tijdens een vliegshow in Griekenland is een straaljager neergestort. In het toestel zaten twee piloten. Zij hebben het ongeluk niet overleefd. Tijdens de show verloor het vliegtuig van de Griekse luchtmacht plotseling hoogte en stortte het neer, waarbij het explodeerde. Duizenden mensen zagen de crash gebeuren. Het weer, het is droog en het klaart steeds verder op. Daardoor koelt het vannacht flink af tot 7 graden in het oosten en 11 graden aan de kust. Morgen een mix van zon en wolken, dan wordt het 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Jouw muziek en het actuele regionale nieuws. Hoor je en zie je dag in dag uit bij RTV Slos.
1: RTV Slos.
0: Op radio, tv en internet.

0: 21
1: Shit, man. Hey,

0: Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
1: Jelle Seubring met het NOS-journaal. In Moskou zijn de gesprekken tussen de Russische president Poetin en de Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner begonnen. In het Kremlin wordt gesproken over een akkoord om een einde te maken aan de oorlog tussen Rusland en Oekraïne. De Amerikaanse gezanten zijn al vaker in Moskou geweest voor overleg. Morgen gaan ze voor het eerst ook naar Kiev om daar te praten met de Oekraïnse president Zelensky. In Duitsland wordt volop gezocht naar de klimaatactivist die beweert achter de aanslagen op het energienet van afgelopen week te zitten. Inmiddels heeft de politie ook twee foto's van de man gedeeld. Zijn camper werd gisteren gevonden in een bos in Noord-Rijn-Westfalen. Waarschijnlijk is hij te voet verder gegaan. De verdachte schreef in een brief dat hij de sabotagepogingen heeft gepleegd als protest. Bij een ongeluk met een veegwagen in Leeuwarden is een kind om het leven gekomen. De politie heeft de leeftijd van het slachtoffer niet bekendgemaakt, maar spreekt over een jong kind. Het ongeluk gebeurde bij een winkelcentrum. Hoe dat kon gebeuren wordt nog onderzocht. De eredivisiewedstrijd tussen FC Utrecht en Go Ahead Eagles is definitief gestaakt. Na het derde doelpunt van Go Ahead werd het duel stilgelegd omdat Utrecht-fans vuurwerk op het veld gooiden. Nadat de wedstrijd weer werd hervat, maakte Utrecht 1-3 en werden er opnieuw voorwerpen op het veld gegooid. Dit keer plastic bekers. De scheidsrechter besloot vervolgens de wedstrijd niet verder te laten gaan. Er waren zo'n 64 minuten gespeeld. En eerder op de avond won Feyenoord in Nijmegen met 3-1 van NEC. Een van de doelpunten van Feyenoord kwam van de 17-jarige Gerardo Schaken. Daarmee is hij de jongste scorende debutant in de eredivisie aller tijden. En het weer, het is droog en het klaart steeds verder op. Daardoor koelt het vannacht flink af tot 7 graden in het oosten en 11 graden aan de kust. Morgen een mix van zon en wolken bij 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Jouw muziek en het actuele regionale nieuws. Hoor je en zie je dag in dag uit bij RTV Slos.
1: RTV Slos.
0: Op radio, tv en internet.

0: in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. In Moskou zijn vanavond gesprekken gevoerd tussen de Russische president Poetin en de Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner. In het Kremlin werd gesproken over een akkoord om een einde te maken aan de oorlog tussen Rusland en Oekraïne. De Amerikaanse gezanten zijn al vaker in Moskou geweest voor overleg. Morgen gaan ze voor het eerst ook naar Kiev om te praten met de Oekraïense president Zelensky. Zowel Oekraïne als Rusland hebben een tijdelijk staakt het vuren afgekondigd gedurende de gesprekken. Bij een ongeluk met een veegwagen in Leeuwarden is een kind om het leven gekomen. De politie heeft de leeftijd van het slachtoffer niet bekendgemaakt, maar spreekt over een jong kind. Het ongeluk gebeurde bij een winkelcentrum. Hoe dat kon gebeuren, wordt nog onderzocht. In de Eredivisie heeft PSV de uitwedstrijd tegen Ajax met 3-1 gewonnen. Na de eerste helft stonden de Eindhovenaren met 2-1 voor. In de blessuretijd kwam er nog een doelpunt bij. De wedstrijd zat vol overtredingen. In totaal werden 9 gele kaarten uitgedeeld. In Tilburg heeft Excelsior gewonnen van Willem II. Daar werd het 3-0. De wedstrijd tussen FC Utrecht en Go Ahead Eagles werd nog 2 keer stilgelegd. Eerst vanwege vuurwerk, daarna omdat er bekers op het veld werden gegooid. De scheidsrechter besloot vervolgens om de wedstrijd te staken. En eerder op de avond won Feyenoord met 3-1 van NEC. Een van de doelpunten van Feyenoord kwam van de 17-jarige Kirayno Schaken. Hij is daarmee de jongste scorende debutant in de Eredivisie aller tijden. En atlete Femke Broeders-Bol is tweede geworden in de Diamond League finale op de 800 meter. Ondanks een sterke eindsprint verloor ze nipt van de Zwitserse Audrey Werro. Broeders-Bol liep de 800 meter in 1:54.81. En dat is slechts een tiende van een seconde langzamer dan het Nederlands record dat ze vorige maand zelf liep in Zurich. Het weer is droog en het klaart steeds verder op. Het koelt vannacht flink af tot 7 tot 11 graden. Morgen een mix van zon en wolken bij 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Jouw muziek en het actuele regionale nieuws. Hoor je en zie je dag in dag uit bij RTV Slos.
1: RTV Slos.
0: Op radio, tv en internet.
1: RTV Slos.
0: Reis door de tijd.

0: Een vol uur met nieuws, weer, verkeer en de lekkerste muziek. De lekkerste muziek vanuit de kop van Overijssel. RTV Slos.
1: Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Jasper Leegwater met het NOS Journaal. In Moskou zijn vanavond gesprekken gevoerd tussen de Russische president Poetin en de Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner. In het Kremlin werd gesproken over een akkoord om een eind te maken aan de oorlog tussen Rusland en Oekraïne. Rusland zegt dat het constructieve gesprekken waren. De Amerikaanse gezanten gaan morgen voor het eerst naar Kiev om te praten met de Oekraïnse president Zelensky. Bij een ongeluk met een veegwagen in Leeuwarden is een kind om het leven gekomen. De politie heeft de leeftijd van het slachtoffer niet bekendgemaakt, maar spreekt over een jong kind. Het ongeluk gebeurde bij een winkelcentrum. Hoe het precies kon gebeuren, wordt onderzocht. In Duitsland wordt volop gezocht naar de klimaatactivist die beweert achter de aanslagen op het energienet van afgelopen week te zitten. Inmiddels heeft de politie ook twee foto's van de man gedeeld. Zijn camper werd vrijdag gevonden in een bos in Noord-Rijn-Westfalen. De verdachte schreef in een brief dat hij de sabotagepogingen heeft gepleegd uit protest. In de Eredivisie bleek PSV te sterk voor Ajax. De ploeg uit Eindhoven won met 3-1. De wedstrijd zat vol met overtredingen. In totaal werden 9 gele kaarten uitgedeeld. In Tilburg heeft Excelsior gewonnen van Willem II. Het werd 3-0. De wedstrijd tussen FC Utrecht en Go Ahead Eagles werd 2 keer stilgelegd. Eerst vanwege vuurwerk, daarna omdat er bekers op het veld werden gegooid door de thuissupporters. De scheidsrechter besloot vervolgens na ruim een uur spelen om de wedstrijd definitief te staken. Feyenoord heeft met 3-1 gewonnen van NEC. Een van de doelpunten van Feyenoord kwam van de 17-jarige Quirino Schaken. Hij is daarmee de jongste scorende debutant in de Eredivisie aller tijden. Het weer, het is droog en het klaart steeds verder op. Daardoor koelt het vannacht uiteindelijk af tot 7 graden in het oosten en 11 graden aan de kust. Vanaf de ochtend een mix van zon en wolken, dan 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.

Çağırıyor. Kion ne?

0: Jouw muziek en het actuele regionale nieuws. Hoor je en zie je dag in dag uit bij RTV Slos.
1: RTV Slos.
0: Op radio, tv en internet.

0: Zometeen weer een vol uur met nieuws, weer, verkeer en de lekkerste muziek. De lekkerste muziek vanuit de kop van Overijssel. RTV Slos.
1: Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Jasper Leegwater met het NOS Journaal. De Russische president Poetin heeft met de twee Amerikaanse onderhandelaars Witkoff en Kushner gesproken in Moskou. Rusland zegt dat ze constructieve gesprekken hebben gevoerd over een mogelijk einde aan de oorlog tussen Rusland en Oekraïne. Morgen gaan de twee Amerikaanse gezanten voor het eerst naar Kiev om daar te praten met de Oekraïnse president Zelensky. In Leeuwarden is een jong kind overleden na een aanrijding met een veegwagen. Het ongeluk gebeurde eind van de middag bij een winkelcentrum in een woonwijk van de Friese hoofdstad. Er kwam onder meer een traumahelikopter ter plaatse, maar de hulp mocht niet meer baten. Het kind is ter plekke overleden. De politie spreekt over een jong kind, maar heeft de leeftijd niet bekendgemaakt. Hoe het ongeluk kon gebeuren, wordt onderzocht. In Duitsland wordt volop gezocht naar de klimaatactivist die beweert achter de aanslagen op het energienet te zitten van afgelopen week. Inmiddels heeft de politie ook twee foto's van de man gedeeld. Zijn camper werd vrijdag gevonden in een bos in Noord-Rijn-Westfalen. De verdachte schreef in een brief dat hij de sabotagepogingen heeft gepleegd uit protest. In de Eredivisie heeft PSV de uitwedstrijd tegen Ajax met 3-1 gewonnen. Na de eerste helft stonden de Eindhovenaren met 2-1 voor. In blessuretijd kwam er nog een doelpunt bij. De wedstrijd zat vol overtredingen. In totaal werden 9 gele kaarten uitgedeeld. In Tilburg heeft Excelsior gewonnen van Willem II. Het werd daar 3-0. De wedstrijd tussen FC Utrecht en Go Ahead Eagles werd 2 keer stilgelegd. Eerst vanwege vuurwerk, daarna omdat er bekers op het veld werden gegooid. De scheidsrechter besloot vervolgens om de wedstrijd te staken. Feyenoord heeft met 3-1 gewonnen van NEC. Een van de doelpunten van Feyenoord kwam van de 17-jarige Quirino Schaken. Hij is daarmee de jongste scorende debutant in de Eredivisie aller tijden. Het weer, het is droog en het koelt hard af, naar 7 tot 11 graden. Vanaf de ochtend een mix van zon en wolken en dan 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.